0: van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn klant.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Nou, ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plek.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen naar het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dit is Radio West.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Ik dacht, bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies. Ja, ja, ja.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijkjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. Dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie er eens een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hé.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025. Met The Animals and Friends. Het Haags Beat Festival 2025. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: De ziel krijgt vleugels. Een betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

0: gaan we ontbijten met Supertramp. Maar is tijd voor het nieuws. Bob Brinkman.
1: Twee leegstaande woningen aan de Ambachtsweg in Wateringen zorgen voor overlast bij omwonenden. Die zeggen dat het een hangplek voor jongeren is geworden die vernielingen aanrichten en de hekken verplaatsen. Een 44-jarige vader uit Noordwijkerhout moet 2,5 jaar de cel in vanwege de mishandeling van een man die zijn 11-jarige dochter zou hebben achtervolgd. Met een groep vrienden zou hij het slachtoffer het ziekenhuis in hebben geslagen. En zomerse hitte zorgt voor een toename van ongedierte in huis. Vooral mieren zorgen op dit moment voor overlast, merken bedrijven die ongedierte bestrijden. Meer regionieuws hoor je om 6:30. Nu het overige nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 22:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Tot 22:00, West wordt wakker.

0: Bijzonder goedemorgen, luisteraars. Lekker in den land, in onze prachtige regio, aan het wakker worden. En wij gaan daarbij helpen. En wie zijn wij vandaag? Nou, dat is de hele week al Tess Merlo. Bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter Tammens.
0: Wat ziet er weer heerlijk fris uit deze ochtend.
1: Natuurlijk ziet er altijd fris uit. Moet ik zeggen, ik was een beetje bang om jou onder ogen te komen. Want jij ziet er iedere ochtend onberispelijk uit. En ik heb vanochtend in het donker mijn kleding uit mijn kast gerukt. En toen kwam ik er net, toen ik hier binnenkwam, achter dat ik heb een hele mooie, leuke pantalon aan. Maar die is ongestreken en die zit vol met vouwen. Dus sorry daarvoor.
2: Ik zag het gelijk.
1: Jij zag het gelijk?
2: Ja, Erik zag het gelijk.
1: Erik zag gelijk. Ben jij een strijker, Erik?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het ook echt het meest onbenullige wat er bestaat ongeveer.
0: Jij vindt strijken het meest onbenullige wat er bestaat?
2: Ja.
1: Ik wil me graag
0: erbij. Ben jij dan de vader van mijn dochter? Want die heeft precies hetzelfde. Die heeft zoiets, waarom zou dat?
2: Nee, dan ga je op vakantie en dan ga je eerst... Ja, ik moet nog strijken. Nou ja, zelfs op vakantie, dat maakt het helemaal niks uit.
1: Op vakantie, op de camping met je strijkplank?
2: Nee, dat niet.
0: Nou, ik zou je vertellen, toen ik op kamers ging wonen... en later ging samenwonen met mijn liefdallige echtgenoot Ines... toen had ik mijn ouders over de vloer. En mijn moeder die verbaasde zich over het feit dat wij ons beddengoed niet streken. En dat klopt ook, want mijn moeder stond thuis gewoon echt letterlijk en figuurlijk... De lakens te strijken. Dus toen het dekbed kwam... Ja, toen had ze zoiets aan, maar dan moet ik het dekbed overtrekken. Ook strijken. Ik zei, lieve schat, dat is toch helemaal niet nodig? Zij was dus van de generatie dat ze alles, maar dan ook echt alles onder...
2: Ja. Ja. Ja, maar dat was ook een periode dat, dat er nog een huisvrouw was.
1: Precies.
2: Dat klinkt een beetje lullig, maar dat was echt zo.
0: Ja.
2: En die mochten ook niet werken als je kinderen kreeg. Ik had een kleuterjuf, die kwam ik laatst tegen. En ik zeg, hallo, hoe lang heeft u nou nog les gegeven? Nou ja, een jaar later kreeg ik mijn eerste kind en toen moest ik stoppen. In mijn leven is dat gebeurd, hè? In 1972.
0: Ja, maar dat klopt. Dat is nog een tijd dat je ontslagen werd op het moment dat je zwanger raakte. Dat was echt een ding.
2: Ja.
0: Ja, idioot, toch? Ja, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, maar het gebeurt echt zo. Kom je dus van een ongestreken broek in de jaren 70 terecht.
2: Precies. Ja, net zo makkelijk. Net
0: en dat,
2: zo makkelijk.
0: Dat is de charme van West wordt wakker. Je hoorde hem al een heel klein beetje met zijn zoetgevoiste stem aansluiten. Erik Kooijman, onze buitenpost van vandaag. Met behoorlijk wat wind hier naartoe gefietst, zo te zien. Want jij strijkt niet alleen je onderbroeken niet, maar je haar die ziet er ook gewoon lekker een beetje jaren 80 uit, Erik. Goedemorgen trouwens.
2: Ja, dat is ook, goedemorgen. Dat is ook een beetje... idee. Je moet, dat zijn de periodes dat je de meeste indrukken krijgt, die blijven dan hangen. En dat is bij mij op mijn hoofd.
1: Ik vergeet jouw koep nooit meer, Erik.
0: Okay. Laat er geen misverstand over bestaan. Maar jij straks mooi ons schitterende gebied in.
2: Ja.
0: En wat mij opviel, ik weet niet of jullie dat hadden, maar toen ik hier naartoe reed vanochtend, had ik een heel raar fenomeen op mijn auto. Namelijk druppels.
2: Ja, eindelijk.
0: Het heeft een heel klein beetje geregend.
1: Ja, en het... Het ruikt ook zo lekker. Ja. Weet jij hoe dat heet, Erik? De geur nadat het heeft geregend?
2: Nee, dat weet ik niet.
1: Nou, volgens mij heet dat petrichor.
2: Oeh, petrichor.
1: Ja, dat is dus de geur die vrijkomt nadat het heeft geregend. Ik vind dat een van de lekkerste geuren die er bestaan. Ja,
0: petrichor. Ik vind het jammer dat dat geen regionaal woord is. Want daar gaan we ook weer naar op zoek vandaag. Hè, naar het mooiste regionale woord.
1: Ja.
2: Weet je wat het mooiste regionale woord is?
0: Ja, nou ben ik benieuwd naar jouw mening, Erik.
2: Dat is Nigus.
0: Nigus? Ja, daar zit een Nigus op. Ja.
1: Ik schrijf even mee, hoor.
2: Volgens mij is het met dubbel G of met CH. Moeten we even checken.
1: Nigus.
2: Als je bijvoorbeeld de laatste sigaret van iemand krijgt... dan zeg je van nee, liever niet, want er zit Nigus aan.
0: Ja, geweldig. Ja.
2: Of Niche, vind ik ook mooi.
0: Niche, dat is zeker mooi.
2: Ja. Niche. Je bent goed op de hoogte van de Haagse...
0: Ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb voor Geijmouwen getekend, maar ooit nog enige tijd verkering gehad met een dame uit deze prachtige stad. En haar tante, Jopie, vind ik prachtig, hè? Als je als vrouw Jopie wordt genoemd.
2: Ja.
0: Die zat vol met dat soort uitspraken. Maar ook op een manier wat ik natuurlijk niet na kan doen. Ga ik ook niet doen als geboren Fries. Maar Nigas en gebruikie, weet je wel. Nou, dat was echt fantastisch. Wat een heerlijk mens was dat, zeg. Ik hoop dat ze nog leeft.
2: Maar dat meisje zat dus een klein beetje Nigas.
0: Uiteindelijk is het niet goed gekomen, nee. En dat had niks te maken met het feit dat ze plastic schoenen had of zo. Dat zijn de redenen waarom vrienden van mij er weer mee stopten. Nou, fijn. Maar de luisteraars, jullie horen het. Ook deze dag is het de vakantieploeg voor Westwoord Wakker weer opperbest en mescherp. Want Jorinda en Tjeerd die genieten van een overheerlijke vakantie. Dus dat betekent dat wij jullie langzaamaan gestaag wakker gaan maken. Of als jullie uit de nachtdienst komen, langzaamaan gestaag naar jullie bed gaan begeleiden.

0: En daarvoor draaiden we New Music met This World of Water.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Nou, laten we eens inderdaad de krant eens even lekker openslaan. Kijken of er nog wat te vinden valt. Oh, kijk eens hier. Den Haag stelde sinds 1 januari 2025 een verbod in op reclames voor vliegreizen. Cruisevakanties en benzineauto's in de buitenruimte. Maar 1,5 jaar later wil Den Haag dat verbod alweer terugdraaien. Dat heeft alles te maken met de andere politieke wind die er waait in de Hofstad. Al dus het AD. In een onlangs gepresenteerde coalitieakkoord laten ze er geen onduidelijkheid over bestaan. Ze schaffen het verbod op fossielrijke reclames af. Hart voor Den Haag en de VVD waren als oppositiepartijen fel tegen dat verbod en omschreven het als betutteling. Ook de reisbranche vond het maar niks. Wat in het coalitieakkoord staat is overigens niet meteen beleid. Wanneer Den Haag precies van het verbod af is, dat moet nog blijken.
2: Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland daalt voorzichtig, maar van een doorbraak is nog geen sprake. Dat staat in de Telegraaf deze ochtend. In de eerste helft van 2026 registreerde het offensief tegen explosies zo'n 580 pogingen tot aanslagen met explosieven. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat die explosiegolf nog altijd voortwoedt, blijkt in Gelderland. Daar werden tussen mei en eind juni moderne Pilatus-studio's doelwit. Het is onbekend waarom die Pilatus-studio's precies doelwit waren op dit moment bij mij. Maar goed, blijkbaar is er een soort van Pilatus-studio-maffia aan de gang in Gelderland. Ondertussen probeert het offensief tegen explosies verdere escalaties te voorkomen. Een belangrijk aandachtspunt hierin zijn de jonge uitvoerders, want een deel van de verdachten is jonger dan 25 jaar oud. Via conflictbemiddeling, begeleiding en voorlichtingscampagnes moet worden voorkomen dat jongeren worden geronseld voor aanslagen.
0: Niet te geloven. Wat zou er aan de hand zijn met die Pilatus? Studio's.
2: Ik weet het eerlijk gezegd echt niet.
0: Nee. Zijn dat dan de eigenaren of zo? Zijn die in bezit van families die het allemaal niet zo nou hebben? Ja, je bent het gissen. Het is
3: een groot vraagteken. Ja, ik vind het ook gek. Ik word helemaal niet echt agressief van Pilatus. Nee, toch?
2: Dan ben je de enige.
3: Word jij agressief van Pilatus?
2: Vreselijk vind ik het.
3: Echt?
2: Ja, zo agressief. Dat je soms wel denkt van nou zou ik even voor die. Nee.
0: Ik zie allemaal.
2: Nee, maar het is wel moeilijk.
3: Het is wel moeilijk, maar daarna denk ik al. Altijd, wauw, wat ben ik flexibel geworden in dit afgelopen uur.
2: Hoe vaak ga jij naar Pilatus?
3: Eén keer in de maand.
2: Ja, precies.
0: Ja, daar word je heel flexibel van, volgens mij.
2: Ja.
3: Oudere vrouwen die worden in de showbiz anders bekeken dan mannen op leeftijd, volgens het AD. Madonna is bijvoorbeeld met haar nieuwe album en haar optreden tijdens de WK-finale als vanouds een mikpunt. Waar mannen op leeftijd op applaus kunnen rekenen, krijgen oudere vrouwen die spraakmakend zijn vaak felle kritiek. Ja, we leven blijkbaar in een samenleving waarin we voorwaarden stellen aan welke vormen van vrouwelijke seksualiteit acceptabel moeten zijn. En het hangt bijvoorbeeld sterk samen met jeugdigheid. En er wordt zelfs voorbijgegaan aan ethische en juridische grenzen, als het bijvoorbeeld om minderjarige meisjes gaat. En ja, vrouwen op leeftijd vallen dus blijkbaar buiten wat acceptabel wordt gevonden. Ik vind dat weer echt schrikbarend.
0: Ja, ik kan me er alles bij voorstellen.
3: En het is ook gewoon zo. Ik merk ook gewoon, dat is heel persoonlijk, maar ik denk wel eens van jeetje, ik moet het nu doen. Ik ben natuurlijk zangeres voor de mensen die nu luisteren. Ik denk wel eens van ja, over een paar jaar, dan ben ik de 40 gepasseerd. Ben ik dan al weer oud? Je ziet zoveel jonge meisjes nu in de popmuziek opstaan en zo. Dan denk ik, ja, dan word ik vervangen. Volgens mij hebben mannen dat veel minder. En dit ook, weet je, zo'n Madonna die dan op het podium staat, die het gewoon doet, die daar fantastisch eruit ziet, laten we het even, en dan gewoon een show neerzet. Daar wordt dan over gezeken. En een Mick Jagger, nog steeds natuurlijk fantastisch en ook nog steeds goed bij stem. Dat is allemaal fantastisch en dat mag allemaal doorgaan. Dat laatste mag van mij, maar laten we Madonna ook even lekker gewoon.
2: Ja, of überhaupt vrouwen inderdaad op leeftijd. Want je merkt het in de acteurscene bijvoorbeeld
3: Precies. Ook.
2: Mensen als George Clooney en Brad Pitt en Matt Damon krijgen nog allemaal rollen. En oudere vrouwen die spelen dan al snel schoonmoeder of ex bijvoorbeeld.
3: Ja, en we moeten echt ons beeld bij gaan schaven. Je mag gewoon ouder worden. Dat is ook en het is ook gewoon mooi.
2: Heb je het wel eens gemerkt bij een optreden of zo? Dat er opmerkingen naar je hoofd komen over je leeftijd? Of je
3: nee,
2: voorkomen?
3: Dat niet zozeer. Maar wat wel heel interessant is dat ik heel lang heb gehoord van, oh, ben je nog maar bijvoorbeeld 25. Oh, je hebt je hele leven nog voor je. En nu zeg ik, want hoe oud ben je eigenlijk? Dan zeg ik, ja, 36. Zegt ze, oh ja, zo, toch al 36. Ja. En dan is dat een compliment natuurlijk. Dat wordt verpakt als compliment, maar want dat betekent eigenlijk, ach, goh, je ziet er jonger uit. Maar dat legt wel meteen, er is wel meteen een oordeel over die leeftijd. Maar dat voor mij, van mij is natuurlijk klein bier in vergelijking. Wat ja, grote sterren over zich heen krijgen. En dan kan je zeggen, nou, daar worden ze naar betaald. Of weet je, dat, daar hebben ze om gevraagd. Onzin. We zijn allemaal maar mensen.
0: Ik ben het met je eens. Want er zit een mens achter. En aan de andere kant, als je ziet hoe fit Madonna en zo, hebben we meer voorbeelden in de showbiz. In vergelijking ook met Brad Pitt, die natuurlijk ook probeert hartstikke fit te blijven. Ik ben het onmiddellijk met je eens. Ik snap niet helemaal waar dat onderscheid vandaan komt.
3: Nee.
0: Heer, heer, voor onze test die daar terecht een punt van heeft gemaakt. Het is bijna 6:55. Je luistert naar West wordt wakker. Ja, en ooit werd er een heel mooi nummer gemaakt met een heel lang intro. Maar ik ga jullie geruststellen.
4: Oh, gelukkig.
0: Want ik ga hem niet helemaal volgletsen.
4: Ja, het is gewoon een monument van de intro's. Ja, natuurlijk. Daar moet je niet te lang overheen gaan praten.
0: Dit zijn de Temptations, maar ik heb nog één anekdote die ik er graag over kwijt wil.
4: Je hebt 74 seconden nog.
0: Ja, maar ik ben ooit bij een concert geweest van Dire Straits. En die hadden Was Not Was in het voorprogramma. Die hadden alleen een hitje met Dinosaur. En ik denk, ik hoop in hemelsnaam dat ze alleen Dinosaur gaan doen. En toen deden ze Papa Was a Rolling Stone van 12 minuten. Staat nog altijd in de top 3 van de beste live registraties die ik ooit heb gehoord. Dus, belofte maakt schuld. We hebben nog 50 seconden te gaan. Ga genieten van de Temptations en Papa Was a Rolling Stone. Hier op Radio West.

0: Tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Het is bijna 6:30, tijd voor het regionale nieuws. Ook vandaag weer gelezen door het zoetgevoerde stemgeluid van Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Pieter.
8: En goedemorgen, Tess.
9: Goedemorgen.
8: Een 44-jarige vader uit Noordwijkerhout is veroordeeld tot 2,5 jaar cel vanwege de mishandeling van een man die zijn 11-jarige dochter zou hebben achtervolgd. Met een groep vrienden zou hij het slachtoffer het ziekenhuis in hebben geslagen. Een groep van ongeveer 5 mannen ging een andere man in juli vorig jaar met staven en knuppels te lijf. Dat gebeurde op de Leidse Vaart in Noordwijkerhout. Het slachtoffer had onder meer scheuren in zijn mild, gebroken ribben, een gebroken ellepijp en een klaplong. Hij lag een tijdje in coma. Naast de 44-jarige man is ook een man uit Lisse veroordeeld van 36 jaar vanwege deze zware mishandeling. Twee leegstaande woningen aan de Ambachtsweg in Wateringen zorgen voor overlast bij omwonenden. Die zeggen dat het een hangplek voor jongeren is geworden. Ze zouden de woningen binnengaan, vernielingen aanrichten en de hekken verplaatsen. Ook maakt de buurt zich zorgen over verpakt asbest, dat volgens de bewoner al maanden op het terrein ligt. De gemeente Westland laat weten de locatie meerdere keren per week te controleren en sluit handhavend optreden tegen de eigenaar niet uit. Maar een omwonende zegt dat de situatie op het terrein heel anders is dan de gemeente beschrijft. Die zegt, de deuren zijn niet dichtgetimmerd, zoals wel door de gemeente wordt beweerd. En zomerse hitte zorgt voor een toename van ongedierte in huis. Bedrijven die ongedierte bestrijden hebben door dat het extra druk is deze periode. Vooral mieren zijn nu een bron van ergernis. Door de warmte ontwikkelen de kolonies zich snel en trekken de dieren massaal de huizen binnen om naar voedsel te zoeken. Een klein kruimeltje wat je achterlaat of een zoet drankje is vaak al voldoende om een lange mierenstoet naar de keuken te lokken. Ook vliegen zie je vaker vliegen. Bij warm weer kunnen vliegen zich namelijk razendsnel voortplanten en ja, dan is een vergeten vuilniszak of een GFT-container al snel aantrekkelijk om de eitjes in te leggen. Daardoor kunnen mensen binnen korte tijd weer meer vliegen rondom huis of in de tuin zien. En voor het weer gaan we praten met Huub Misé. Huub, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Pieter.
8: Goedemorgen. Ik zei vanochtend, ik had een heel raar fenomeen op mijn auto's, Huub. En dat was namelijk druppeltjes.
10: Ja, hele kleine druppeltjes,
8: hele
10: denk ik.
8: Hele kleine druppeltjes.
10: Ja, mopregendruppeltjes. Ja, heel veel meer is het allemaal nog niet. Het zou nog net kunnen. Maar dat is een beetje het beeld voor vandaag. De woensdag, een beetje de dip in de week voor de vakantiegangers. Blijft ook vrij veel bewolking. Het is een zwak front dat passeert. Met inderdaad af en toe wat lichte regen en motregen. Veel zal het allemaal niet zijn. Je hoeft echt niet te denken dat hiermee de droogte wordt opgelost. Voor de rest nog steeds die noordwestenwind. Matig aan zee vanmiddag vrij krachtig. Ja, en met die bewolking en die motregen wordt het ook weer niet veel warmer dan 20 graden een dag. Komende nacht ook bewolkt, maar dan wordt het wel weer grotendeels droog. De wind blijft noordwesten en vannacht wordt het 14 graden. Morgen aanvankelijk nogal wat bewolking, maar ook dan toch wel grotendeels droog, hoor. Morgenmiddag mogelijk alweer wat zon. Nou, dan kan het ook alweer 21 graden worden. En vrijdag en zaterdag wordt het duidelijk beter. De zon die breekt wat vaker door. Er is ook nog wel bewolking, maar het blijft droog. En de temperaturen gaan omhoog. Vrijdag al 4, 25 graden. Zaterdag is dat ook het geval. En dan is het zondag ook wel weer een dag dat het wat meer gaat regenen. Meer ook nog dan vandaag. Ook maandag kan het nog een beetje het geval zijn. Maar de temperaturen, ja, die komen toch wel weer ruim boven de 20 graden. En dat blijft volgende week. In de loop van de week kan de temperatuur zelfs weer wat hoger worden. richting 25 graden. De zon die is er vaker bij. De kans op een bui neemt dan sterk af. En dan komt het zomerweer eigenlijk toch alweer min of meer terug. Dus wat dat betreft is het maar een kleine onderbreking van het zomerweer.
6: Ik heb de indruk, Huub, dat iedereen die een baan heeft voor volgende week misschien één vrijdagje extra gaat inplannen dankzij jouw verhaal.
10: Dat zou wel eens kunnen. Dat denk ik ook, ja.
6: Dan spreken we elkaar weer over een uur.
10: Ja.
6: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: West wordt wakker.

0: Ilse de Lange op Radio West. Met Something Good. En daarvoor draaiden we Wake Me Up Before You Go-Go van Wham. Waar ze dat Choose Life t-shirt heel erg beroemd hebben gemaakt. Zeg jij dat wat, Tess?
1: Helemaal niks,
0: nee,
1: Peter,
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Dat was een clip.
1: Ja.
0: En daar had een van die twee mannen had een t-shirt aan. Dat heette Choose Life. En die zag je op dat moment overal in het straatbeeld. Zo kan je dus als zangduo, want dat waren ze in de tijd, gewoon de modebeeld ook een heel klein beetje.
1: Maar waar stond het voor?
0: Choose life. Ja, ja. Kiezen voor om te leven.
1: Maar ook echt... Geen mens politieke boodschap erachter, gewoon echt het...
0: Het was gewoon gezellig. Het waren zachte kleurtjes. Dus ja, als jullie als luisteraar denken bij jezelf... ja, ik kan me daar inderdaad nog wel iets van herinneren... of je hebt een andere hele mooie anekdote over een plaat uit die jaren 80. WhatsApp ons dat dan hier in de studio. Vinden we leuk, zien we dat jullie lekker aan het meeluisteren zijn... op 070-307-8080. Laten we ons maar eens even op het binnen- en buitenlands nieuws gaan storten, Tess.
1: Zeker. Na dagenlange protesten in Oekraïne... heeft president Zelensky zijn legerleider Syrsky ontslagen. De demonstranten eisten het vertrek van de commandant. En daar heeft Zelensky nu gehoor aan gegeven. De legerleider was omstreden, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Dit is geen stijl. En daar spreek ik de minister op aan. Want we zijn namelijk wel heel goed bezig... op een manier zeg maar, waar je solidariteit hebt. En hier word je weggezet. Wordt weggezet echt op zijn Nederlands. Van hier een plukje, daar een plukje. En wordt niet gekeken hoe lost het samen op.
3: Maar u weigert dus niet?
2: Nee.
1: Volgens mij was dat niet helemaal de passende... quote van Christian Pauwe. Maar goed, Zelensky die ontsloeg pas ook de populaire defensieminister Fedorov. Die kon niet door één deur met de nu ontslagen legercommandant.
0: Ja, ik heb hem staan op legerleider ontslagen. Die had ik toch moeten hebben?
1: Ja, dat heb je heel goed gedaan. Ja,
0: dat is... Maakt niet uit. Dan gaan we nu naar Nieuwsuur. Daar ging het over de blokkade van een nieuwe zeestraat. Bab el Mandeb. De Houthi-rebellen dreigen daar olietankers met Saoedische lading tegen te houden. Geopolitiek analist Michel Don Michaloliakis legt uit wat dat doet met de energieprijzen.
4: Die benzineprijs wordt gebaseerd op belastingen met name en niet alleen maar op de Brent-olieprijs voor een vat olie. Die is flink aan het stijgen. Die is al van 70 tot boven de $90 gestegen in de afgelopen 2 weken. En dat gaat uiteindelijk ook zorgen voor hogere prijzen aan de pomp.
0: Deze Bab el Mandeb zeestraat was het alternatief voor de Hormuzroute. Nog een andere route voor het vervoeren van olie en goederen is het Suezkanaal. Maar dat blijkt ook geen ideale optie.
4: Er spelen wel bepaalde moeilijkheden. Dat is allereerst dat het veel langer duurt om de Aziatische markten te bereiken. Omdat je natuurlijk helemaal om Afrika heen moet. Ten tweede is het Suezkanaal smaller dan de Bab el Mandebstraat. Nou, dat zorgt er ook voor dat er grotere olietankers niet zomaar doorheen kunnen. En nog een derde reden. Dat is dat rederijen en verzekeraars natuurlijk risico's gaan inprijzen. En dan kan het in één keer een heel dure grap worden om niet via het Noordelijke Kanaal te gaan.
1: Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af. In het eerste half jaar waren het er bijna 600, ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam en voorzitter van Offensief tegen Explosies is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
5: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar vuurwerk. Daarom wordt er onder meer samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan.
0: En bij Goedenavond Nederland waren de burgemeesters van Bergen in Noord-Limburg en Harderwijk om het te hebben over weigergemeenten. Gemeenten die tot nu toe weinig asielopvang regelen. De gemeente Bergen is daar één van. En burgemeester Rauner moet dus langs bij asielminister Van der Brink om dat uit te leggen. Maar dat vindt hij belachelijk.
2: Dit is geen stijl. En daar spreek ik de minister op aan, want we zijn namelijk wel heel goed bezig op een manier zeg maar, waar je solidariteit hebt. En hier word je weggezet, wordt weggezet echt op zijn Nederlands van hier een plukje, daar een plukje. Er wordt niet gekeken hoe lost het samen op.
3: Maar u weigert dus niet?
2: Nee.
0: En dat de gemeente Bergen heeft een aantal locaties voor opvang besproken. Maar die zijn afgekeurd. Daardoor vangen ze in plaats van 74 asielzoekers niemand op. Burgemeester Joon van Harderwijk begrijpt die problemen. Zijn gemeente moet wettelijk 253 asielzoekers opvangen. Maar heeft er juist meer, ruim 800.
6: Wij hebben ook een enorme zoektocht gedaan aan de stap hierna voor ons. En ik weet dat er zaken afvallen. En er vallen soms ook zaken financieel af uiteindelijk. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de gemeentes die wel die mogelijkheid hebben. Maar waar gewoon... gewoon geen wil is. Die gewoon het niet voor elkaar hebben gekregen. En daardoor hebben wij een probleem als gemeentes die wel wat doen. Want bij ons wordt er steeds meer gevraagd om maar weer op te vangen. Ons AZC zou in mei sluiten. En blijft nog een jaar langer open. Omdat er gewoon geen plek in dit land is.
1: En het is kermis in Uden. En dat is niks bijzonders, zou je zeggen. Ja, ga je?
0: Heerlijk.
1: Maar deze holidaykermis die is speciaal voor mensen met een beperking. Dat doen ze al 40 jaar in Uden. En NOS-verslaggever Roel Pauw die maakte daar een rondje.
7: Hoe heet jij?
8: Meilie.
7: En je zit in een rolstoel?
8: Ja.
7: Kun je dan wel dingen doen op de kermis?
9: Eentjes vangen vind jij heel leuk, toch?
8: Ja. Eentjes vangen.
7: Eentjes vangen?
8: Ja.
7: Wat voor kaartje hebben jullie hier?
8: De strippenkaart.
7: Oh, het is een strippenkaart. En daar staat op wat je allemaal kunt doen. Autoscooter, turbopoliep, supermouse.
8: Ja.
7: Zijn er dingen bij die je nog graag wil doen?
9: De sfeer proeven en een ijsje eten, denk ik, straks. Ja. Toch, Miley?
8: Ja, ijsje.
7: Bungee trampoline?
9: Nou, nee, dat gaan we niet doen, denk ik. En nee, daar is niks voor haar, nee.
7: Niet alles kan, maar wel
9: niet
7: veel.
9: Alles kan, jawel, jawel. Ja? Ja. Maar ik dacht dat het iets stiller zou zijn, want het was een prikkelarme kermis, maar die moet ik nog zoeken.
7: Veel plezier.
8: Dankjewel, graag gedaan.
7: Nelly Hagens, u bent al jaren betrokken bij deze bijzondere kermis.
10: Ja, bijna 20 jaar. Een kermis zo apart, zo mooi.
7: Voor wie is deze kermis?
10: Nou, deze kermis is echt voor alle mensen met een beperking. En dan maakt het niet uit, jong, oud. Het is één grote happening. Iedereen is welkom. We vragen aan niemand waar kom je vandaan, wat of hoe. Maar het feit dat ze hier ontvangen worden en dat dit echt een speciale middag alleen voor hun is.
7: En dat al 40 jaar?
10: Ja, ze waren hier 40 jaar als een van de eerste van Nederland begonnen met dit gehandicapte spektakel, zeg maar, speciaal.
11: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.
12: Dit is Radio West.
13: We hebben van die wapperende voeten, lopen altijd overal tegenop. Weet helemaal niet wat ze moeten.

0: riechel maar aan.
1: Held van de stad, Paul van Vliet. Met een iconisch nummer hier op Radio West. Namelijk Meisjes van 13.
2: De Buitenpost.
1: Ja, we hebben het net al gehoord hier in de studio. Maar Flux heeft hij de studio weer verlaten om de regio in te gaan. Zoals altijd bij West wordt wakker in de vroege ochtend. Erik Kooijman, goedemorgen Erik. Waar sta je, jongen?
3: Hoi Pieter, ja, ik ben bij de Kolenkit in Wateringen.
1: Oké.
3: En dan vraag je je af, wat is de Kolenkit?
4: Nou.
3: De Kolenkit is wel... ik stuurde je een fototest, dus dan kan je een beetje meekijken. Want het is wel onlastig om te omschrijven. Het is een donker gebouw. Ziet er ook een beetje uit als een kolenkit. Met een soort fabriekstoren. Alsof daar rook uitkomt. Er zit ook een soort van afzuigkap op. Het ziet eigenlijk een beetje engig uit. Maar dit is een kerk geweest. Jarenlang was dit een kerk. Moet je je voorstellen dat je in dit bijna lugubere gebouw... Maar ja, dat heeft dan ook wel weer... Ja, misschien zijn charme voor bepaalde mensen. Want het is heel robuust. Ja, het is een robuuste architectuur. Met zware, dikke eikenhouten deuren. Verder is het baksteen. De hoeksteen is Christus. En altijd staat er op de hoek. Dat is op zich wel grappig. De parochiezaal is hier binnenin geweest. Maar sinds een jaar is dit geen kerk meer. Maar dat staat, deze kerk staat midden in een woonwijk. Dan vraag je je af, wat moeten we ermee? Wat kan je ermee?
4: Gebeurt daar nu nog wat dan? Of is het helemaal stil?
3: Het is helemaal stil. Er staan mooie bomen omheen. En een hele hoge installatie waar een kerkklok aan hangt daarboven. Ik durf er eigenlijk niet onder te staan. Het is een beetje oud allemaal. Maar ja, misschien zit er wel een tafeltennisvereniging binnen. Of een biljartclub. Misschien hebben ze hier wel... ik wou parenavonden zeggen. Maar ik bedoel dansavonden voor dansparen bijvoorbeeld. Noem het maar op. Maar ja, ik ben wel benieuwd wat hier, hoe het er binnen uitziet. Maar ja, het is hartstikke dicht. Ik neem even afstand. Ja, jullie hadden het over het mooiste woord van onze regio.
1: Ja.
3: En we hebben ook wel eens het mooiste gebouw van onze regio, een soort wedstrijd gedaan. Maar de wedstrijd van het lelijkste gebouw van de regio hoeven we eigenlijk niet te doen. Want ik heb hem al gevonden.
1: Je hebt hem al gevonden.
4: Het meest intrigerende gebouw. Want ik zit naar die foto te kijken, inderdaad, Erik. En ik denk, wie was die architect en wat heeft hij gedacht?
3: Ja. Ja, en hoe hebben de mensen daar hun geloof gevierd? Dat vind ik ook wel bijzonder, hoe dat gegaan is. Alsof je daar naar binnen gaat en je wordt weggezogen, zo de lucht in. Je bent rechtstreeks verbonden met de hemel.
4: Dwars door de schoorsteen heen, ja.
1: Nou, één ding is zeker, Erik. Hij kietelt de nieuwsgierigheid. Wat gebeurt daar binnen? Want dat hoor ik je ook zeggen.
3: Ja, precies. Het is bij de Ariënstraat tegenover de New China Garden. Ouderwetse Chinees met Kooliuk en Fuyonghai. En er is ook een snackbar, die heet ook de Kolenkit. Dus ja, het hele Kolenkit verhaal intrigeert me toch wel een beetje. Ook niet echt een naam voor een patatzaak.
4: Nee,
3: de Kolenkit.
4: Maar ook dat je zegt, hey jongens, zullen we afspreken bij de Kolenkit? En dat je de een staat bij de kerk of bij de voormalige kerk en de ander bij de snackbar? Of is het wel echt naast elkaar?
3: Nou, de vlak tegenover. Dus het heeft wel een beetje met elkaar te maken. Misschien dat het een soort bijverdienste was van de store of de dominee. Ik weet eigenlijk niet precies. Maar goed, mensen die niks te doen hebben, die moeten maar eens gaan kijken in Wateringen naar dit gebouw. Want het fascineert.
4: Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd of er luisteraars zijn die weten wat daar binnen gebeurt. Of die daar nog wel regelmatig komen. Of dat de deuren nog wel eens open gaan.
1: WhatsApp ons, vind ik.
4: Ja.
3: Ja, of we vroeger daar gekerkt hebben.
4: Dat, inderdaad, wie heeft er gekerkt in de Kolenkit? Ik ben heel benieuwd.
1: We zijn op zoek naar mensen uit Wateringen.
4: Ja.
2: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

Je moet wel even whatsappen dan natuurlijk, hè? Naar 070-307-8080. Heb jij gekerkt in de kolenkit? Of een patatje gegeten, kan natuurlijk ook.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Straks hebben we Status Quo hier op Radio West. Maar natuurlijk ook het nieuws. Bob Brinkman.
5: Twee leegstaande woningen aan de Ambachtsweg in Wateringen zorgen voor overlast bij omwonenden. Die zeggen dat het een hangplek voor jongeren is geworden die vernielingen aanrichten en de hekken verplaatsen. Een 44-jarige vader uit Noordwijkerhout moet 2,5 jaar de cel in vanwege de mishandeling van een man die zijn 11-jarige dochter zou hebben achtervolgd. Met een groep vrienden zou hij het slachtoffer het ziekenhuis in hebben geslagen. En buslijn 70 in Zoetermeer, die langs het ziekenhuis daar rijdt, blijft even vaak rijden als die nu al doet. Maandenlang was er discussie over de toekomst van het openbaar vervoer, onder andere over de frequentie van lijn 70, die dus onaangetast blijft. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Om 19:30 nu het overige nieuws.
6: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
7: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
6: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
8: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
6: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
11: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen Tess Melo.
1: Goedemorgen Pieter Tammens.
0: Ja, het eerste uur zit er alweer op. En wij waren heel een beetje mee rock'n'rollen met status quo.
1: Daar kan je wel goed op rock'n'rollen, ja.
0: Of is het status quo? Wat zeg jij?
1: Ik zeg altijd status quo.
0: Oké.
1: Maar dus het is inderdaad status.
0: Status quo.
1: Mijn brein ontploft nu.
0: Niet te geloven. Ja, dat zijn de dilemma's voor ons in de vroege ochtend. Het is 7 uur geweest. En we zijn volop bezig met iedereen wakker maken die nog aan het slapen was. En iedereen wakker houden die vanuit zijn nachtdienst komt. Kortom, alle reden om ook dit uur weer heerlijk naar ons te blijven luisteren. Ja, en we gaan hier bij West Wordt Wakker kijken of we praten over iets heel moois. Dat is namelijk, en dan moet ik er wel even heel snel naartoe gaan. Waarom heb ik dat nou niet gedaan? Ja, daar ben ik hoor. 217 kilometer hardlopen door Death Valley. Bij temperaturen van ruim 50 graden. Rijnsburger Robert Sandbergen staat volgende week aan de start van de Badwater 135. Een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. Als hij de finish haalt, is hij de eerste Nederlandse man ooit die deze legendarische wedstrijd voltooit. Maar minstens zo belangrijk voor Robert is het doel erachter zijn loop. Namelijk geld inzamen voor hulpverleners met PTSS en hun gezinnen. We hebben Robert aan de telefoon. Robert, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Pieter.
0: Goedemorgen. Nou, ik heb ooit de eer gehad om een keer in Badwater uit de auto te stappen bij 50 graden Celsius en eens even naar dat hele mooie lage punt met al dat zout te kijken. Maar toen vond ik de wandeling terug naar de auto al heel erg zwaar. ik neem nu al mijn hoed voor je af.
2: Ja, nee, ik kan het me goed voorstellen. Het is ook precies het startpunt daar van de wedstrijd. Wordt al heel lang georganiseerd. En ieder jaar mogen er 100 deelnemers starten. Die moeten wel allerlei kwalificatielopen hebben gedaan. Maar goed, dat heb ik allemaal gedaan vorig jaar. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn, omdat de extremiteit van de omstandigheden daar, die zijn zichtbaar als ik daar aan het lopen ben. Hè. Er worden beelden gemaakt en dat ziet iedereen. En ik vond het wel een mooi vergelijk met PTSS. Want dat is mentaal extreem, maar dat ziet niemand. En die hulpverleners in Nederland, daar zijn er best veel van die PTSS oplopen door alles wat zij zien. En nou, neem het voorbeeld van Zeeland, waar die schoolklas met kinderen werd aangereden. Als die daar toch staat, dan word je toch helemaal gek als hulpverlener. En ik vond, daar moet wat meer aandacht voor komen. Dus ik dacht, laat ik deze race nou lopen voor die mannen. Ja,
0: ik vind het een uitstekend doel, PTSS. Ik heb daar ook in mijn persoonlijke leven het een en ander mee te maken gehad. Dus ik wil je daar nu al ongelooflijk voor bedanken. Maar inderdaad, je gaf het al aan. Het is een zwaarste race denkbaar. En als eerste Nederlandse man zou je zomaar die race kunnen uitlopen. Is dat historisch aspect ook nog iets wat voor je speelt?
2: Nou ja, voor mij persoonlijk is dat leuk. Maar ik wil het vooral die aandacht voor die hulpverleners hebben. Ja, dat, voor mijzelf is dat natuurlijk fantastisch. Omdat ik ben altijd op zoek naar uitdagingen. En die uitdagingen die zitten hier wel. Want los van de extremiteit van de temperatuur. Het wegdek geeft een hittestraling af van 60, 70 graden. Dus ik ga zeker 3 paar schoenen verslijten. Omdat bij die temperatuur op dat wegdek gaat eenmaal je schoenen gaan kapot. Dus het is een beetje rennen in de bakpan. Alleen ik heb wel de mentaliteit van, want het komt een beetje bij David Goggins vandaan. Je moet zeker weten dat je gaat finishen, anders heb je altijd een excuus om te stoppen. Dus ik ga ook finishen. En ik start en ik finish. En daartussen zit alleen maar koelen, drinken en wat eten en doorgaan, want dat is een non-stop wedstrijd.
1: Ja, je bent daar helemaal op gebrand. Het gaat gewoon lukken. Maar hier in de aanloop daar naartoe, hoe bereid je daar nou eigenlijk fysiek en mentaal op voor?
2: Ik heb vooraf om te mogen meedoen al de nodige ultra's gelopen. Dus drie wedstrijden van 161 kilometer vorig jaar. En een 200 kilometer plus wedstrijd in Hongarije. Nou, dat is voldoende om in te schrijven. En vervolgens ga je kijken naar deze wedstrijd. En die hitte, dat is wel een dingetje. Dus ik ben naar de Katholieke Universiteit in Leuven geweest, België. Die hebben een klimaatkamer. En daar ben ik gaan hardlopen op een loopband bij 44 graden. En uiteindelijk gaan ze daar alles meten. Dus ze kijken naar je lichaamsgewicht, wat je uitzweet voor stoffen, hoeveel je moet drinken. En dan maken ze een heel schema van. Dus dat schema heb ik. En vervolgens werd ook gezegd, ja, je moet je nog beter voorbereiden op die hitte. En dat doe je door in een sportschool bijvoorbeeld op een hardloopband te staan. En gelijk na een uur, anderhalf uur hardlopen, direct de sauna of het stoombad in. Dat je lichaam gaat zwemmen of zweten. En twee weken geleden was het natuurlijk een cadeautje hier. Want toen het code rood was, was voor mij natuurlijk code groen. Dus ik heb natuurlijk een malle gelopen in die week. En ik kon die week in totaal 170 kilometer lopen. Dus ja, dat ging op zich natuurlijk lekker.
1: Het komt op mij een beetje over ergens ook weer van, jeetje, dat lijkt toch ongelooflijk ongezond, of dat kan toch ook niet goed voor je zijn. Maar dat is dus allemaal gemonitord.
2: Nou, dat lopen daar is, wat ik ga doen, is gemonitord. En ik loop straks met een metertje. Want als je lichaamstemperatuur boven de 42 graden komt, dan ga je de hitteberoerte in. En dan eindig je ergens tussen zes plankjes. Dat is zeker niet de bedoeling. Dus, want ik wil nog wel gezond terugkomen. Maar ja, ik laat me één keer in de twee, drie jaar ga ik bij zo'n bedrijf die lichaam scant. Op gebreken laat ik me heupen, enkels, knieën checken op slijtage. Ik ben 63. Vooralsnog zien zij geen overmatige slijtage. Sterker nog, ze zeggen, als dit de slijtage is met zoveel hardlopen, moet je vooral blijven hardlopen. Dat is het. Ik gebruik geen medicijnen. Ik ben 63 jaar, dus ik voel me gezond. En ik blijf lekker doen wat ik doe, zolang ik me er goed bij voel.
0: Je zegt even een bijzin, ik ben 63. Want dat is een beetje het verlengde van wat de koning ooit zei. 50 is het nieuwe 30. Dat maakt de prestatie wat mij betreft als 57-jarige zo nodig nog groter, Robert. Diepe buiging voor wat je gaat doen en vooral de uitdaging die je aangaat. Maar je doet het niet voor niks voor PTSS. Hoe kunnen mensen die nu luisteren naar West Wordt Wakker je ondersteunen?
2: Nou, die kunnen, als ze gaan naar de website www.roberts.runsbadwater.nl. Daar staat een doneerknop naar GoFundMe. Maar je wil even opletten, want GoFundMe die heeft zo'n schuifje dat je hun ook nog zoveel geeft. Die moet je even lekker op nul zetten. En dan komt dat erbij op de rekening. Dat kan je anoniem doen, dat kan je met je naam doen. En uiteindelijk is de bedoeling dat begin september het totale bedrag geschonken wordt aan twee stichtingen. De Stichting Politieveteraan en de Rescue Workers Foundation. En die Rescue Workers Foundation die zorgt met name voor brandweer, ambulance en reddingswerkers die hulp nodig hebben.
0: Mag ik jou ongelooflijk veel succes wensen?
2: Ja, dankjewel. En ik ga knallen. Dus het gaat gebeuren.
3: Zet hem op. Luister naar West Wordt Wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Het is 7:50. Je luistert naar West Wordt Wakker. En dit was Simply Red. Altijd een graag geziene gast bij ons. Met If You Don't Know Me By Now. Tot hun verbijstering moesten de huurders van 46 woningen in Boskoop zo snel mogelijk hun huis uit. Langer blijven zou te gevaarlijk zijn en sommige panden zouden zelfs op instorten staan. Inmiddels, pas 2 jaar later, is gestart met het slopen van de onveilige huizen. Onze verslaggever Hanif Harara bezocht een bewoner van de Julianastraat.
1: Dit zijn de restanten van het huis waar ik 50 jaar heb gewoond.
2: Met zijn 2 broers, zijn zus en zijn dochter heeft Sjaak van der Meer jarenlang aan de Julianastraat gewoond. Allemaal op verschillende adressen, binnen 200 meter van elkaar en aan dezelfde kant van de weg. Maar van de ene op de andere dag dus niet meer.
1: Ja, dat is wel heel apart. Er komen zo verschrikkelijk veel herinneringen naar boven. En zeker met de rest van de familieleden die hier ook hebben gewoond.
2: Is het ook emotioneel?
1: Ik vind het best wel een dingetje, ja. Eigenlijk wel. Doet je meer dan je eigenlijk verwacht.
2: Ondanks meerdere toezeggingen wil verhuurder Woonforte niet voor de camera verschijnen. Volgens de woningcorporatie is het normaal dat de voorbereiding van sloopwerk 2 tot 3 jaar duurt. In die periode worden onderzoeken uitgevoerd en vergunningen aangevraagd.
1: En dan de zogenaamd onder de mom van vleermuizen, veldmuizen, die zaten er al en die zitten er al. En die zijn echt wel weg voordat jij een paniekje laat vallen, hoor.
2: Voor alle huurders is andere woonruimte geregeld. Ongeveer 1/3 van hen wil graag weer terug naar hun oude straat, waar gloednieuwe huizen worden gebouwd. Binnen de familie van der Meer geldt dat overigens alleen voor Sjaak.
1: Dit is dus tijdelijke woning waar ik terecht ben gekomen, die we hebben toegewezen gekregen door de woningbouw. Het is een jaren 60 woning. Een stukje kleiner is het dan ik had. En het is vrij koud en nat. Wij willen daarom ook lekker weg weer daar.
3: Ik ben benieuwd als ik die huizen weer over heb gezet.
1: Nou, ik 100% zeker wil ik terug, ja. En ik denk dat het wel weer de gezellige wijk wordt. Hoop ik.
3: Tot ziens.
1: Dat het was.
3: Doei.
0: Ja, Hanne Ferrara was dat. Je hebt gisteren verklapt, Tess. Boskoper, hè?
4: Ja, zeker. Ja, en ik ken deze Sjaak, die ken ik ook. Dat is een hele bekende boskoper ook. Heeft veel betekend voor volgens mij voetbalclub Florian, als ik dat goed heb. En ik vind het dit straatje ook. Dat is een eigenlijk heel iconisch straatje in Boskoop. Dus het is, er zijn ongelooflijk veel mensen die daar de dupe van zijn geworden van dit hele verhaal.
0: Juist. Nou, de nieuwe huizen zijn volgens de verhuurder over 1 jaar klaar.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking.
0: Ja?
2: En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: En zo is het bijna 2 minuten over 19:30 en is weer aangeschoven voor het regionale nieuws onze eigen Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
7: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
8: Goedemorgen Bob.
7: Een 44-jarige man uit Noordwijkerhout is veroordeeld tot 2,5 jaar cel vanwege de mishandeling van een man die zijn 11-jarige dochter zou hebben achtervolgd. Met een groep vrienden zou hij het slachtoffer het ziekenhuis in hebben geslagen. Een groep van ongeveer 5 mannen ging de andere man in juli vorig jaar met staven en knuppels te lijf. Gebeurde allemaal op de Leidse Vaart in Noordwijkerhout. Het slachtoffer had onder meer scheuren in zijn mild, gebroken ribben, een gebroken ellepijp en een klaplong. Hij lag een tijdje in coma in het ziekenhuis. Naast de 44-jarige vader is ook een man van 36 jaar uit Lisse veroordeeld vanwege deze zware mishandeling. 2 leegstaande woningen aan de Ambachtsweg in Wateringen zorgen voor overlast bij omwonenden die zeggen dat het een hangplek voor jongeren is geworden. Ze zouden de woningen binnengaan, vernielingen aanrichten en de hekken rond de woning verplaatsen. Ook maakt de buurt zich zorgen over verpakt asbest dat volgens een bewoner al maanden op het terrein ligt. De gemeente laat weten de locatie meerdere keren per week te controleren en sluit handhavend optreden tegen de eigenaar niet uit. Verslaggever Erik Kooijman is er zo meteen om met eigen ogen te zien hoe deze 2 woningen erbij liggen. En Rijnsburger Robert Zandbergen staat volgende week aan de start van de Badwater 135. Dat is een van de zwaarste ultramarathons ter wereld, dwars door de woestijn van Death Valley in de Amerikaanse staat Californië. Met een gemiddelde temperatuur van zo'n 40 à 50 graden.
9: Het wegdek geeft een hittestraling af van 60, 70 graden. Dus het is een beetje rennen in de badpan. Alleen ik heb wel de mentaliteit van... Je moet zeker weten dat je gaat finishen, anders heb je altijd een excuus om te stoppen.
6: Dat is een mooie voor op een tegeltje, maar goed, dat is dan mentaal. Maar hoe bereid je je daar verder bijvoorbeeld fysiek op voor?
9: Dat doe je door in een sportschool bijvoorbeeld op een hardloopband te staan. En gelijk na een uur, anderhalf uur hardlopen, direct de sauna of het stoombad in. En 2 weken geleden was het natuurlijk een cadeautje hier, want... Toen het code rood was, was voor mij natuurlijk code groen. Dus ik heb natuurlijk een malle gelopen in die week. Ja, dat ging op zich natuurlijk lekker.
6: Zei hij eerder deze ochtend hier in West wordt wakker op Radio West. Het doel achter zijn loop is geld inzamelen voor hulpverleners met PTSS. Als hij de finish haalt, is hij de eerste Nederlandse man ooit die deze wedstrijd voltooit.
10: Een diepe buiging nogmaals. We gaan het hebben over het weer. Dat doen we natuurlijk met onze eigen Huub Musee. Huub, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Pieter. Ja, inderdaad, want dat gebied waar je het over hebt, dat is de warmste plek op aarde zo'n beetje. Er zijn temperaturen ook van 56 graden gemeten. Dus het kan daar echt heel warm zijn.
6: 56 graden is volgens mij ook een keer het record geweest. Hè? Warmer dan is het nog nooit geweest.
11: Nee, niet wat is gemeten zo. Dus dat is inderdaad een behoorlijk grote hoge temperatuur. Nou, dat gaan wij vandaag niet halen. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen. Wij moeten het doen met 20 graden. Want het is vandaag een beetje bewolkt, hè. Het is een beetje de dip in deze vakantieweek met bewolking. Af en toe wat lichte regen en motregen. Een heel zwak front passeert. Af en toe komen er wat spettertjes naar beneden. Maar het lost de droogte daarmee niet op. Een noordwestwind, matig aan zee vanmiddag vrij krachtig. En de komende nacht blijft het bewolkt. Maar wordt het wel weer wat droger. En dan zullen we minima zien van 14 graden. En morgen is het in de ochtend ook nog bewolkt, wel droog. Morgenmiddag al mogelijk weer wat zon, dan wordt het alweer 21 graden. En vrijdag is het allemaal alweer aangenaam met geregeld zon, wat wolkenvelden, droog weer, 24 graden. Zaterdag is dat eigenlijk niet anders. Zondag zou er aanvankelijk wat regen kunnen gaan vallen, maar 's middags komt de zon er wel weer bij, komt de temperatuur ook weer boven de 20 graden uit. En begin volgende week misschien nog een spatje regen. Daarna toch weer wat meer zon volgende week en lopen de temperaturen weer verder op. Richting de 25 graden of misschien zelfs wel daar iets boven.
10: Klinkt allemaal weer heerlijk, Huub.
11: Ja, dacht ik ook.
10: Laat er een misstand over staan.
6: Goed hardloopweer vandaag.
10: Het is zeker als je het item van net hebt gehoord. En er is verkeer. En daar gaan we naar luisteren naar Dennis Mooi.
8: Het is relatief rustig op de wegen in de regio. Het rijdt alleen eventjes langzaam op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging.
6: Dankjewel Dennis. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Of kijk op omroepwest.nl.
12: West wordt wakker. Dit is

0: Wat een heerlijke crooner is dat. En wat mooi dat hij ook weer bij ons op zender zich meldde. Michael Bublé was dit met It's a Beautiful Day. En zo is het bijna 10 minuten over 7:30 geworden.
1: De Buitenpost.
0: Ja, we gooien gewoon weer even lekker de Buitenpost open. Want onze Erik is weer op pad, Tess. En waar heb jij je op dit moment gemeld, Erik?
2: Ja, eigenlijk op het randje tussen de gemeente Den Haag en de gemeente Wateringen. Op de Ambachtsweg. En daar staan twee huizen. Die staan al een tijd leeg. Dat zie je aan de begroeiing rond de huizen. En deze plek zorgt eigenlijk voor heel veel overlast voor de mensen die hier omheen wonen. Vrij dichtbij allemaal. Het is een druk bevolkt stuk hier. Maar het is ook helemaal dicht gegroeid. Het is struiken en bomen zijn groot geworden. Heel veel vogels. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Want ja, de buurt heeft last van overlast. Want dit trekt op een of andere manier jongeren aan. Ik kan niet naar binnen, want hij is opnieuw dichtgetimmerd met hout. Het is een huis uit de jaren 50, 60, denk ik. Twee alleenstaande huizen. Eigenlijk best wel leuk. Ik zou het wel willen opknappen. Graffiti staat erop. Fuck you. Ruiten zijn ingegooid. Er zou ook asbest misschien aanwezig zijn. Dus de bewoners maken zich daar ook een beetje zorgen over. Een hele oude trampoline staat hier. Jump staat erop. Maar ik durf het niet aan. Het is een beetje... Het is een half gescheurd. En ik kan me dat nog herinneren uit mijn eigen jeugd. Dat dit soort plekken trekt toch een beetje aan. En dan wil je dan naar binnen. En dan een beetje...
3: Het is spannend.
2: Ja, het heeft ook een beetje een spookachtig iets. Er ligt hier een klein schilderijtje in de tuin. Van een of andere heilige katholieke iets.
3: Oh, die komt natuurlijk uit de kolenkit.
2: Ja, die heb ik meegenomen. Er ligt allemaal laminaat en matrassen liggen hier tussen de braamstruik. Oh, hele vette, dikke bramen hier. Nou, ik neem er eentje.
3: Maar liggen er ook nog spullen van de oorspronkelijke bewoners? Is daar nog iets van terug te vinden? Of is echt alles overgenomen door de hangjongeren?
2: Ja, en ook door de natuur. Oh, die braam is lekker. Er liggen een paar dingetjes. Ik zie hier nog een oude band. Ik zie nog een zonnescherm wat niet helemaal goed is. Maar ik kan er niet in. Ze hebben het goed dichtgemaakt op dit moment. Alleen de bovenverdieping staat open. Maar ze kunnen het nog niet slopen. Want ze willen het slopen en ze willen dit terrein herontwikkelen. De eigenaar die werkt niet helemaal mee, geloof ik. Dus het is lastig. En het is ook een plek waar veel fietsers langskomen. Op weg naar Den Haag. En het hek staat gewoon open, want het is helemaal omringd met hekwerk. Zodat de jongeren hier niet naar binnen kunnen, want het kan natuurlijk ook wel gevaarlijk zijn.
3: Dat is ook misschien een beetje naïef of niet van de gemeente, dat hekwerk jongeren tegen zou houden.
2: Ja, je klimt er ook zo overheen, maar het staat ook gewoon open. Het is opengebogen en je kan er zo in. En dat moeten ze dan weer elke keer weer schoon of weer dicht gaan maken. Maar het is wel een intrigerend plekje, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het ook altijd wel spannend. Ik kan me ook voorstellen dat de jeugd die in deze komkommertijd denkt van... nou, we gaan hier zo even kijken wat hier allemaal aan de hand is. Maar hier vlak achter, ja, allemaal nieuwbouwhuizen en andere huizen uit de jaren 70 of zo... die hier best wel prettig wonen. Maar die jongeren die worden ook, als de buurt er wat van zegt... dat ze rustig moeten doen of dat ze hier weg moeten, krijgen ze een grote mond. Dus de omwonenden vinden het heel vervelend. De gemeente zegt, ja, we kunnen nog niet slopen. Want er zijn misschien wel vleermuizen hier die zich hier hebben genesteld... in die huizen, toch nog bewoners. En die... het is niet helemaal duidelijk. Dus ze moeten nog een keer een onderzoek doen of hier ook echt vleermuizen zijn. En dan mogen ze pas gaan slopen. Want dat is de natuurwet tegenwoordig. Je hoort ook die vogels allemaal, hè?
0: Ja, er zit volgens mij zo'n exoot boven je. Weet je wel, zo'n valkparkiet of hoe heet zo'n beetje? Die zo groen zijn.
2: Halsbandparkiet.
0: Ja, die maken enorme herrie, maar ik vind ze prachtig.
2: Ja, het zijn prachtig. Hoor je hem?
0: Ja, zeker, zeker.
2: Ja. Ja, ik zie hem zitten. Houtduiven ook. Extra. Ik heb al jonge merel gezien. Een roodborst en een koolmees. Maar ja, dat zijn hangvogels, zeg maar. Die hangen een beetje in de bomen.
3: Daar heb je weinig last van, over het algemeen. Ja.
2: Maar ik heb ook geen last van die braam, want die zijn heerlijk. Maar goed, het is nog een beetje ongewis wat hier allemaal gaat gebeuren. In dit stukje Wateringen, vlak aan de... Ja, vlak bij de Lozenlaan of vlak bij de Rasmusweg. Het is ook een beetje een soort Haags iets. Maar misschien kan ik even nog een meneer aanspreken. Of een mevrouw, sorry. die de hond aan het uitlaten is. Die misschien last ook heeft van ja, de dingen die hier allemaal gebeuren. Ik loop er even naartoe. Ik ga weer terug door het hek heen. En twee hondjes, chihuahuas volgens mij. Goedemorgen hoor. Ik ben van de radio. Mag ik jou wat vragen over die huizen hier? Of ben je niet zo bekend hier?
4: Nee, ik weet dat een paar jaar, nou ja, denk een jaar geleden daar nog iemand woonde. Maar die zijn ook weggegaan.
2: Ja. Maar geeft het een beetje overlast hier voor de buurt? Omdat er veel jongeren hier...
4: Het schijnt van wel.
2: Ja, maar jij hebt persoonlijk niks gezien?
4: Nee, ik heb nergens geen last van. Ja, ik loop hier af en toe met honden, maar verder niks.
2: Oké. Ja, een fijne dag.
4: Hetzelfde, dankjewel.
2: Er is nergens.
1: Je luistert naar West Wordt Wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Ga je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: De prachtige Seal met Crazy brengt ons naar 6 minuten voor 8. Ja, we zijn op zoek. En we zijn op zoek naar hele interessante woorden uit onze regio, Tess.
1: Ja.
0: En hoe kunnen mensen ons dat laten weten als zij denken van ja, bij ons in onze lokale of regionale taal, daar hebben we een woord zoals nieges, waar we het vanochtend over hadden.
1: Precies.
0: We willen voeding hebben op ons WhatsApp.
1: Ja, precies. Dan kun je natuurlijk WhatsAppen dus naar 070-307-8080. Gewoon even, ja, een mooi woord. Mag ook wel zo'n samenstelling, mag het ook zijn, toch?
0: Wij zijn heel flexibel. We willen gewoon dat we aan het eind van deze rit een heel mooi ensemble hebben aan een hele leuke woorden wat dat betreft.
1: Ja. Zo is het.
0: En Toontje Lager, die hebben we gevraagd. Of ze nog een beetje druk hebben de laatste tijd.
2: Een

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Zometeen geven we John Denver de mogelijkheid hier op Radio West om lekker te zingen. Maar eerst gaan we nieuws luisteren bij Bob Ringman.
13: Een reiswijker die zijn of haar afval heeft gedumpt kan rekenen op een boete van €159. Op een gedumpt pakket werd een naam aangetroffen waardoor de eigenaar kon worden achterhaald. Met het opsporen op deze manier van overtreders wil de gemeente Rijswijk duidelijk maken dat afvaldumping niet zonder gevolgen blijft in die gemeente. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Afgelopen vrijdag moesten zo'n 200 omwonenden van de Haagse Meidoornstraat hun huis uit vanwege zo'n drugslab. En Stichting Alliantie Bollestreek roept meerdere gemeenten in de Bollestreek en de provincie Zuid-Holland op om snel keuzes te maken over woningbouwlocaties. Dat schrijft de Bollestreekomroep. Volgens de stichting zorgt de onzekerheid voor problemen bij woningzoekenden, ondernemers en bij grondeigenaren daar. Meer regio-nieuws hoor je over een half uurtje, 8:30. Nu het overige nieuws.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
15: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
14: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
16: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
17: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
14: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En bij de AWB zit Dennis Mooij.
17: Op de A20 naar Hoek van Holland heb je bij Nieuwekerk aan de IJssel nu 5 minuten vertraging.
18: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
19: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
21: Heijn. Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
22: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio
24: West. We're live on the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy.

0: Ik heb wat meegezongen op dit nummer. En wat je daarmee bereikt, is dat je dan ook die tekst uit je hoofd kent. En ook dat applaus ook met liefde in ontvangst neemt.
1: West wordt wakker.
2: Ik zong wel echt alles mee.
0: Ja, zo.
1: West wordt wakker met het nieuws voor jou.
0: Ja, Tess Melo en Pieter Tammens. Wij zitten elkaar een beetje gek te maken. Althans, met allerlei teksten die ik uit mijn hoofd ken. En de pubquizteam in mijn omgeving, die weet als geen ander dat ze met mij geen hitster moeten spelen. Nee, ja, sorry.
2: Jij zit mij gek te maken hier. Want ik word echt helemaal gek van alle nummers die jij gewoon van voor tot achter helemaal uit je hoofd kent. Ik voel mij echt... Ik dacht altijd dat ik veel wist van muziek. Van chanson weet ik wel het een en ander. Maar hier echt... Ik zit helemaal in de hoek. Ik ben helemaal in de hoek gedreven door jou.
0: Nou, waar je in ieder geval heel goed in bent, is in Boskoopse taal. En wij willen natuurlijk ook wel heel graag weten wat er verder nog in onze regio aan hele mooie woorden opkomt bij onze luisteraars. En dat kunnen ze ons laten weten, toch?
2: Ja, zeker. Doe dat nog eventjes. WhatsAppen kun je naar 070-307-8080. Je kan natuurlijk ook gewoon mailen. Ja, je hoeft niet altijd te WhatsAppen natuurlijk. Je kan ook gewoon mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En daar krijgen we dat ook gewoon op binnen. Ja, ik hoop gewoon nog steeds op massaal woorden die wij niet kennen. En nee. Waar wij naar moeten gissen wat het eigenlijk betekent.
0: Nou, vooral dat, joh. Want ik bedoel, Nigus hadden we het vanochtend over, maar we hebben al de meest prachtige dingen gehad. En soms vallen ze ineens buiten de regio, want gisteren begon ik met Gers, en dat komt toch echt uit Rotterdam. Wat legt dat dan? Ja, meer dan 30 miljoen euro kostte de NAVO-top een jaar geleden alweer in Den Haag. En een hoop geld, maar de stad gaat dat op de langere termijn terugverdienen. Met name via het zakelijk toerisme. We praten erover met politiek verslaggever Lio van Sloten. Lio, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, eerst even de kosten. Waar kwam dat door?
3: Ja, het was ongeveer een jaar geleden, iets meer. Ik weet nog goed, ik was daar op die kruising en toen werd het eigenlijk de eerste dag afgesloten. En toen zag je overal hekken, hoge hekken, hekken met prikkeldraad. Kortom, het leek een beetje een onneembare vesting. En dat beeld wat ik toen had, dat had eigenlijk heel Nederland. Want ook de landelijke media waren erbij. En het beeld kwam een beetje naar voren dat Den Haag op dat moment eigenlijk onbereikbaar was. En daardoor was het in de winkelstraat vlakbij, de Frederik Hendriklaan, dat ligt achter het World Forum. Daar ben ik dus weer even naar terug geweest om ook een beetje terug te blikken op die NAVO-top en de naslepen daarvan. Maar door dat beeld van Den Haag is eigenlijk onbereikbaar, was het daar heel erg rustig.
4: Heeft de NAVO-top nou meer gekost dan dat hij heeft opgeleverd? Daarover gaat dit rapport, de kostenbatenanalyse. Het voorlopige antwoord is
3: de verkeerde quote.
4: Ja.
5: De week zelf, zeg maar, was wel iets rustiger dan wat we normaal hadden. Je zag wat minder wandelend publiek, zeg maar, in de straat. Qua omzet hadden we ook wel iets minder.
4: Maar het imago van Den Haag heeft zoveel extra glans gekregen dat de stad daar nog jaren van profiteert. Met name op zakelijk gebied.
6: Ik denk vooral voor het zakelijk toerisme dat het enorm belangrijk is. We hebben een mooi visitekaartje afgegeven. Daarmee kunnen we de komende jaren ook meer dergelijk type congressen, zeker als het gaat over vrede en recht, naar Den Haag halen.
4: En die zakelijke congressen, die leveren veel geld op. Gemiddeld geeft een bezoeker per congresdag zo'n €650 uit. Dat smaakt naar meer dus.
6: Een volgende keer dat een dergelijk groot evenement op de stoep staat, zou het eigenlijk 1-op-1 in het World Forum moeten kunnen passen. Dat betekent dat je, als je gaat renoveren, moet je het World Forum daar dus rijp voor maken.
4: En om het World Forum uit te breiden moet je wat doen aan deze weg. Want daar, waar die vlaggen nu staan, daar stond tijdens de top een extra gebouw. En daardoor was deze weg maandenlang afgesloten. Dat raakte vooral de ondernemers hier.
7: Ik denk dat de ene ondernemer er iets meer last van heeft gehad dan de andere. Maar dat de per saldo, zeker voor de Frederik Hendriklaan, door de vele afsluitingen geen voordeel heeft opgeleverd. WK voetbal dit jaar heeft meer zin gehad voor ons.
0: Ja, ik hoorde het al, Lieve. Dit was niet hetgene wat je wilde opstarten.
3: Nee, dit was het hele verhaal eigenlijk al. Dus dat was hem.
8: Ja, dus het verhaal in het kort. Hè, dus de ondernemers lokaal hebben er last van gehad, omdat het beeld was dat Den Haag eigenlijk niet bereikbaar was. Maar internationaal staat Den Haag er heel goed op. Dat hoorde je iemand zeggen van die Heek & Partners. Dat is het toerismebureau van Den Haag. En daarbij gaat het vooral niet om de individuele toerist, maar om die zakelijke toerist, om die nu naar Den Haag te lokken. Want we hebben gewoon een goed visitekaartje afgegeven. En die zakelijke toerist, daarvan is het voordeel, Pieter, die geeft heel veel geld uit. Zo'n 650 euro per congresdag. Dus nou ja, reken maar uit. Op die manier hoopt Den Haag een beetje die 30 miljoen... die het heeft gekost allemaal, op de lange termijn in de komende jaren weer terug te verdienen.

0: En dan komt het weer goed, zegt Bente. 3-2-1, zo heet het nummer officieel.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, het mooiste woord van de regio. In deze zomer staat bij ons dit in het teken van streektaal. Onze regio zit namelijk vol gemeenten met ieder een eigen karakter. En daar, ja, daar hoort soms ook een dialect of typisch lokaal woord bij dat je alleen begrijpt als je er bent opgegroeid. Daarom gaan we deze zomer op zoek naar het mooiste woord uit onze regio. Welk woord mag volgens jou absoluut niet verloren gaan? Als je zo'n typisch woord hebt uit jouw dorp of stad, stuur het dan via WhatsApp 070-307-8080. Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl. En deze week helpen we je alvast een handje en horen we wat experts op het gebied van hun eigen streektaal. Vandaag is dat Xander Helmich, in het dagelijks leven docent Nederlands op de Lentis Dalton Mavo in Naaldwijk. En liefhebber van het Westlands. Laten we maar meteen beginnen. Hoe Westlands is jouw eigen accent er eigenlijk?
2: Xander, ben jij er?
3: Ja,
2: hoi, Xander. Hey, mooi. Ja hoor, kijk.
3: Hoe is het?
2: Ja, dan weet je dat je een Westlander aan de telefoon hebt.
3: Ja, precies. Goedemorgen.
2: Zo, nou, ik hoor het al. Met jouw Westlands accent is helemaal niks mis.
3: Ja, dat is moeilijk, hè. Daar leven, als docent Nederlands, moet je correct Nederlands spreken. Maar ja, in die zin vind ik het altijd wel leuk om toch te kijken, waar komt je taal vandaan? En dat is eigenlijk de reden waarom ik het gewoon interessant vond om dat gewoon verder uit te zoeken. Het Westlands.
2: Hoe doe je dat in de klas dan?
3: Nou, kijk, in de klas moet je correct Nederlands spreken. En dat doe ik eigenlijk ook gewoon. Maar ik vind dat wel leuk om in de gang, als je dan de leerling tegen zegt: morgen, hoe is het? Ja, best. Dat is eigenlijk gewoon een standaard begroeting, min of meer. En dat geeft ook een stukje naar elkaar. Gewoon, je staat dichter bij elkaar. Gewoon gezelligheid. En dat staat het Westlanders staat ook een beetje bekend om gewoon samen, saamhorigheid stukje erbij. En dat, ja, ik vind dat prettig. Gewoon leuk. De leerling vindt het ook leuk.
2: Ja, en je zegt net, mooi en best. En wat is nou het eerste woord of zinnetje dat iemand moet kennen om het Westlands ook een beetje te kunnen begrijpen?
3: Nou, ben je dan op zoek naar het mooiste woord of gewoon algemeen Westland?
2: Nou, nee, het algemeen, dat als ik als buitenstaander Westland binnenkom, ja. En nou, dan kan in ieder geval mooi, kan ik zeggen, en best, kan ik ook zeggen. Maar dan is er dan nog iets...
3: Ik moet iets langer. Best.
2: Het was een soort schaap, zeg maar. Zoiets?
3: Ja, zoiets.
2: Best. Mooi. Hoe is het?
3: Kijk,
2: best. Zo?
3: Best. Ja, heel goed. Ook met je. Ja, best. Oh, hoe langer, hoe beter wat dat betreft. Kijk, en dat is ook wel, het wordt steeds meer afgekort. Daar komt het Westlands ook vandaan. Het is, in de tuin moesten mensen langer. Goedemorgen, dat duurde veel te lang voordat het andere end van de kas was. Dus op een gegeven moment werd het afgekort. Dan gewoon kort, hè. Want dan komt het tenminste wel aan de andere kant van de kas aan.
2: Ja, ik realiseer me nu dat het ook helemaal niet staat voor mooi. Het is gewoon voor...
3: Nee, maar, morgen, goedemorgen.
2: Kijk, ja. Nee. Ik was benieuwd van en dan, weet je wel, als je dan.
3: Maar als je nou een Westlands woord hebt, dan ik hoorde net zeggen in de uitzending van ja, waarvan je zelf niet denkt wat het betekent. Kijk, binnen het Westland weet je het wel. Stroombouwtje, weet je wat het is?
2: Nee, geen idee. Stroombouwtje.
3: Je collega ook niet?
2: Pieter?
0: Een stroombouwtje. Nou, ik zit echt enorm te denken al, maar ik kom niet op.
3: Het zit in je lichaam.
2: Elleboog?
0: Ja, in de elleboog. Als je een elleboog stoot.
3: Ja, je telefoonbordje, de officiële naam is telefoonbordje. Je trilt, het is een beetje Zuid-Afrikaans. Ik heb in Zuid-Afrika gewoond. Nou, vergelijk het ook mee. Een omschrijving van hetgeen wat er gebeurt. Nou, je tikt aan, je krijgt een soort stroom, hè, stroomboutje vandaar. En als je de geit, ik ga het geit verzetten. Hey, wat ga je dan doen? De geit verzetten.
0: Ja, daar ken ik een variant op, maar dan moet ik even bedenken. Want als je de geit verzet, dan zet je het niet daar ander gras toe, zodat hij wat lekkerder kan eten.
3: Ja, maar boeren, maar we zijn geen boeren.
0: Nee, dat bedoel ik. Maar dit heeft volgens mij iets te maken met iets wat je op het toilet doet, zeg ik dat goed?
3: Precies, ja. Je gaat naar de wc toe, je gaat plassen.
0: Ja.
3: Of de wurft aan klauwen.
0: Ja, dan nou raak ik af.
2: Wurft aan klauwen. Nee.
3: Nou, gewoon je erf netjes maken, gewoon aanharken. Maar ja, op zich, als je het gaat verklaren. De werf aanklauwen met zo'n drietans zo'n tuinharkje, zeg maar. Die manier kan je het wel verklaren.
2: Uiteindelijk is alles natuurlijk gewoon te verklaren. Is eigenlijk heel logisch, precies. Als je het maar weet.
0: Maar
3: als je gaat dekelen met glip, is het niet te dekelen met je glip?
2: Mijn hoofd klopt.
0: Ik heb het idee dat ik weer in Portugal ben 2 weken geleden. Daar zat ik ook met zo'n beetje appel aan te kijken.
3: Dat begrijpen ze ook niet. Weken is eigenlijk een beetje gewoon klooien en gewoon klieren met je glip. En glip is eten. En glibbert door je vork heen. Je kan niet met je vork eten. Spinazie is glip. Dat glibbert. En je zit te dekelen, gewoon te spelen met je spinazie, dekelen met je grip.
2: Ik hoor zoveel potentiële winnaars.
3: Ik geef mensen wat aanzet. Daar denk ik er eens over na. Maar ik heb wel de topper. Eigenlijk als je zegt, nou, wat hoort nou echt bij het Westlands? Kijk, Mol en Bakkie Pleur. Ja, Bakkie Pleur, dat zeggen ze in Den Haag ook. Dus op een gegeven moment, Westlands, hoe dichter je naar het centrum van het Westland gaat, hoe origineel je bent, komt, zeg maar. En je merkt wel, als ik ook in het land ben, dat mensen zeggen, waar kom je vandaan? En zeg, kom je uit Den Haag of Rotterdam? Hoe dichter je naar de randen gaat, de Delft, de Den Haag, Rotterdam, dan neem je daar invloeden van mee. Maar als je nou gaat naar het Westlandse woord, zijn er eigenlijk twee, plukkio. Maar komt eigenlijk achter more, plukkio.
0: Ja, is dat niet, ben je al begonnen met oogsten?
3: Precies, inderdaad. Kijk, dan kan je het op twee manieren kan uitleggen. Van plukkio heb je inderdaad al oogst of tilt in de kas, dus dat je dat kan naar de veiling kan brengen. Maar de andere optie ervan is, zeg maar, heb je al een verkering. Dus als je na het aan het stappen bent, wat dan ook, plukkio, ja, blad. Want een blad is dan in dit geval voor de oogst. Maar ook van heb je verkering. Van, nou ja, als je met z'n tweeën gezellig bankje zit, armpje om de ander heen, een beetje aan het haar plukken. Dus plukkio wordt ook wel eens gebruikt van heb je na het al verkering.
0: Ja, ik vind het een openbaring, moet je zeggen, Xander. Ik ben zo ongelooflijk blij met al deze toevoegingen. En ik hoop dat onze luisteraars, die nu ook het notitieblok hebben gepakt, ja, die gaan natuurlijk ook gewoon nu volop schrijven, vind je niet?
3: Durven, zou ik zeggen.
0: Nee, hartstikke goed. Hey, dank voor deze bijdrage. Plukkie al, dat is wel jouw nominatie, denk ik, hè?
3: Ja, Plukkie was mijn nominatie.
2: Staat genoteerd.
3: Hartstikke goed.
2: Dankjewel,
3: succes,
2: Xander.
3: Met de uitzending.
2: Komt helemaal goed.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Dat bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies. Ja.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
14: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
15: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
16: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
17: Half 9 geweest hier bij West wordt wakker. We gaan luisteren naar het regionale nieuws met Bob Ringman.
18: Goedemorgen Pieter, goedemorgen Tess en goedemorgen Martin.
19: Goedemorgen vriend.
18: Goedemorgen. Twee leegstaande woningen aan de Ambachtsweg in Wateringen zorgen voor overlast bij omwonenden. Die zeggen dat het een hangplek voor jongeren is geworden. Ze zouden de woningen binnengaan, vernielingen aanrichten en de hekken die om het huis heen staan verplaatsen. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
20: Ja, je klimt er ook zo overheen, maar het staat ook gewoon open. Het is opengebogen en je kan er zo in. Maar die jongeren die worden ook, als de buurt er wat van zegt, dat ze rustig moeten doen of dat ze hier weg moeten, krijgen ze een grote mond. Dus de omwonenden vinden het heel vervelend. De gemeente zegt, ja, we kunnen nog niet slopen. Want er zijn misschien wel vleermuizen hier die zich hier hebben genesteld. In die huizen toch nog bewoners.
18: Verder laat de gemeente weten de locatie meerdere keren per week te controleren en sluit handhavend optreden tegen de eigenaar niet uit. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pejovic, synthetisch drugspecialist, gisteren op TV West.
21: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, wat de gevaren ook weer met zich meebrengt.
18: Ja, het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Haagse Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden toen in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. De politie roept mensen op het altijd te melden als ze bepaalde afwijkingen zien of merken bij hun in de buurt. De zomerse hitte zorgt voor een toename van ongedierte in huis. Bedrijven die ongedierte bestrijden hebben het dan ook extra druk deze zomerse periode. Vooral mieren zijn nu een bron van ergernis. Door de warmte ontwikkelen de kolonies zich sneller dan normaal en trekken de dieren massaal de huizen in op zoek naar voedsel. Ook vliegen zie je vaker vliegen. Bij warm weer kunnen vliegen zich razendsnel voortplanten. Een vergeten vuilniszak, barbecueafval of een volle GFT-container zijn al snel aantrekkelijke plekken om eitjes in te leggen. Dus goed achter je reet opruimen eigenlijk, om ervoor te zorgen dat ongedierte buiten de deur blijft. Dan ook nog Dirk van Duivenbode uit het Westland. Die heeft de kwartfinales van de World Matchplay bereikt door Michael van Gerwen te verslaan. Zometeen met Martin Bruin in het Sportnieuws. Meer hierover.
17: En voor het weer gaan we naar ons eigen Huub Musee. Huub, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Pieter. Ja, een beetje, nou ja, de dip van de week zou ik het willen noemen. Maar een dip, ja, wat is het, bewolkt. Met een heel klein beetje regen en motregen. Er komt nog wat meer aan vanuit het noorden. Het is niet veel, hoor. Als het tot een millimeter komt, zou het heel bijzonder al zijn. Dus het heft de droogte nog niet op. En de wandelaars bij de Nijmeegse Vierdaagse zullen er ook niet heel veel last van hebben. Maar goed, het is even een wat mindere dag. Met een noordwestenwind, matig aan zee, vrij krachtig. Het is nu 16, 17 graden. Het wordt maximaal 20 graden. En ja, ik denk zelf, ik laat mijn ramen nog een beetje open, want dan wordt het heerlijk koel in huis. Want de komende tijd gaat het toch weer wat veranderen. Vanavond en vannacht nog niet. Het blijft bewolkt, wel droog. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen is het ook nog wel bewolkt in de ochtend. Morgenmiddag komt er alweer wat zon. Het wordt dan 21 graden. En vrijdag gaan we het alweer merken. Dan wordt het alweer zo'n 24 graden. Wolkenvelden, periode met zon. Zaterdag is dat niet anders. Zondag kan er in de vroegte wat regen vallen. 'S middags wordt het ook weer 22 graden. Dan hebben we alleen maandag nog met een iets lagere temperatuur en mogelijk een buitje. Maar het lijkt er toch echt alweer op dat het vanaf dinsdag en dan de rest van de week weer eigenlijk helemaal zomers gaat worden. Want de temperaturen zullen bij een zuid-zuidoostenwind weer verder oplopen naar 25 graden. Of misschien nog wel weer hoger. Want er zijn ook wat prognoses die gaan alweer richting 30 graden. Dat moeten we natuurlijk uiteraard weer even afwachten. Maar volgens mij komt die zomer volgende week weer helemaal terug.
17: Oh, Huub, ik ben zo blij met je.
0: Mooi. Ja.
17: En voor het verkeer gaan we ondanks de vakantietijd toch luisteren naar Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
19: Er staat één file in de regio. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg.
17: 5 minuten langer onderweg, Dennis. Dank je wel.
19: Hoi.
17: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: was dit met Anne op Radio West.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, bijzonder goedemorgen.
2: Een zeer goedemorgen. Ja, het is gelukkig lekker droog en af en toe een druppeltje, maar het is heerlijk.
0: Ja, en je was natuurlijk al stiekem een heel klein beetje aangekondigd, zojuist door onze eigen Bob.
2: Ja.
0: Ja, laten we maar weer eens even uitgebreid over sport hebben, maar niet voordat we gaan beginnen met een klacht.
2: Nee, kijk, wij zijn een wereldzender.
0: Ja.
2: Radio TV West. Wij hebben zelfs mensen in Zuid-Afrika die naar ons luisteren.
0: Laat er geen misverstand over bestaan.
2: Juist, Jan Keizer heet die. En die heeft mij gisteren gebeld vanuit Zuid-Afrika met een klacht. En dat gaat over het volgende. Afgelopen weekend was het WK rugby voor onder de 20. En Zuid-Afrika won met 16-5 tegen Frankrijk.
0: Hey.
2: Hij zegt, waarom heb je dat nou niet verteld? Nou, Jan, bij deze, mijn excuus, het is mij even ontschoten.
0: Nou, het is je vergeven, Martin.
2: Nou, dankjewel.
0: De klacht is behandeld, die vinken we af. Tour de France, in de laatste week bezig.
2: Ja, ik heb gisteren, jouw voorspellingen komen nooit uit. Maar gisteren heb ik gezegd, het wordt een gevecht tussen Evenepoel en Pogacar.
0: Ja.
2: En het was heerlijk om naar te kijken. Evenepoel won uiteindelijk met 28 seconden voorsprong. Had hij in de tijdrit. Maar ja, hij staat nog steeds 4 minuten 32 achter. Dus wat dat betreft zal het toch moeilijk worden. Want we krijgen ook nog deze week twee keer de Alpe d'Huez.
0: Ja.
2: En dat zijn terreinen waar Pogacar meestal al over de streep gaat als de rest nog gedoet moet worden.
0: Ja, ik wou net zeggen.
2: Dus, maar er was één tegenvaller gisteren. Tijmen Arendsman, de Nederlander. Hij werd 7e op 1 minuut 47. Maar dat kwam... Hij was te laat aan de start. Hij had zijn klokje nog op zomerstand staan.
0: Oh, dat is lekker, zeg. Dat is lekker.
2: Dat is niet slim, hè?
0: Hé, maar Tijmen Arendsman, je noemt terecht zijn naam. Ja. Is dat niet de potentiële nieuwe eerste winnaar sinds tijden die op de Alpe d'Huez een Nederlands paspoort heeft?
2: Oh, dat zou best kunnen. Dat
0: zou wel leuk zijn, toch?
2: Zou wel leuk zijn, maar ja, dan moet eens een keer een Nederlander weer daar... Ja, op de Alpe d'Huez als eerste naar boven komen.
0: Ja, het klinkt stom, hè, maar dat blijft toch iets wat een beetje kriebelt.
2: Die Alpe d'Huez, jongen, dat is magisch in de Tour de France.
0: Ja, fantastisch.
2: Dus.
0: Hey, en dan wordt er ook nog steeds met pijltjes gegooid. En dat is van oudsher een sport die het in onze regio meer dan gemiddeld goed doet.
2: Ja, we hebben wel pech, want we hebben nog 4 Nederlanders, hadden we nog... Van Gerwen en Van Duivenbode. En uitgerekend moeten die tegen elkaar. En Van Gerwen. Ja, voor ons misschien wel leuk, want Van Duivenbode, hij komt uit onze regio.
0: Ja.
2: Die won met 14-12.
0: Ja.
2: Dus Van Gerwen, die zit nu op de boot naar huis.
0: Het is toch niet te geloven, hè, dat iemand die zo ongelooflijk onoverwinnelijk was gedurende een deel van zijn carrière, ja, dat hij nou toch niet helemaal mee heeft, hè, Martin?
2: Nee, maar ja, goed, we zullen er niet te diep op ingaan, maar hij heeft wat privé...
0: Ja, dat schijnt ook wat te doen met je sportieve potentieel.
2: Ja. Kijk, vrouwen zijn... sorry hoor, er zit nou een vrouw in de studio.
0: Ja, klaar, de test komt weer bij.
2: Maar vrouwen zijn gek op geld. En als je dan succes hebt, dan... Maar goed, en vanavond hebben we Van Veen...
3: Ik zeg niks aan Martin.
0: Tekst er niet.
2: Vanavond hebben we Van Veen tegen Nijman. Dus er valt weer een Nederlander af. Maar ja, het zijn zo, het is sport.
0: Dan moet je maar beter zijn, toch?
2: Ja, dan moet je maar beter zijn.
0: Ja, hartstikke goed. En onze eigen ADO, hè, we hebben het de hele week al over. Jij bent zeer positief gestemd over de eredivisie waar die mannen in terug gaan komen.
2: Ik heb zo'n gevoel, hè, dit jaar. Hè, dat, ik weet niet waar het vandaan komt, maar als je ziet hoe ze bezig zijn. Mark Wotten met spelers binnenhalen. Het bestuur met de structuur van de vereniging. Ja, keurig op orde brengen. Alles is positief. En geloof mij dan maar... Wij eindigen dik in de middenmoot dit jaar.
0: Dik in de middenmoot.
2: Dik in de middenmoot.
0: Snapt wel dat dit door heel de regio geluisterd wordt. Ja, opgeschreven wordt nu, Martin. En dat je dat gedurende de hele winter te horen krijgt. Als het niet gebeurt.
2: Ja, ik hoop alleen dat Jan Keizer niet luistert. Anders krijg je daar weer een klacht van.
0: Nou, bij deze Jan Keizer, als er nog iets is... wel een beetje lief zijn voor onze eigen Martin. Hè?
2: Juist. Ja, vind ik ook.
0: Ja, vind ik.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.
4: Dit is Rani.
0: Yep. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Anne-Marie. En daar zing ik praat ik dwars doorheen. Samen met James Arthur en Rewrite the Stars. Ja, stars, dat doet me toch een beetje denken aan die prijs die wij later deze uitzending gaan uitreiken.
2: Ja, ons spel.
1: Als je tenminste
2: week.
1: Een beetje je best doet met dat spel.
2: Ja, je moet wel je best doen. Je moet wel weten wat wij draaien natuurlijk. Ja, Gezang in de Ruimte heet
1: zeker,
2: het spel.
1: Zeker.
2: De hele week mogen we kaarten weggeven voor Space Expo in Noordwijk. Ik dacht misschien, ik wil trouwens heel even tussendoor. Even Pieter, dit vind ik wel belangrijk om nog even te vermelden. We hadden natuurlijk Martin hier, sportverslaggever hier hadden we. En die, die zegt net natuurlijk iets over ja geld en vrouwen en zo. Dat de klok, dat ik denk, oh nou Martin. Maar ik wil Martin even verdedigen, want ik kom hier binnen. Ik heb vanochtend tegen jou gezegd, ik heb een ongestreken broek aan. Dat kan eigenlijk echt niet. Zit vol met ja de vouwen en weet ik dan niet. En Martin die zegt, lieve schat, ik kan heus die broek wel even voor je strijken. En dus ik ben helemaal, ik ga morgen al mijn was bij Martin brengen. Die wil dat voor mij strijken. Hoe nou, lief is dat?
1: Hoe aardig en hoe lief is dat inderdaad? Ja. Dat ben ik wel met je eens.
2: En dus heel geëmancipeerd. Ja. Dat wilde ik even zeggen.
1: Mijn moeder zegt altijd ruwe bolster blanke pit.
2: Ja, dat is Martin wel.
1: Ja, vind je niet?
2: Terug even naar, naar die Space Expo. Ik dacht misschien voor de aardigheid leuk om even te kijken naar wat feitjes over de ruimte. Wat gekke weetjes. Ik was daar vroeger als kind helemaal door geobsedeerd. Ondertussen alles vergeten. En nou was ik weer gaan zoeken. Verbluffende feiten over, over onze ruimte. Wist jij dat er iemand begraven ligt op de maan?
1: Is voor mij volstrekt nieuws. Ik hoorde je het net voor tijdens de plaat vertellen. Maar ongekend. Maar
2: ja,
1: wie is het en waarom?
2: Nou ja, het is niet helemaal waar, maar toch wel een beetje. Zijn naam is Eugène Schoenmaker. Nee, Eugène Shoemaker. Kwam uit L.A., uit de Verenigde Staten.
1: Okay.
2: Die man, hij was komeetjager, maar ook geoloog. Hij was astronoom. En hij deed ongelooflijk veel voor NASA. En tijdens zijn onderzoekswerk in Australië heeft hij een ongeluk gehad. Een auto-ongeluk. Toen is hij overleden. En om hem te eren is hij hoe noem je dat? Zijn as, zeg maar, een urn. Ja, dankjewel, een urn. Ik denk, ja, wat is een urn ook weer? Er kwam opeens een soort mannetje in mijn hoofd van urn. Een urn met zijn as is met de capsule naar de maan geschoten. Ja. Daar is toen 13 maanden lang onderzoek gedaan via die capsule. En vervolgens is die te pletter geslagen. Dus deze man, de as ligt verspreid over de maan.
1: Ik vind dat wel iets romantisch erbij. Eigenlijk.
2: Ik vind dat super romantisch. Maar het is er nog maar één. Dat moeten we denk ik ook niet te vaak willen doen. Want we moeten die maan natuurlijk niet vervuilen.
1: Nee, dat lijkt me niet. Hoewel dit denk ik over het totale oppervlak. En wetend dat het er ook een beetje stoffig is. Ik zeg het wat plastisch. Maar in ieder geval, ik denk dat we daar weinig last van zouden hebben. Maar één ding is zeker. Dit verhaal en vele malen meer. Is natuurlijk allemaal in het Space Expo te zien. En daar kan je zo meteen kaarten voor winnen.
2: Ja, dus luister goed. Wij gaan straks natuurlijk een alarm laten horen. Straks in het volgende uur. En dan kan je bellen. En als je dan weet welk nummer het is, dan zijn die 4 kaarten misschien wel voor jou.
3: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Ben je dan, word je dan nog

0: daarvan? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van wij gaan, we pakken een hotelletje.
0: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
0: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
0: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
2: Sorry. Ja. Ik wist niet dat ik al open stond.
3: Ja. Okay. Tot gaat het, Bob?
2: Jezus, zijn we dicht, jongens.
0: Ik zet van mijn tijd op ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, vond ik Jordi zeggen.
0: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
4: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Nou,
5: Radio West. Altijd dichterbij. Dit is Radio
6: West. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
12: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: Straks kans op kaarten voor Space Expo. Maar is natuurlijk het nieuws met Bob Brinkman.
15: De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Afgelopen vrijdag moesten zo'n 200 omwonenden van de Haagse Meidoornstraat hun huis uit vanwege zo'n drugslab. Buslijn 70 in Zoetermeer, die langs het ziekenhuis rijdt, blijft even vaak rijden als hij nu al doet. Maandenlang was er discussie over de toekomst van het openbaar vervoer in en rond Zoetermeer, onder andere over de frequentie van lijn 70. En Dirk van Duivenbodem uit Schravenzande heeft de kwartfinales van het World Matchplay bereikt door Michael van Gerwen te verslaan. In de komende kwartfinales neemt Van Duivenbodem het op tegen Gary Anderson. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 9:30. Nu het overige nieuws.
16: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
17: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
16: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En voor het verkeer gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB.
2: In de regio rijdt het eventjes langzaam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Dat is de enige file. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg.
3: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Toen ik nog niet zo goed in mijn laag zat, zong ik dit met grote regelmaat mee. Maar nu met mijn bas-bariton is dat natuurlijk geen gehoor. Maar hij deed het wel heel goed hoor. Frankie Valli en The Four Seasons met December 1963 hier op Radio West. West.

0: Als je me nou een plagentest wil lopen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Dan is het goed. Dan
1: ik
0: is
1: wilde
0: het goed.
1: Ook nog zeggen, pak gewoon een octaafje lager ook als je het niet meer haalt, toch?
0: Ja, nee, maar ik heb Paradise bij de Dashboard Light ook iets lager gedaan met de band. In vergelijking met wat Meatloaf doet. Goh, ik kon even niet op zijn naam komen. Het is ook heiligschennis dat ik dat heb. Maar dat geeft ook een heel erg leuk effect. Zeker met een zangeres die behoorlijk in Ellen Foley zit, zeg maar, voor het gemak. Dus ja, ik gebruik wel heel vaak een 1 octaafje lager.
1: Goed zo, gelukkig maar.
0: Dus dat is mooi. Hey, we gaan zometeen kaarten weggeven. Heb je daar ook al zoveel zin in?
1: Ja, nou, ik ben vooral benieuwd naar het lied dat we gaan horen.
0: Ja,
1: we gaan weer luisteren natuurlijk naar Gezang in de Ruimte. We gaan een liedje horen dat door de speakers van het heelal schalt. En daar moeten de luisteraars dan wat van gaan maken. Die moeten dan raden. Ja, of de artiest of het nummer, hè?
0: Ja, want we kunnen zeggen, hij is deze keer een beetje pittig. Of zijn we het daar niet over eens, Tess? Het is een beetje pittig, hè? Dus we moeten ook wel even heel goed kijken dat als dat alarm afgaat, dat de luisteraars dan even
1: klaar
0: heel
1: voor
0: goed
1: zijn.
0: Moeten opletten.
1: Hè? Ja. Oh. 3, 2, 1. Oh, daar is hij al. We have a lockdown.
0: Ja, dit is het teken. Dit is het teken dat je moet gaan raden. En wat je kan en mag gaan raden. Dus luister heel goed. En ik zei al, hij is een beetje pittig om aan die kaarten te komen van Space Expo. Is we willen artiest of de titel. En als je een echte kanjer bent, allebei.
2: This is Houston. Say again, please.
1: Oh.
0: Ik heb niet te veel gezegd, hè?
1: Nee, jemig, Mina.
0: Hij is pittig, hè?
1: Ja, hij is wel pittig, ja. Maar goed, ik weet zeker dat er luisteraars zijn die het kennen. Dus bel nu als de bieden weer gaat dan naar 070-390-5454. En dan hopelijk zijn die 4 kaarten voor jou.
0: Ja, en ik ga toch even sympathiek doen. Ik ga hem nog 1 keer laten horen.
1: Oh, dat is lief van jou.
2: This is Houston. Say again, please.
0: Ik zeg, bellen maar.

0: Slowdown van Douwe Bob hier op Radio West.
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
3: Gezang in de ruimte.
0: Ja. Gezang in de ruimte. En we hadden al gezegd, we zouden wel eens kunnen spreken over een redelijke pittige variant van deze editie van de strijd. Zullen we nog eens één keer laten horen?
4: Nog één keer luisteren.
0: Even goed luisteren.
5: This is Houston. Say again, please.

0: Ja, ik noemde hem niet voor niks pittig, denk ik.
1: Nee,
0: toch, Tess?
1: Inderdaad. Nee. Dus ik ben benieuwd of mensen dit gaan raden natuurlijk.
0: Nou, laten we eens beginnen met de eerste kandidaat die we aan de lijn hebben. Volgens mij is dat Ingrid. Ingrid, goedemorgen. Hallo Ingrid, ben je daar?
1: Ingrid is ook de ruimte ingegaan.
0: Ja, Ingrid is ook de ruimte ingegaan. Nou, dan gaan we Ingrid bedanken voor bewezen diensten. En dan gaan we eens even kijken of John er is. John, goedemorgen.
2: Morgen, John.
0: Hey, John, hoe is het?
2: Goedemorgen. Goed hoor.
0: Had ik gelijk met een beetje pittig of niet? Had ik gelijk met een beetje pittig?
2: Ja, als niet. Als goed is niet, als ik hoorde.
0: Nou, ik zou zeggen, wat is de uitslag?
2: Ik denk de Birds.
0: Jij denkt dat het de Birds zijn.
2: Hey, Mr. Spaceman.
0: Nou, kerel. Ik vind, wij gaan een applaus geven.
1: Wow! Hey.
0: Nou, klasse, John.
1: Dubbel goed ook, hè?
0: Ja, ik vind het echt...
2: Bij de eerste toontak, bam.
1: Je wist het meteen.
2: Het klinkt alleen een beetje galmend, maar dat is niet anders. Nee. Moet je even wegdenken. Je moet de galm wegdenken.
1: Ja. Oh, dat is een hele goede tip voor alle luisteraars straks die nog meedoen doen aan het spel de rest van de week. Denk even de galm weg.
0: Ik denk dat ik jou van harte ga feliciteren, John. Blijf nog even hangen, dan gaan we de gegevens even met je doornemen. En vanzelfsprekend gaan we de Birds draaien met een stuk minder galm. Look up.

0: Het was niet makkelijk, maar ik vond het toch wel uitermate knap van hem. John, onze winnaar van vandaag. Die John die ging als de brandweer.
1: Ja, hij had ze gewoon allebei. Want het is wel fijn, hè? Het is een goede regel. Dat je mag of de titel of de band. En hij noemde ze gewoon in één keer allebei op.
0: Ja.
1: Ja, dus die gaat lekker naar Space Expo met z'n viertjes.
0: En Space Expo is echt fantastisch, hè?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, het is voor mij heel lang geleden dat ik er geweest ben. Dus ik zou misschien ook eens een keer mee moeten doen met Gezang in de Ruimte. Kijken of ik het een keer goed heb. Want ik wil die 4 kaarten eigenlijk ook wel winnen.
0: Ja, één ding weet ik zeker. Dan ga ik wel je computer afplakken.
1: Oh.
0: Want het is buiten mededinging, hè, als wij meedoen.
1: Dat is ook zo. Nou, jij mag helemaal niet meedoen, want jij weet echt alles.
0: Of we gaan een kaartje kopen. Vind je dat wat?
1: Dat is misschien een goed idee.

0: Ed Sheeran met Sapphire. En daarvoor draaiden we Guus Meeuwis met Per Spoor.
1: Ah. Lekker, hè? Ja, dit hoor ik heel vaak de zondag bij Enchanté. En we deel heel vaak van dit soort lekkere muziekjes op de achtergrond.
2: Ja.
1: Ja. Jij kijkt me aan, hoezo dan?
2: Nee, ik word er helemaal vrolijk van.
1: Oh, gelukkig.
2: Nee hoor, nee, misschien gaf ik een non-verbaal ander signaal, maar ik vond het, ik krijg ook een beetje de behoefte om zo te gaan praten natuurlijk.
1: Oh, wauw, dat kan je ook heel goed. Jeetje, dat kan iemand niet. Nee, het is wel waar, ik zag je wel lekker relaxed wegzakken in je stoel.
2: Heerlijk.
1: Ja. Ja, ik dacht, het is misschien leuk, we hadden even eerder in Westwoord Wakker draaiden we de Four Seasons met December 1963. En toen riep ik tegen jou van, ja, want jij riep meteen, Four Seasons. En ik had zoiets van, ja, ik ken dit nummer wel, maar niet deze oorspronkelijke versie.
2: Nee.
1: Ik riep meteen Claude François.
2: Claude François.
1: Want dat is dan weer mijn sweet spot. En elke zondag dan mag ik hier deze zomer Enchanté presenteren met alleen maar Franstalige muziek.
2: Ja.
1: Ben jij een beetje van de Franstalige muziek?
2: Ja, ik heb verschillende cd's in het verleden gehad die dan meegingen op vakantie. En er is eentje die mij een speciaal plekje in het hart heeft. Dat is Julien Clerc. En niet in de laatste plaats omdat mijn 8,5 jaar oudere zus een enorme, maar dan ook echt een enorme poster op haar kamer had van Julien Clerc in de jaren 70.
1: Wie niet?
2: Wie niet, toch? Zou ik haast willen zeggen. En toen ik muziekles had, toen hebben wij er een soort van combi-les daarvan gemaakt. Muziekles op de middelbare school gingen we Hélène van Julien Clerc helemaal ontleden. Weet je wel, Hélène, je ne suis pas Verlaine. Mais je te crie quand même, que je t'aime, Hélène. Dus nee, dat is mijn sweet spot, kan ik je vertellen.
1: Oh, wat goed. Ja, en voordat Julien Clerc, want Julien Clerc was een beetje de ideale schoonzoon, hè, voor heel veel mensen. Of vrouwen die dachten, nou, die zou ik ook wel schoonzoon willen hebben. Vrouwen werden helemaal wild van hem. Voordat Julien Clerc er was, was daar dus een andere ideale schoonzoon. En dat was, nou, daar zijn we weer, Claude François. Die overigens ook weer een liedje schreef over een vrouw. Dus ja, Julien Clerc over Hélène. Claude François over Belinda. Ik dacht misschien voor de geinigheid even leuk om die even te luisteren. Voordat het straks natuurlijk weer zondag is en Enchanté weer begint.
2: Er kleven meerdere voordelen aan samenwerken met Tess Mello, waardere luisteraars. Want inderdaad, we gaan hem draaien. De held van velen, Claude François. En Belinda op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: En zo is bijna 2 minuten over 9:30. Gaan we luisteren naar wat er in de regio is gebeurd. Met Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
5: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
6: Goedemorgen.
5: Het aantal aanslagen met explosieven is landelijk gezien afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn de daders bijna allemaal onder de 25 jaar.
7: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
5: Bij aanslagen, ook bij ons in de regio, wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt. En er wordt ook onder meer samengewerkt met een post- en pakketsector om illegale vuurwerkhandel via pakketten te stoppen. Rijnsburger Robert Sandbergen staat volgende week aan de start van de Badwater 135. Of het is in Amerika. Ik denk, Pieter, dat ik Badwater zeg.
8: Badwater
5: 135. Het is in ieder geval een van de zwaarste dingen om uit te spreken. En ook een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. Dwars door de woestijnij van Death Valley in de Amerikaanse staat California. Met een gemiddelde temperatuur van zo'n 40 à 50 graden.
9: Wegdek geeft een hittestraling af van 60, 70 graden. Dus het is een beetje rennen in de bakpan. Alleen ik heb wel de mentaliteit van... Je moet zeker weten dat je gaat finishen, anders heb je altijd een excuus om te stoppen.
5: Nou, dat is een mooie manier om mentaal in het leven te staan en om je mentaal voor te bereiden. Maar hoe bereid je je fysiek hierop voor?
9: Dat doe je door in een sportschool bijvoorbeeld op een hardloopband te staan. En gelijk na een uur, anderhalf uur hardlopen, direct de sauna of het stoombad in. En 2 weken geleden was het natuurlijk een cadeautje hier, want... Toen het code rood was, was voor mij natuurlijk code groen. Dus ik heb natuurlijk een malle gelopen in die week. Ja, dat ging op zich natuurlijk lekker.
5: Nou, je hoort het eerst 1,5 uur op de loopband staan. Hey, wie heeft daar geen tijd voor?
8: Ik wou net zeggen.
5: En daarna lekker nog 1,5 uur de sauna in. Nou, het is geweldig wat hij doet en dat doet hij ook voor een goed doel. Hij hoopt geld in te zamelen voor hulpverleners met PTSS en hun gezinnen. Als hij de finish haalt, is hij hiermee ook de eerste Nederlandse man ooit die de wedstrijd voltooit. En de Nijmeegse Vierdaagse is volop bezig. Vandaag gaan de lopers naar Wijchen en ook regiogenoten lopen mee en laten onze regio ook op een bepaalde manier zien. Zo is daar Carolien van Wijk uit Zoeterwoude, die de Zoeterwoudse vlag aan haar tas heeft hangen.
10: Jazeker, die heeft de hele dag aan mijn rugzak hangen. Ja, en niemand herkent hem. Op 1 persoon na, en die kwam ook uit Zoeterwoude. En die stond op de Vierdaagse camping en had uit precies dezelfde vlag aan zijn caravan hangen.
5: Nou, vertelde zij bij de lokale omroep Centraal Plus. Zoeterwoudse vlag, voor iemand die dat niet weet, is een diepblauwe vlag met 3 gouden klaverbladen erop. En dus 2 maal te zien in en rond Nijmegen deze week.
8: Juist, de dag van wiegen, geloof ik. Hè?
5: Ja, gaan we voor het weer naar ons eigen Huub Museum. Huub, goedemorgen.
6: Vandaag is er vrij veel bewolking en af en toe valt er ook wat lichte regen en motregen. Vanmiddag komt er mogelijk ook wel weer wat zon. We hebben een noordwestenwind, matig, aan zee vrij krachtig en het wordt ongeveer 20 graden. Komende nacht blijft het bewolkt, het is dan wel droog. De noordwestenwind is dan matig, aan zee vrij krachtig en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen is er aanvankelijk ook nog bewolking, maar morgenmiddag komt er mogelijk weer wat zon. Ook dan hebben we een noordwestenwind, zwak tot matig en morgenmiddag wordt het 21 graden. Vrijdag en zaterdag is er geregeld zon, zijn er ook wolkenvelden, het blijft droog en dan wordt het ongeveer 24 graden.
4: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijven luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: West wordt wakker.

0: De meeste mensen kennen dit nummer gewoon als los nummer van Heroes. Maar het was de titelsong van Christiane F. Weer Kinder von Bahnhof Zoo. En iemand van mijn leeftijd, ik ben 57, is dat wel een van de meest indrukwekkende films die er in de jaren 80 zijn gemaakt.
1: Ondertussen in...
0: Ja, we gaan naar España, por favor, want we gaan praten met Wilfred Luiten. Hij woonde 50 jaar in Waddinxveen en is inmiddels al anderhalf jaar thuis aan de Spaanse Costa Blanca in de buurt van Alicante. Ja, Wilfred, Spanje zal nog steeds in de feeststemming zijn na het winnen van de wereldtitel. Hoe is het daar beleefd?
2: Ja, dat is feest. Ze hadden hier een mooi groot scherm op het dorpsplein neergezet. En daar zijn we geweest met een clubje Nederlanders. Maar ze waren in de minderheid.
0: De Nederlanders waren in de minderheid, maar jullie hadden toch wel stiekem zo'n rood shirt aangetrokken?
2: Natuurlijk hadden we een rood shirt aangetrokken. Alle mensen die er waren, ook Nederlanders, zeg maar, die wonen allemaal in Spanje.
0: Ja, en hoe heet het? Zometeen nog even terug naar dat heerlijke voetbal. Maar je hebt Nederland achter je gelaten voor de Spaanse zon. Hoe voelt dat?
2: Ja, dat voelt geweldig. Rust, ruimte. Relaxed. Ik hoef niet meer te werken, dus dat is lekker. En op deze manier lekker weer natuurlijk, bijna elke dag.
0: Ja.
2: Dus ik zit buiten onder de dennenboom naar mijn zwembad te kijken. Ja, wat wil je nog meer?
0: En het wat en hoe in het Spaans heb je niet meer nodig, is mijn inschatting.
2: Het wat en hoe in het Spaans heb ik nog wel nodig, maar mijn vrouw iets minder.
0: Ah, kijk, wel een beetje oefenen, hè, Wilfried. Dat is wel heel belangrijk.
2: Ja, ik doe mijn best. Maar ik heb eerst nog anderhalf jaar moeten klussen om mijn huis een beetje op orde te krijgen.
0: Ja, nou goed, het zei je vergeven. Spanje werd wereldkampioen. Meer dan terecht, denk ik. Dat is mijn persoonlijke mening, maar dat was de mening van velen. Maar hoe ging Spanje daar nou mee om? Als je het een beetje vergelijkt met hoe wij als Nederlanders altijd van links naar rechts gaan.
2: Nou, dat doen ze niet. We gaan niet van links naar rechts. En ze zijn wat gematigd in hun beleving. Nee, niet in hun beleving, maar in hun voorspellingen. Dus ze zijn wat terughoudender. Niet zo overdreven chauvinistisch. Kijk eerst de kat uit de boom.
3: Bij ons hoor je natuurlijk altijd in die commercials al van... Hey, we gaan winnen en alle liedjes die zijn gebrand op... we gaan winnen en we worden kampioen. Dus dat is daar dus iets minder.
2: Ja, zeker minder, ja.
3: En hoe merk je dat dan ook voor de wedstrijden? Is er meer gespannenheid? Zijn ze wat stiller? Want ik, in mijn ervaring, zijn de Spanjaarden eigenlijk altijd wel luid en aanwezig.
2: Ja, dat gebeurt pas als er gescoord wordt.
0: En dan maakt het niet uit of je uit Catalonië komt.
2: Ja, ze zitten heel stil en gespannen voor de buis. En dan gaat het los. Als het doelpunt gemaakt wordt, dan is het feest.
0: Ja, nou, je zei al, je hoeft niet meer te werken. Je bent lekker aan het klussen. Maar anderhalf jaar geleden verruilde jij en René Wanningsvee voor Spanje. Was het nou een lang gekoesterde droom van je?
2: Ja, zeker. Ik denk dat wij al vanaf 2000 komen we sowieso in Spanje. En eigenlijk vrij snel daarna hadden we de plannen al opgevat. Dus ik denk dat we er al meer dan 20 jaar mee bezig zijn geweest.
0: Ja, en dan komt het in de praktijk. En dat wil wel eens anders zijn. Ik hoorde je zeggen over klussen. Maar dus we gaan ook wel eens mensen naar Spanje en die gaan allerlei dingen verbouwen. En dan gaat het toch niet helemaal zoals gepland. Of ben je zelf heel handig, Wilfred?
2: Ik ben zelf heel handig. En ik heb... We hadden op een gegeven moment mensen die vroegen van... Joh, moet jij niet meedoen aan Ik Vertrek? dat programma. En toen zaten we hier en eigenlijk gaat alles op rolletjes. Dus dat is voor Ik Vertrek helemaal niet leuk.
3: Oh, ze hadden een hele saaie uitzending gehad aan jullie.
2: Ja, dat was een hele saaie uitzending. Jeetje, die zijn we ingeschreven in 5 minuten in de gemeente. En die hebben, glasvezel internet in een half uur. Weet je, dat soort dingen.
3: Wat goed. Ja.
2: Dus de mensen die ik spreek, die hebben dat allemaal niet. Maar wij toevallig wel.
3: Maar waren er dan wel dingen dat je aankwam in Spanje en dat je dacht, god, daar moet ik toch wel erg aan wennen. Dat is toch wel, even pittig.
2: Ja, het is bureaucratisch. Er is heel veel papier.
3: Maar waren er dan wel dingen dat je aankwam in Spanje en dat je dacht, god, daar moet ik toch wel erg aan wennen. Dat is toch wel even pittig.
2: Ja, het is bureaucratisch. Er is heel veel papierwerk, stempeltjes. We zijn niet gek op stempeltjes. Dus als je papieren nodig hebt voor deze of gene, dan zijn weer op het gemeentehuis. Ik denk dat ik hier meer op het gemeentehuis ben geweest dan ik in Nederland in ruim 50 jaar.
3: Dat mis je denk ik niet aan Nederland. Maar zijn er nog wel dingen waarvan je denkt, ja, dat mis ik toch eigenlijk wel een klein beetje?
2: Nou, het enige wat ik echt mis qua eten zijn stroopwafels.
3: Oh.
2: En er zijn natuurlijk wel wat mensen die het mis.
3: Ja. En kom je daar dan nog wel een keer voor terug?
2: Best wel vrienden achtergelaten. Best wel veel. En nou, toevallig zijn we volgende week zijn we weer even in Nederland. We hebben met 9 koppels een huis gehuurd. En dat zijn allemaal vrienden van de tennis van vroeger. Dus dat is wel leuk. En dat doen we eens in de zoveel jaar. En daar gaan we nu ook toe. En daarna doen we nog een rondje in de buurt van Wallingsveen. Dus, maar het is voor het eerst dat we terug gaan.
0: Nou, dan wens ik je alvast een goede reis en alvast van harte welkom. En goed dat we even hebben kunnen spreken. Wilfred, en veel plezier en geluk en succes daar in het mooie Spanje.
2: Dankjewel, graag gedaan. En nou, wie weet, tot ziens. Tess, zie ik nog wel eens.
3: Hey, tot de volgende keer.
1: Wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Productie van Frank Varian. Maar het waren drie dames, één heer die behoorlijk lekker wild kon dansen. Boney M was dit met Sunny. En daarvoor hadden we Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun hier op Radio West. Ja, time flies when you're having fun. Maar het is weer snel gegaan, Tess, hè?
1: Het is weer heel snel gegaan, ja. Ja, leuk, hè? Het is wel leuk. We hebben het leuk met z'n tweeën.
0: Ik heb het wel naar mijn zin hier in de studio.
1: Ja. Het is ook wel altijd heel gezellig als er dan even iemand zo bij komt zitten, toch? Hè? Bob er even bij.
0: Bob er even bij. Ja, Patrick die er ook bij komt zitten aan het eind van deze uitzending. En al stuiterend van enthousiasme, Patrick, over wat er straks gaat gebeuren, schat ik zomaar in.
2: Goedemorgen.
0: Zeker wel.
2: Ja, goedemorgen. Zeker.
0: Dus zometeen gaan we horen wat er allemaal...

0: klein stukje Parijs oproeven.
1: Als je een klein stukje Parijs oproeven en dan, dan moet je geen goudse stroopwafels nemen, want dan zit je toch weer een beetje in Nederland.
0: Ja, maar dat is toch ook lekker?
1: Ja, dat is waar.
0: Best of both worlds, Pieter.
1: Ik ben ook gewoon weer veel te streng. Dan maar gauw naar Patrick. Ja, Patrick, iedereen die nu naar Gouda gaat, die hoort jou dan niet. Dus die moeten wat later op de dag. Of,
2: ja, liefst. Ja. Of je doet gewoon de oortjes in met de app van West.
1: Jij denkt in oplossingen.
2: Ja hoor,
1: jij
2: geen probleem.
1: Denkt in oplossingen.
2: Dan hoor je bijvoorbeeld een fenomeen uit 1990. Het turbo-rijbewijs voor jongeren, straks in de archiefbak. Er is misschien eeuwige roem voor Osaka van The Shoes uit Zoeterwoude. Jarigen van vandaag, kaarten voor Space Expo en de plaat voor 12. Oh jee, is het thema vandaag.
1: Oh jee, is het thema vandaag.
0: Oh jee.
1: Ik, met die thema's van Patrick, ik weet niet hoe het bij jou zit.
0: Een beetje enigmatisch,
1: Tessa,
0: hè?
1: Maar ik moet altijd, ja, ik begin ook meteen te puzzelen in mijn hoofd. Hoe doe je dat toch altijd?
2: Heel graag. Nou, ja. kom erop.
1: Ja, nee, dat...
2: Wat denk je?
1: Oh jee
0: is voor mij dat vanochtend mijn dochter alle linzen door de... Nee, dat was gisteravond. Alle linzen door de keuken gooide. Van de gedroogde linzen. Die vind ik nu nog in al mijn broekzakken en tussen mijn shirt. En,
2: ja,
0: heel leuk. Dat was een oh jee moment. En dat dan gekoppeld
2: aan een plaat. Ja, succes.
0: Ik ga nog even nadenken.
1: Ja, en in het verleden, of in het verlengde daarvan, mijn kleindochter hebben we ooit eens geleerd waar de plastic bak is, waar ze het een en ander in weg kon gooien. En daar konden we gelukkig een van onze bankpassen ook weer uithalen.
2: Dus, het is wel plastic, dus helemaal goed.
1: Ja,
2: geslaagd voor deze test.
1: Ja, ja, vind je niet? Nou, heel veel plezier zo meteen natuurlijk ook met Patrick. Het was Tess en mijzelf. Ook vandaag weer een waar genoegen. Maar wat nou het uitstekende nieuws is, Tess, morgen zijn we echt gewoon weer.
0: Gezellig.
1: Ja, vind je niet?
0: Heel erg.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De klok slaat 10 uur en de verdovende middelen vliegen je om de oren. Straks LSD aan de bak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
9: De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Afgelopen vrijdag moesten zo'n 200 omwonenden van de Haagse Meidoornstraat hun huis uit vanwege zo'n drugslab. Dirk van Duivenbode uit Schravenzande heeft de kwartfinales van de World Matchplay bereikt door Michael van Gerwen te verslaan. In de komende kwartfinale neemt van Duivenbode het op tegen Gary Anderson. En de soepbus voor daklozen blijft voorlopig op de Koekamp in het centrum van Den Haag staan. Volgens het college van burgemeester en wethouder van Den Haag is er op dit moment geen betere alternatieve locatie beschikbaar voor deze soepbus. Meer regionieuws hoor je om 10:30, nu het overige nieuws.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf €84 miljoen winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
15: Tot 12 uur aan de bak.

0: Joe Buck, een hit geworden dankzij een kerstreclame. Maar geen probleem om die midden in de zomer te draaien, hoor. Op woensdag 22 juli. En het is het programma waarvan je vanzelf gaat hallucineren. Zo blijkt wel weer. Dankzij een flinke dosis synthetische drugs, je toegediend door de Beatles. LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. Goedemorgen en hartelijk welkom.
1: Het ziet er heel makkelijk uit, maar het is verdomde moeilijk.
0: Tiende jaargang, aflevering 2324 van Aan de Bak. Nou, laten we dan gewoon maar eens een heel ouderwets bakje nemen. En dat serveer ik je dan met bijvoorbeeld 4 kaarten voor Space Expo. Ze gaan er straks weer uit. Er komt weer een fijn gezang in de ruimte voorbij. We hebben jarige vandaag, 22 juli. Laat ze aan me weten via Aan de Bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Osaka van The Shoes gaat misschien naar de roemlijst. Dat hoor je over een uurtje. We hebben een nieuw fenomeen voor jongeren in 1990. Namelijk heel snel je rijbewijs halen. En oh jee is het thema van de plaat voor 12. Welke plaat het precies om gaat, hoor je straks. Maar eerst...

0: Een beetje water komt er vandaag bij en dat is hard nodig ook. Straks het uitgebreide weer met Huub Musée. Water Under the Bridge, Adele.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, en vandaag kun je over de plaats voor 12 zeggen. Oh jee.
1: Nummer 1.

0: Stefan en Oye Mi Canto, Hear My Voice is keuzemogelijkheid 2 vandaag. En Oye Como Va van Santana, keuzemogelijkheid 1.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Welke Oye wil je straks helemaal horen rond 10 voor 12? Nummer 1 Santana, nummer 2 Gloria Estefan. Laat het me weten, de Facebookpagina van Radio West. Of zoals altijd, even whatsappen met de studio via 070 307 80.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Kattex. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
2: Goedemorgen, ook daar in de uitzending, hè?

Nou, die hadden we zomaar kunnen gebruiken deze week. Sterker nog, dat is ook gebeurd bij onze spannende gezang in de ruimte liedjes in het kader van Space Expo. Hemel en aarde van Etilia Romli, want al die liedjes hebben natuurlijk iets te maken met planeten, met ruimtevaart of met de hemel. Dat zul je straks wel merken in het volgende half uur, want jouw kans zit eraan te komen. Maar ook het regionieuws komt eraan. Rijswijk zet afvaldumper in de spotlight. Straks meer.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:30. Bob Brinkman praat je bij het regionieuws.
8: Goedemorgen, Patrick. Twee leegstaande woningen aan de Ambachtsweg in Wateringen zorgen voor overlast bij omwonenden. Die zeggen dat het een hangplek voor jongeren is geworden. Zij zouden de hekken rondom de woningen verplaatsen, de woningen binnengaan en vernielingen aanrichten. Verslaggever Erik Kooijman nam vanochtend in West wordt wakker hier op Radio West een kijkje.
9: Ja, je klimt er ook zo overheen, maar het staat ook gewoon open. Het is opengebogen en je kan er zo in. Maar die jongeren die worden ook, als de buurt er wat van zegt, dat ze rustig moeten doen of dat ze hier weg moeten, krijgen ze een grote mond. Dus de omwonenden vinden het heel vervelend. De gemeente zegt, ja, we kunnen nog niet slopen. Want er zijn misschien wel vleermuizen hier die zich hier hebben genesteld in die huizen, toch nog bewoners.
8: En verder laat de gemeente weten de locatie meerdere keren per week te controleren en sluit handhavend optreden tegen de eigenaar niet uit. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. U hoort Anna Pejovic, synthetische drugspecialist, gisteren op TV West.
10: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaar ook weer met zich meebrengt.
8: Ja, het was afgelopen weekend groot nieuws. De vondst van een werkend drugslab in de Haagse Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in het pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. De politie roept mensen op het altijd te melden als ze bepaalde afwijkingen zien of merken bij hun in de buurt. En een reiswijker die dacht even zijn of haar afval te kunnen dumpen, krijgt binnenkort een boete op de mat hiervoor. Op het gedumpte pakket werd namelijk gewoon de naam van de persoon aangetroffen, waarna de eigenaar kon worden achterhaald. In een bericht op sociale media richt wethouder Mark Weterings van Rijswijk zich tot de afvaldumper. Hij schrijft, hallo B uit Rijswijk. Ik ben het trouwens niet, Patrick. Een boete van minimaal €159 komt jouw kant op. Volgens de wethouder staat de aanpak van afvaldumping hoog op de prioriteitenlijst van het Rijswijkse college. Het opruimen van gedumpt afval kost de gemeente namelijk heel veel geld. Met het opsporen van overtreders en deze op sociale media zetten wil het college duidelijk maken dat afvaldumping niet zonder gevolgen blijft.
7: Nou, het is wel duidelijk inderdaad, ja. En dan naar Huub Mizee voor het weer.
11: Vandaag is er vrij veel bewolking en af en toe valt er ook wat lichte regen en motregen. Vanmiddag komt er mogelijk ook wel weer wat zon. We hebben een noordwestenwind, matig, aan zee vrij krachtig, en het wordt ongeveer 20 graden. Komende nacht blijft het bewolkt, het is dan wel droog. De noordwestenwind is dan matig, aan zee vrij krachtig, en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen is er aanvankelijk ook nog bewolking, maar morgenmiddag komt er mogelijk weer wat zon. Ook dan hebben we een noordwestenwind, zwak tot matig, en morgenmiddag wordt het 21 graden. Vrijdag en zaterdag is er geregeld zon, zijn er ook wolkenvelden, het blijft droog en dan wordt het ongeveer 24 graden.

0: 20 graden.
1: En de verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooij bij de ANWB.
2: In de regio viel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam heb je 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Bruno Mars. Ik heb een aantal mensen gesproken die afgelopen periode bij een van zijn concerten waren in Amsterdam. En dat was een ware sensatie, begrijp ik. I Just Might.
1: De archiefbak.
0: Straks de kaarten voor Space Expo, maar eerst het jaar
2: 1975.
0: Amerikaanse tennisser Arthur Ashe wint op 5 juli 1975 als eerste Afro-Amerikaan de finale van Wimbledon in het enkelspel bij de mannen. En Kaap Verde wordt op 5 juli 1975 onafhankelijk van Portugal. De eilandengroep was sinds 1587 een Portugese kolonie. En Udo Jürgens scoort zijn grootste hit in ons land met de zomerslager Griechischer Wein. Nummer bereikt nummer 4 in de Nederlandse top 40 en eindigt uiteindelijk op nummer 50 in het jaaroverzicht van 1975. Zo klonk die.
3: Griechischer Wein is zo wie das Blut werde, kom, schenk
0: die ein. Nou, dat kunnen we doen natuurlijk, maar ik vind het er wat vroeg voor persoonlijk hoor, als je het niet heel erg vindt. Nou, we hebben al ecstasy gehad en wijn, dus het kan niet meer stuk vanochtend. Oké. Okay.

0: prachtig ABBA. En I do. Er zit al een aardig galmpje op deze stemmen van ABBA. Maar dat is nog helemaal niks in vergelijking met gezang in de ruimte natuurlijk. Want je begrijpt, in het kader van gezang in de ruimte laten wij bekende liedjes horen die iets te maken hebben met de ruimte, de ruimtevaart, de planeten. En die laten we zingen in de ruimte. Nou, dat klinkt met een behoorlijke galm. Luister maar even, want let op, dit is het fragment van dit uur.
1: This is Houston. Say again, please.

Ja, ga er maar aan staan. 3, 2, 1. We have a liftoff. Nu bellen voor de kaarten voor Space Expo op 070-390-5454. 070-390-5454. Titel of artiest is al voldoende. Het was een bekend liedje dat ook in een hele populaire film zat destijds. Naam van de film vind ik eigenlijk ook al goed. Ja, vind ik ook knap als je dat hebt. Houston, say again, please.

0: Michael Jackson, Wanna Be Starting Something.
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
3: Nou, zo.
0: We starten zo een raket hoor op woensdagmorgen. Dat doen wij helemaal niet moeilijk over bij Radio West. Katelijne de Jong uit Voorburg, goedemorgen.
4: Goedemorgen, hallo.
0: Vond je hem lastig, het fragment?
4: Nee, ik was eigenlijk een beetje half aan het luisteren. Toen kwam dit nummer voorbij en toen kwam daarna de vraag. Toen dacht ik, volgens mij weet ik hem.
0: Ja, gezang in de ruimte, daar komt hij.
5: This is Houston. Say again, please.
0: Wie of wat heb je daar gehoord, denk je?
4: Ik heb daar gehoord Lee Ann Rimes vanuit de film Coyote Ugly. Dat was toen het nummer behorend bij de film.
0: Ja, Can't Find the Moonlight. Tuurlijk. Yes. Goed hoor. Ja, die ligt misschien niet zo voor de hand, maar dat is wel hartstikke goed. Ja, de ene keer zijn ze wat makkelijker en de andere keer zijn ze wat moeilijker. Straks bij Menno natuurlijk weer een nieuwe kansen. Maar jij kopt hem in, dus je hebt gewoon 4 kaarten te pakken voor Space Expo in Noordwijk.
4: Nou, leuke vakantiebestemming.
0: Ja, toch?
4: We gaan niet op vakantie, dus dan hebben we een leuk uitje.
0: Ah, heel goed. Je zegt we. Wie is we? Wie gaat er met je mee?
4: Nou ja, ik hoop mijn kinderen, maar misschien zijn ze niet zo enthousiast als ik. Dus in ieder geval met mijn man. En anders, als de kinderen mee willen, dan neem ik er 2 van de 3 mee. En dat komt goed uit, want de jongste vertrekt over een paar weken naar Sydney voor een stage. Dus dan heb ik er nog 2 en hoop ik dat ze het leuk vinden om mee te
0: doen. Ja, vast wel. Er is echt van alles nog wat leuks te doen. Wat voor leeftijd hebben de kinderen van jou?
4: Ja, de een is de oudste 24, 21 en 19.
0: Oh, ja, oké. Ja, dan moet je het maar
4: dus
0: net treffen.
4: Dat is een beetje spannend.
0: Ik snap
4: maar
0: wat
4: anders
0: je...
4: Dan heb ik,
0: nou, snap
4: ja, dan
0: ik hem.
4: Dan zeggen ze misschien, ik heb geen zin, maar dan vinden we vast wel een neefje of een nichtje. Of een opa of oma.
0: Dat denk ik ook. Ik ga het plaatje helemaal voor je draaien. Dankjewel, Katelijne. Veel plezier.
4: Dankjewel, fijne dag. Doei.

Leah Rimes en Can't Fight the Moonlight. Zo dadelijk natuurlijk nieuwe kansen op kaarten voor Space Expo na 12 uur op Radio West. En Eeuwen Groen komt eraan. Maar eerst nog even, Jim Croce.

0: Eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar waar dan ook.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: De Shoes uit Zoeterwoude staan op de rand van de roemlijst met Osaka. Maar lukt het ze om de lijst te bereiken? Het is 11 uur, Radio West en het nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
11: Twee leegstaande woningen aan de Ambachtsweg in Wateringen zorgen voor overlast bij omwonenden. Die zeggen dat jongeren de woningen binnengaan en vernielingen aanrichten. Buslijn 70 in Zoetermeer, die via het ziekenhuis rijdt, blijft even vaak rijden als die nu al doet. Maandenlang was er discussie over de toekomst van het openbaar vervoer in Zoetermeer, onder andere over de frequentie van lijn 70. En Dirk van Duivenbode uit Schravenzande heeft de kwartfinales van de World's Matchplay bereikt door Michael van Gerwen te verslaan. In de komende dartkwartfinales neemt darter van Duivenbode het op tegen Gary Anderson. Meer regionieuws hoor je om 11:30, nu het overige nieuws.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf €84 miljoen winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd. Die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker €250.000. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie, Dennis Mooij bij de ANWB.
13: In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam heb je 10 minuten extra nodig.
14: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
15: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
16: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
17: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
19: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
20: Tot 12 uur aan de bak.

0: Lozon vroeger. I love the sound of breaking glass. En volgens Miley Cyrus, nothing breaks like a heart.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, dat is dan bijvoorbeeld weer zo'n redelijk recent plaatje wat je prima kunt nomineren voor Eeuwige Roem, hoor. Want liedjes vanaf 2025... tot en met 2025, moet ik zeggen, die mogen meedoen. En deze kwam uit, nou ja, zoiets, die periode. Dus dat kan helemaal. En als je het wat ouder wil zoeken, dan mag dat natuurlijk ook. Want als je een plaatje vanaf 1965 in je kast hebt liggen, een singeltje, dan is die welkom in Eeuwige Roem. Laat het maar weten. Patrick, apenstaartje, omroepwest.nl. Die van Miley Cyrus kwam in 2018 trouwens, voor de volledigheid. En vandaag is de kandidaat Angela van Duinen. Die woont in Den Haag. En is 46 jaar en alleenstaand. Ze heeft 3 dochters, werkt bij een attractiepark in Wassenaar. Ze is graag op het strand, houdt van lezen en is een echt buitenmens. En verder heeft ze 7 katten maar liefst. Angela, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Jeetje, 7 stuks. Ben jij nou zo'n type dat niet naar een dierenopvang kan zonder met een nieuwe kat thuis te komen?
2: Nou ja, het zit heel een beetje ingewikkeld in elkaar. Ik heb 2 katten die zijn overleden. En mijn vriendin Els die had, kittens een paar keer. Nou ja, meerdere keren, 4, 5 keer. En toen zei ik, nou weet je wat, mijn katten zijn allebei overleden, dus doe er dan maar 2 bij. Oh, ja. Nou, en op een gegeven moment was de vriendin, die had ook een kat gegeven en die wilde ze ook wegdoen. Ik zei, nou, ik heb Felix een tijgertje, dus dan kan Chica er ook maar bij. Zeg maar, nu heb ik er genoeg, zei ik tegen Els. Dus het is eigenlijk wel een dierentuin hier, maar ja. De katten hebben eigenlijk allemaal een eigen karakter. Dus.
0: Ja, maar dat is bij elke kat natuurlijk inderdaad. Ja, en kunnen ze, ja. Kunnen ze onderling een beetje met elkaar? Want dat is natuurlijk ook nog een ding.
2: Soms wel, soms niet. Het is net zo ook wel met kinderen. Dat gaat ook soms niet goed. Dus oh ja, dat gaat op dit moment, ben ik mee eens, dat het gelukkig allemaal goed gaat. En dan die laatste die dan vorig jaar bij is gekomen, die Chica.
0: Ja.
2: En die wilde ik natuurlijk liever niet hebben. Maar goed, ik denk, mijn kat is overleden. En ik was zo verdrietig van Tijgertje, die is dus overleden.
0: Ja.
2: 3, 4 jaar geleden, denk ik, als het niet langer is. Uh-huh. En ja, en toen zegt ze, ja, mijn vriendin is overleden. Wil jij nog een kat? Ik zei, ja, 1, maar ik kan er niet meer dan nog meer nemen, want nu heb ik er dan 7. Dus
0: ja, nou, dat lijkt me
2: voldoende. Bij mij is nu stop, ja. En het is ook echt stoppen, dus.
0: Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen, inderdaad. Ja. Nou, wel mooi, wel mooi. En een groot dierenhart, hè, dat is duidelijk, dat heb je sowieso.
2: Ja, daar ben ik wel, ja. Ja. Want als je bijvoorbeeld hier bij mij, waar ik woon, rijdt de trambaan, en ik dan altijd met mijn buurman John, die zit weer allemaal ganzen, en de ene keer is het gewond, en de andere keer wordt hij aangereden, de andere keer liggen ze dood.
0: Oh.
2: Ja, en dan ga ik altijd met John, mijn buurman, dierenambulance bellen, want ja. Ik ben wel zo iemand van, als er wat hiervoor beschaat of gebeurt, dan wil ik zo snel mogelijk dat ze geholpen worden. Kijk, ja. Dood is dood, nou, dan nemen ze dan niet mee. Maar als ze dan nog half levend zijn, of de ene keer lag er bijna een poot eraf,
0: oh,
2: en de andere werd aangereden met, er was een zwaan, een babyzwaan, nou ja, ze noemen het geen babyzwaan, maar ik vond het een babyzwaan.
0: Ja.
2: Die was ook aangereden, vond ik zo sneu, dus ja, ik ben wel een dierenliefhebber, dat ben ik wel, ja.
0: Nou, dat is overduidelijk, Angela. Eens even kijken van wat voor muziek jij liefhebber bent, want zo klinken de roemzoekers van woensdag.
3: Eeuwige Roem.

0: geroemd.
1: Lady Bird, I'll treat you good. Lady Bird, I wish you would, you Lady Bird.
2: Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, Lady Bird. Inmiddels 4 dagen in het spel. 5 dagen voor Billy Joel met Uptown Girl. En The Shoes met Osaka kwamen gisteren terug in het spel. We hadden er al een hele geschiedenis op zitten. Staan dus op 6 dagen op de rand van de roemlijst. Ja, wat vind je, ja. Angela? Welke vind je nou niet zo?
3: Ik weet niet of ik dan de verkeerde doe, maar...
2: Ja, wat
3: was nummer 1 ook alweer?
2: Het is jouw feestje. The Shoes met Osaka, ja, was de eerste die je hoorde.
3: Ja, oké, en de 2?
2: Het tweede was Billy Joel met Uptown Girl.
3: Ja, en 3 was?
2: Nancy Sinatra met Lady Bird.
3: Ik vind dat wel heel moeilijk. Doe maar nummer 3, want die ken ik niet.
2: Die Lady Bird van Nancy Sinatra bedoel je?
3: Ja, want die ken ik niet, sorry.
2: Oké, ja, nee, dat is jouw feestje natuurlijk.
1: Lady Bird, I'll treat you good.
2: Die bedoelde je, hè? Die gaat eruit. Hallo?
3: Ja, oh, sorry. Ja, ik ken hem niet, dus vandaar.
2: Nee, precies. Maar dan had ik de goede te pakken. Nee, prima.
3: Ja.
2: Maar welke ken je wel? Welke plaat gun jij eeuwig roem? Vertel.
3: Grease met John Travolta en Olivia Newton-John van You're the One in the One.
2: Ja, You're the One that I Want. Wat heerlijk. En het grappige is, het is een klassieker van Hit of Tokyo, zou je zeggen. Maar die is dus nog nooit genomineerd in al die jaren eeuwige roem.
3: Oh, oké. Okay. Oh, okay.
2: Het wordt hoog tijd. Dankjewel daarvoor, Angela. Ga ervan genieten.
3: Ja, is goed. Werk ze.
2: Olivia Newton-John en John Travolta. Voor het eerst. En eeuwige roep.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Het zijn de Cats op Radio West en sure he's a cat.
1: Eeuwige roem.
0: In juli 2017 kwam Rob van Rooyen uit Leiderdorp al met Osaka van The Shoes. Nou, er ging wat tijd overheen. Daarna kreeg de plaat nog steun van Henny Vervoorn uit Den Haag, Nelly Hofman de Snaaier uit Blijswijk en Denise van der Valk uit Wateringen. En gisteren kwam het laatste zetje van Peter Oosterman uit Rijp-Wetering. Dus keer ik terug naar Rob uit Leiderdorp. Goedemorgen, Rob.
2: Goedemorgen.
0: Nou, je hebt er even op moeten wachten, maar het is gelukt, hoor.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, had je het verwacht?
2: Moeilijk. Het is natuurlijk maar een dorpsgroepje, hè, maar het is wel wereldwijd geworden.
0: Nou, precies. Het heeft Zoeterwoude wel ontstegen, kun je zeggen.
2: Ja, absoluut.
0: Ja.
2: En ook het hele gebeuren met, waar ze altijd optraden.
0: Ja.
2: En ik had jou ook nog een berichtje gestuurd van toen de tijd gebeurde dat allemaal in het Don Bosco-huis.
0: Ja.
2: Met helaas overleden... Waar ze altijd optreden. Ook de Kolde Ieringstraat altijd op daar.
0: Oké, okay, ja.
2: En ik weet niet meer zijn naam even kwijt. Die heeft toen nog eens een keer een politieagent gespeeld in een shot van de Kolde Ierings.
0: Oké, okay, ja, geen idee wie je bedoelt. Maar ik geloof het onmiddellijk. Er zijn vast mensen die dit weten. De eigenaar van Don Bosco was dat. Oké. Okay.
2: Ja, de eigenaar van Don Bosco. Ja.
0: Nou, we gaan de Shoes officieel eren. Want ze zijn naar de roemlijst gaan we ze promoveren. Bij deze, daar komt-ie.

0: Eeuwige Roem.
1: Natuurlijk stonden ze al op de roemlijst met Nanana, maar nu komt Osaka daarbij. Het is plaat nummer 871 op de roemlijst van dit programma. En dat betekent dat jij een ander liedje in het spel mag brengen. Nou, dat is echt iets heel anders waar je mee aankomt, hè?
2: Ja, maar ik vind het een gouden ouwe.
1: Ja, zeker een gouden ouwe. Wat voor liedje is het?
2: Nou ja, om een hele familie gaat, vind ik het ook hartstikke leuk.
1: Mm-hmm.
2: En ik vind ook een heel pakkende tekst.
1: Ja, zeg maar, welke is het? De Kelly Family. Heb je zelf doorgegeven? Ja, precies. Can't help myself van de Kelly Family. Ja, precies. Toen ze een comeback maakten in de jaren 90 was dat. Nou, dankjewel daarvoor. En we gaan ernaar luisteren. Dankjewel, Rob.
2: Ja, dankjewel. En dan veel succes met de uitzending.
1: Kelly Family.

0: het eerst in eeuwig roem. Kelly Family en I Can't Help Myself. Morgen horen hoe het verder gaat met die plaats en de andere roemzoekers. Straks het regionieuws. Eerst nog even mijn Facebook-winnaar. Ja, woensdag mag ik altijd een winnaar van Facebook bekendmaken. In dit geval hebben we zo'n lekkere zomerse sneldrogende handdoek van West weggegeven op Facebook afgelopen week. En de winnaar is Marianne de Winter. Ja! Marianne, van harte gefeliciteerd. Mail mij eventjes via aandebak@omroepwest.nl. Dan komt het helemaal in orde.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30. Aan de bak, het regionieuws krijg je van Bob Brinkman.
8: Goedemorgen, Patrick. De gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen waarschuwen voor deur-aan-deurverkopers van onder meer isolatie, zonnepanelen en thuisbatterijen. Sommige verkopers zeggen samen te werken met de gemeente of wijzen op speciale subsidies voor woningen van de gemeente. Maar de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen werken niet samen met commerciële bedrijven die aan de deur verkopen. Dat schrijft de Wollenstreek-omroep. Wie wil weten welke bedrijven wel samenwerken met de gemeente, kan terecht op de website van de gemeente en enkel en alleen de gemeentes. Rijnsburger Robert Zandbergen staat volgende week aan de start van de Badwater 135. Dat is een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. 217 kilometer, dwars door de woestijnen van Death Valley in de Amerikaanse staat California. En dat met een gemiddelde temperatuur van zo'n 40, 50 graden.
9: Het wegdek geeft een hittestraling af van zo'n 60, 70 graden. Dus het is een beetje rennen in de bakpan. Alleen ik heb wel de mentaliteit van... Je moet zeker weten dat je gaat finishen, anders heb je altijd een excuus om te stoppen.
8: Dat is een mooie wijsheid natuurlijk, kan zo op een tegeltje. Zo bereidt hij zich er dan mentaal op voor. Maar hoe bereid je je er nou fysiek op voor?
9: Dat doe je door in een sportschool bijvoorbeeld op een hardloopband te staan. En gelijk na een uur, anderhalf uur hardlopen, direct de sauna of het stoombad in. En twee weken geleden was het natuurlijk een cadeautje hier, want... Toen het code rood was, was voor mij natuurlijk code groen. Dus ik heb natuurlijk een malle gelopen in die week. Ja, dat ging op zich natuurlijk lekker.
8: Het doel achter zijn loop is geld inzamelen voor hulpverleners met PTSS en hun gezinnen. Als hij de finish haalt, is hij daarmee de eerste Nederlandse man ooit die deze wedstrijd voltooit. En de Nijmeegse Vierdaagse, niet in de regio, maar wel volop bezig. Vandaag gaan de lopers naar Wijchen. En ook regiogenoten lopen mee en laten onze regio ook op een bepaalde manier zien. Zo is daar Carolien van Wijk uit Zoeterwoude, die de vlag van Zoeterwoude bij zich heeft.
10: Jazeker, die heeft de hele dag aan mijn rugzak hangen. Ja, en niemand herkent hem. Op één persoon na, en die kwam ook uit Zoeterwoude. En die stond op de Vierdaagse camping en had daar precies dezelfde vlag aan zijn caravan hangen.
8: Vertelde zij bij de lokale omroep Centraal Plus. Het is een diep blauwe vlag, Patrick. Ik weet niet of je hem kent, de vlag van Zoeterwoude. Met 3 gouden klaverbladeren erop. En die is dus sowieso deze week 2 maal te zien in Nijmegen. Nou, op een caravan en aan een tas.
0: Superleuk. Ik had hem niet herkend. Maar inderdaad, nu je het zegt, komt hij me wel vaak bekend voor. Huub Mizee heeft het weer voor je.
11: Vandaag is er vrij veel bewolking en af en toe valt er ook wat lichte regen en motregen. Vanmiddag komt er mogelijk ook wel weer wat zon. We hebben een noordwestenwind, matig, aan zee vrij krachtig, en het wordt ongeveer 20 graden. Komende nacht blijft het bewolkt, het is dan wel droog. De noordwestenwind is dan matig, aan zee vrij krachtig, en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen is er aanvankelijk ook nog bewolking, maar morgenmiddag komt er mogelijk weer wat zon. Ook dan hebben we de noordwestenwind, zwak tot matig, en morgenmiddag wordt het 21 graden. Vrijdag en zaterdag is er geregeld zon, zijn er ook wolkenvelden, het blijft droog en dan wordt het ongeveer 24 graden.
8: Dankjewel Huub, en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dat zijn ze wel, de liedjes die je meezingt op de woensdagochtend bij Radio West. Superstition van Stevie Wonder. En zo dadelijk de verjaardagen van vandaag, 22 juli.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst even naar het jaar.
2: 1990.
0: Albanezen ontvluchten hun land. Albanië is na het vallen van de muur tussen Oost en West nog het laatste communistische bolwerk in Europa op dat moment. Zo'n 4600 Albanezen zoeken hun toevlucht tot de westerse ambassades in de hoofdstad Tirana. In juli 1990 mogen ze de ambassades verlaten en worden ze per schip overgebracht naar de Italiaanse havenstad Brindisi. Ja, de Koude Oorlog is dus voorbij en dat verklaren ook de regeringsleiders van de NAVO op 6 juli 1990 na een tweedaagse top in de Engelse hoofdstad Londen. En jongeren die snel hun rijbewijs willen halen, hebben geluk. In 1990 start in ons land een proef met een snelcursus. Doel van het experiment is te kijken of jongeren in een korte periode een rijbewijs kunnen halen. De cursus begint met een test waarmee bepaald wordt hoeveel tijd de kandidaat nodig heeft. Een heel jonge Carlo Bossart maakt er in juli 1990 een reportage over in het jongerenprogramma Pauze. Ik herhaal nog maar een keer. Het is dus Carlo Bossart, maar je herkent hem bijna niet.
3: Meneer Stegeman, het enige wat ik eigenlijk echt wil is dat ik zo snel mogelijk en zo goed mogelijk mijn rijexamen kan halen. Nou is de eerste vraag die dan in mij opkomt, wat kost zo'n snelcursus nou?
4: We hebben een 8, een 10, een 12 of een 14-daagse opleiding, afhankelijk van de test. En een 8-daagse opleiding kost 1200 gulden en een 14-daagse opleiding kost 1975 gulden. Onze filosofie is, je moet eerst de spelregels leren, dat wil zeggen de theorie-examen gehaald hebben. Dan moet je eerst goed leren omgaan met die auto. Daar hebben we speciaal deze oefentrainer voor je. En pas als die twee voorbereidingen eigenlijk achter de rug zijn, dan ga je de openbare weg op en daarom kan het ook zo snel.
2: 1990.

0: 1990, Robert Palmer in UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Ja, ik moet je zeggen, ik heb inderdaad ook met zo'n officiële snelcursus mijn rijbewijs gehaald. Dat was in de jaren 90, was wat later dan 1990. Maar bijzonder om dat terug te horen in zo'n reportage van een piepjonge Carlo Bossart. Is al werkelijk niet te herkennen. Het is Radio West, het is de woensdagmorgen en ja, kijk maar op de kalender.
1: Jaren, er is er een jaar.
0: Even naar de feestjes in de regio van vandaag. Het is 22 juli en de verjaardagskalender die altijd te bereiken is via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Kobi Dame, goedemorgen. Mijn kleinzoon Armando is jarig. Hij wordt vandaag 27 jaar.
2: Nou,
0: van harte gefeliciteerd Armando. Wat een mooie leeftijd. Groetjes uit Den Haag, schrijft Kobi erbij. En de felicitaties natuurlijk van oma Kobi. Van harte gefeliciteerd. Ook namens

0: Elton John op Radio West en Blue Eyes. Even wat nieuws dat net binnenkomt. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn vanochtend twee trams op elkaar gebotst. Eentje stond midden op de brug te wachten op de geopende Erasmusbrug. Die andere reed er hard op achter. En dat levert tot nu toe in ieder geval 18 gewonden op. Waarvan twee zwaar gewond. Heel veel ambulances ter plaatse natuurlijk. En daarover later ongetwijfeld meer. Ja, heeft er een nieuws?
1: Ja, zeker. Uit Rotterdam.
0: Nou. Ja. Je hoort de stem van Menno Tamming, want straks is er natuurlijk gewoon een Menno in de middag.
2: Ja,
0: op
2: zeker.
0: Woensdag.
2: Zeker, met Tess Merlo dus. Ja. Daar komen we niet vanaf, hè, hier op Radio Westen. Nee hoor, altijd hartstikke leuk. Maar nu weer gewoon in de rol met een Franse chanson.
0: Ja.
2: Met een mooi verhaal erbij. En dat zal ongetwijfeld ook weer met iets zomers, iets vakantieachtig zijn. Wat doen we verder? Nou, we gaan zometeen met een Westlandse zanger bellen. Koos. Die gaat namelijk een zangmarathon doen voor het goede doel. Komende zaterdag gaat hij in 12 uur tijd 12 keer optreden op 12 locaties. En dat doet hij om geld op te halen voor ALS. Straks zijn verhaal. We hebben natuurlijk weer die kaart, hè, voor Space Expo. Hartstikke leuk. We gaan er weer vier weggeven.
0: Zeker.
2: En Erik Kooijman is er voor de Op de Kaart Zomertour.
0: En voor jouw plaat, kom maar door met Spaanse liedjes.
2: Leuk.
0: Via menno@omroepwest.nl. En dit zijn Suzanne en Freek.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel

0: op vitepro.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: We zijn er zo weer tot 2 uur met een nieuwe Menno in de Middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit de regio, met André Kolen.
7: Tijdens een controle op fatbikes in Alphen aan de Rijn heeft de politie 1 aanhouding verricht wegens het bezit van softdrugs. De desbetreffende persoon had 108 gram wiet bij zich. Een 44-jarige vader uit Noordwijkerhout moet 2,5 jaar de cel in vanwege de mishandeling van een man die zijn 11-jarige dochter zou hebben achtervolgd. Met een groep vrienden zou hij het slachtoffer het ziekenhuis in hebben geslagen. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teilingen waarschuwen voor deur-aan-deurverkopers van onder meer isolatie, zonnepanelen en thuisbatterijen. Sommige verkopers zeggen samen te werken met de gemeente, maar die wijst erop dat zij enkel samenwerken met niet-commerciële partijen. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook 2 auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is een beetje druilerig vandaag, maar goed, dat kan ook wel eens een keer op zo'n zomerdag. En ja, we nemen je gewoon mee tot 2 uur. Menno in de middag met straks, nou ja, zonnetje in huis. Tess Merlot over 1 uur met een Franse chanson en haar verhaal daarbij. En we hebben ook een bijzonder verhaal zometeen vanuit het Westland. Want Koos Jansen, die is zanger en die gaat een zangmarathon doen voor het goede doel. Dat gaat komende zaterdag gebeuren. Gaat hij 12 keer optreden op 1 dag en zometeen komt hij vertellen waarom hij dat gaat doen. Dat doen we over een minuutje of 10. Gaan we eens even bellen met Koos. En we hebben natuurlijk weer 4 kaarten hier klaar liggen voor Space Expo.
1: Op de kaart.
0: En hij is er ook weer bij, tuurlijk. Deze hele week, Erik Kooijman. Hallo, Erik.
2: Ja, Menno. Hallo, hallo.
0: Hi. Ja, want ja, druiderig of niet, je gaat er gewoon weer op uit natuurlijk vandaag.
2: Ja, klein regenjasje aan, maar het is droog as we speak. Ja. Dus dat is lekker.
0: Waar ga je naartoe?
2: Ja, ik ben al in Maasdijk en ik moet eerlijk bekennen, ik ben hier nog nooit geweest. Dat is ongelooflijk. Dat is een, zeg maar, een witte vlek op mijn eigen persoonlijke kaart.
0: Nou, hoe kan dat nou? Ja, we doen het al zo lang dit. Ja.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Maar jij kan waarschijnlijk niet zo goed gooien op Maasdijk.
0: Nee, dat is zo. Dus ga je er zelf maar naartoe nu. Ja, en gelijk. Ja. Heb je... ja, nou, ik ben benieuwd wat daar te doen is in deze zomervakantie in Maasdijk.
2: Nou, er is een zomerspektakel. Ah. Nou ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dus ik ga op zoek naar dat spektakel. Ik heb al wel wat borden gezien, maar ik ben er nog niet. Dus ik laat me verrassen door de Maasdijkse feestcultuur. Nou, ik weet niet of die al begonnen is.
0: Geen idee.
2: Het is nog een beetje vroeg.
0: Ja, het is woensdag 10:50. Maar goed, wie weet, het is ook vakantie. Dus hey, we horen je over een half uurtje. Maasdijk dus, de bestemming voor jou, Erik, vandaag.
2: Yes.
0: Tot zo.
2: All right.
0: Hoi.

0: En zo is het. Jan Smit en Tranquilo en Katrina and the Waves. Speciaal ook voor alle mensen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse Walking on Sunshine. Het is bijna 10:50, Radio West. En komende zaterdag staat er iets bijzonders te gebeuren in het Westland. Want dan is er een zangmarathon door de Westlandse zanger Koos Jansen. Koos, goedemiddag.
1: Goedemiddag, mijn
0: goedemiddag. Ja, mensen die denken Koos Jansen. Ja, die ken je vooral van dit nummer.
2: Eerst even naar me duipie.
0: Ja, wereldberoemd, vooral in Westland, hè, dit nummer ook.
1: Wereldberoemd, dat is liever een cultnummer geworden. Ja.
0: Ja, dat is echt wel een populair nummer. Dat kennen ze, zeker in het Westland kennen ze dit allemaal, hè?
1: Ja, dat kennen ze het allemaal, ja, dat klopt.
0: Ja. Want even, voordat we het over je zangmarathon van komende zaterdag gaan hebben... vertel even, wat doe je allemaal qua zanger? Als zanger bedoel ik, sorry.
1: Ik ben sinds een jaar of 10 doe ik dit regelmatig... En s'morgens werk ik gewoon nog in de tuin, in de kastje.
0: Ja.
1: En s'middags heb ik dan tijd voor even optredens. En ik heb het altijd al in mijn solimieten gezeten, dat zingen. Want ik heb het Poelwijkse Volkslied geschreven met een paar jongens. Dat werd uitgekozen als beste nummer. Dat was toen het Westland één gemeente werd van alle Osse gemeenten.
0: Ja.
1: En dat heet Poelwijk, dat is een eiland. Nou ja, kijk maar, dat klopt echt.
0: Ja,
1: je komt
0: mooi.
1: Je moet over de brug, je komt er niet zomaar.
0: Nee.
1: En ik heb bij Kees Ballen, nou die naam ken je wel denk ik. Uit Noordorp heb ik in musicals meegedraaid. En daar is het een beetje, ja, de liefde wordt vak een beetje groter geworden.
0: Ja.
1: En van het een komt het ander. En ben ik dat optreden overal,
0: ja.
1: Her en der.
0: Nou ja, heel goed. En een bijzonder optreden dus komende zaterdag. Je gaat een zangmarathon doen. Vertel, wat ga je doen?
1: Ik ga een zangmarathon doen. Dat wil zeggen 12 optredens in 12 uur op 12 locaties in het Westland.
0: Ja.
1: Dat gaat zaterdag om 12:30 van start bij de Verburg Onings Tennispark in Poelwijk. En ik ga elke kern van het Westland aandoen. En dat zijn de 11. En dat was best nog wel pittig om daar goede locaties voor te vinden. Maar het is allemaal gelukt.
0: Ja.
1: En
0: Dus nou, dat is een hele opgave. Hoe ga je dat volhouden?
1: Ja, dit is de derde keer dat ik zoiets doe.
0: Ja.
1: Dus als ik de laatste 3 keer het gemiddelde neem, dan red ik het wel weer.
0: Ja, dat is zo. En je doet het niet voor niks, hè? Voor het goede doel, hè? Je wil geld ophalen.
1: Ja. Voor ALS. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijke spierziekte, waar eigenlijk best wel weinig. Het is een kleine ziekte, laat ik het zo maar zeggen. Dus vergeleken bij kanker of zo is het natuurlijk valt het in het niet. Maar er wordt wel in het Westland hebben we een local swim. Dat is op 15 augustus in de Lier. En daar gaan ik geloof tussen de 800 mensen zwemmen.
0: Mm-hmm.
1: In de Lee. Voor ALS. En dit is eigenlijk een voorloper ervan. En er zijn het hele jaar door projecten waar geld opgehaald wordt voor ALS.
0: Ja, goed, ALS, je hebt het bewust gekozen, dat goede doel. Ook omdat je het van dichtbij hebt meegemaakt, hè?
1: Ja, dat klopt. Van het voorjaar is een neef van me overleden aan ALS. En die had de extreme vorm. Dus dat was heel gauw gebeurd eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, en toen dacht je van ik ga het gewoon weer doen, die zangmarathon. We moeten geld ophalen. Mensen kunnen kaartjes kopen. Kosten geloof ik €100, heb ik dat goed?
1: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ze kosten €100, maar we zijn daar een beetje in afgestapt. Want de animo is niet zo groot.
0: Zo.
1: Voor, onderweg bij de locaties, daar is het gewoon bomvol, overal. Want dat is elke keer zo. Ja, de bus is toch een dingetje. En,
0: ja.
1: Je kan nu voor €25 kan je opstappen.
0: Ah, dus dan kun je met
1: dan
0: die bus mee. Ja, dan kun je dus al die optredens meemaken. En je hoeft je niet te vervelen, hè, want nogmaals, al die locaties daar, die ga je aandoen in 12 uur tijd komende zaterdag. En je repertoire is ruim genoeg, hè, om al die optredens te vullen.
1: Ja, nou, ik zou wel overal andere nummers kunnen zingen, maar dat ga ik niet doen.
0: Nee.
1: Want ik heb ook gevraagd aan de locaties of ze wat een lijstje samen willen stellen uit mijn zanglijst.
0: Ja.
1: Dus ja, er zit wel een heleboel dezelfde nummers tussen. Zoals Thierry en Ik wil de zon zien, Zakken in de Zee en Duitsland.
0: Tuurlijk, die komen ook allemaal langs. Hey, Koos, ik wens je ontzettend veel succes. En ik hoop dat je heel veel geld ophaalt. En het is sowieso al heel goed dat je op deze positieve manier, met al die optredens die je gaat doen, aandacht vraagt voor ALS. Want dat is het onderzoek naar die ziekte. Daar is dat geld voor nodig. Ik wens je alle succes. En ik ga nog even een stukje van Alles in het leven draaien. Dat is volgens mij je laatste single, hè, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan gaan we.
1: Dat klopt. En ik wil je ontzettend bedanken dat ik je in de uitzending mocht komen.
0: Graag gedaan, Koos. Want nogmaals.
1: Succes met je programma.
0: Dankjewel, je doet het voor een heel goed doel. En jij veel succes komende zaterdag. Dag, Koos.
1: Dankjewel.
0: Koos Jansen, Alles in het leven.

Koos Jansen. En dit ga je natuurlijk horen komende zaterdag. En veel meer andere nummers van hem. En wil je daar naartoe? Die informatie vind je op zijn website. En natuurlijk in het Westland, waar hij al die locaties aan gaat doen voor het goede doel. Komende zaterdag.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot.
1: Peter Tosh en Mick Jagger. En Don't Look Back. Het is zometeen alweer tijd voor Erik Kooijman. Die gaat dan natuurlijk kijken in Maasdijk hoe daar feest wordt gevierd. Het is daar feest vandaag. Ik ben benieuwd wat het is. Zometeen horen we meer van hem. En ja, ze liggen hier hoor. Ik heb ze hier liggen. André ziet ze ook. 4 kaarten voor Space Expo. En die gaan we zometeen weggeven.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
1: Het is net even na 12:30, Radio West. En André Kool is daar, zet zijn koptelefoon op voor het nieuws uit de regio.
12: Goedemiddag. De damwand langs de N211 ter hoogte van Poeldijk is verzakt. Sinds april is het naastgelegen fietspad om die reden al afgesloten. In augustus dan wordt de schade hersteld, maar daar moet de provinciale weg 1,5 week voor worden afgesloten. Van 5 tot en met 14 augustus is de N211 in beide richtingen afgesloten tussen de Slachthuiskade en Rotonde de Poel. En omdat de afsluiting samenvalt met de afsluiting van de Zwarte Dijk, kunnen weggebruikers daar extra hinder van ondervinden, zo waarschuwt de gemeente Westland. Maar verder uitstel zou volgens wethouder Peter Valstar tot het risico op verdere verzakking van de damwand leiden. Rijnsburger Robert Zandbergen staat volgende week aan de start van de Badwater 135. Dat is een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. 217 kilometer dwars door de woestenij van Death Valley in de Amerikaanse staat Californië. En met een gemiddelde temperatuur van zo'n 40 à 50 graden.
13: Het wegdek geeft een hittestraling af van zo'n 60, 70 graden. Dus het is een beetje rennen in de bakpan. Alleen ik heb wel de mentaliteit van... Je moet zeker weten dat je gaat finishen, anders heb je altijd een excuus om te stoppen.
12: Ja, en hoe bereid je je dan fysiek daarop voor?
13: Dat doe je door in een sportschool bijvoorbeeld op een hardloopband te staan. En gelijk na een uur, anderhalf uur hardlopen, direct de sauna of het stoombad in. En 2 weken geleden was het natuurlijk een cadeautje hier, want... Toen het code rood was, was voor mij natuurlijk code groen. Dus ik heb natuurlijk een malle gelopen in die week. Ja, dat ging op zich natuurlijk lekker.
12: Ja, Robert Zandbergen. Nou, doel achter zijn loop is geld inzamelen voor hulpverleners met PTSS en hun gezinnen. Als hij de finish haalt, is hij de eerste Nederlandse man ooit die deze wedstrijd voltooit. Gemeente Hillegom, Lisse en Teilingen die waarschuwen voor deur-aan-deurverkopers van onder meer isolatie, zonnepanelen en thuisbatterijen. Sommige verkopers zeggen samen te werken met de gemeente of wijzen op speciale subsidies voor woningen. Maar de gemeenten die werken niet samen met commerciële bedrijven die aan de deur verkopen. Dat schrijft de Bollestreek Omroep. En die wil weten welke subsidies en mogelijkheden voor de eigen woning beschikbaar zijn, kan beter terecht op de website van de gemeente.
1: Huub Mizee, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Menno.
1: Het regent zo waar. Ja, en, het ging best nog wel hard net ook eventjes.
5: Ja, bijzonder, hè? Opeens, ja, midden in de... Nou, we zitten al voorbij de helft. Ja. Maar het is een van de natste dagen van de hele maand. Want op geen enkele dag is er zoveel gevallen op sommige plaatsen. 1,5 millimeter bij mij hier in de regenmeter. 1,5 liter per vierkante meter. Op andere plaatsen 1. En er kan nog steeds wat vallen, hoor. Er blijft ook vrij veel bewolking. Ja, dieptepunt van de week. Ach ja, hoe wil je het noemen? Nou ja, goed. Een noordwestenwind, matig, aan de kust vrij krachtig. Ja, die temperatuur blijft een beetje achter, hè. 17, 18 graden is het nu. Het wordt nog wel 20. En dan zien we ook de komende nacht nog wel wat bewolking. Misschien later vannacht, na middernacht, ook nog wel een enkele bui. Ook dan blijft de wind noordwestelijk en dan wordt het ongeveer 15 graden. Morgen is het toch alweer droog, hoor. Dan zijn er aanvankelijk nogal wat wolkenvelden, maar later op de dag komt er weer zon. Ook dan met een noordwestenwind die iets minder sterk is dan vandaag. En morgenmiddag 21 graden. Nou, vrijdag, dat wordt alweer een betere dag met zon, wolkenvelden, droog weer. 24, plaatselijk 25 graden. Zaterdag, nou, halen we waarschijnlijk op meer plaatsen de 25 graden. Er zijn perioden met zon. Later op de dag komt er meer bewolking. En wat dat dan zondag en volgende week gaat doen...
1: Ja.
5: Dat hoor je over een uur, hè?
1: Zo is het. Tot dan.
5: Ja.
1: Er is nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
14: Er is een ongeluk gebeurd op de A20, hoek van Holland-Gouda. Voor Terbrechtseplein heb je nu 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht.
12: Dankjewel, Dennis. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Wat heb je meegenomen, Dre?
12: Ik heb uit de persoonlijke collectie het prachtige singeltje van Steve Winwood.
1: Oh ja, leuk.
12: Prachtig album ook, maar dit was toch wel zijn hit, Valerie.

0: Steve Winwood. Vaak ook gebruikt in dance-nummers, hè, dit. Valerie. Zometeen de kaarten voor Space Expo. Maar nu eerst...
1: Op de kaart.
0: Nou, Erik Hooijman, die is in Maasdijk. Een plaats waar die onthulde die net nog nooit is geweest voor op de kaart. En ja, dan val je met je neus in de boter vandaag, Erik.
2: Zeker, ik sta met mijn eerste biertje in mijn hand. Het is ongelooflijk, ik kom net langs. En er zijn hier een stuk of 20 biertafels. En hier zit de organisatie. En ik moet zeggen, ze hebben midden in het dorp, op een grasveld, op het Spektakelplein, hebben ze hier iets neergezet. Nou, je gelooft je ogen niet. Ja, wat zie ik eigenlijk? Vooral barren.
3: Ja, en heel veel reclameborden. Want zonder reclame, of zonder onze sponsors, zijn we nergens.
2: En jullie zijn eigenlijk, het is door het dorp zelf georganiseerd, hè? Het is niet in een commercieel festival dit of zo.
3: Nee, het is een stichting. Het is niet met winstoogmerk gebouwd. We willen iets neerzetten voor de Maasdijkers zelf. Ja, en daar doe je het feest voor organiseren. En dat is nou het 38e jaar, 39e jaar volgens mij. 39. Dit jaar dat we ermee bezig zijn. Dus nog steeds gaat het heel goed.
2: En kriebelt het een beetje dan op zo'n dag dat het moet beginnen?
4: Sorry, zeg nog eens.
2: Krijg je de kriebels een beetje?
4: Ja, je leeft natuurlijk gewoon een jaar naartoe. En dan begint het weer. Hè? Nu, je voelt het ook een beetje. Het is woensdag, we gaan beginnen. Dus nu gaan we even proeven hoe het eerste biertje smaakt. Want ja, je moet geen rommel verkopen.
2: Maar dit is omdat jullie alles hebben klaargemaakt vandaag. Het is af nu. Het kan beginnen.
4: Nou ja, het feest staat om te beginnen. En dan komen er nog spelletjes. Dus die komen door de week, wordt het ook weer opgebouwd. En vanmorgen is er getest met weer een ander spelletje. Dus het is gewoon hartstikke leuk, joh.
2: Want het is ook voor iedereen. En je vertelde net, er komt Menno, is voor jou ook leuk. Hoewel, zitten jullie nou op mensen van buiten te wachten?
4: Nou ja, kijk, Maasdijkers hebben ook vrienden. En die mogen ook gewoon komen, weet je wel. Maar het is gewoon een dorpfeest voor dorpbewoners en hun vrienden en bekenden.
2: De meneer in de studio die houdt van Nederlandstalige muziek, wordt dat ook gespeeld?
4: Dat wordt ook zeker gespeeld. Het programma is echt voor jong en oud. En laten we van slagers tot hardcore en alles wat er tussenin zit.
0: Nou, dus gezellig.
4: Voor iedereen is er wat te doen.
2: Meneer, u maakt het al lang mee. Hè? Wat is nou het leukste van dit feest?
5: Met z'n allen. Met z'n allen. Dat is het leukste. Van 10 tot 70. Dat is het mooiste. En dat blijft. Want die van 70 vallen af en van 10 komen er weer bij.
2: Gaat automatisch.
5: Gaat automatisch door, ja. Ja. Nou, kijk maar.
2: Het ziet er goed uit, want de mensen zitten hier ook een beetje op leeftijd. We zitten nu een beetje bij de oudere jaargang. En daar zitten jongens van 12, 13 die ook hebben meegeholpen om het hier op te bouwen. En het is heel gezellig, omdat die barren die staan helemaal rond het veld. En we zitten eigenlijk midden in een woonwijk, hè? Want jij vertelde net, als de muziek hard staat, dan wat gebeurt er dan met de wc?
5: Op vrijdagmiddag komt het water in de wc-potten bij de buren wel omhoog. Een beetje hardcore muziek heb je dan. Maar die mensen horen niet, want die staan hier ook.
2: Of ze zijn op vakantie, want dat is ook zoiets. Het is midden in de vakantie, maar de meeste Maasdijkers gaan later pas.
4: Die gaan later pas, die houden er rekening mee. Hè. Dan zijn er een paar die zeggen van, nou, voor mij hoeft het niet, die gaan juist weg. Die plannen de eerste week van de zomervakantie om naar weg te gaan. Ja, en anderen moeten er omheen plannen, omdat hun kinderen gewoon niet mee willen. En dan hebben we ook nog laatweg op de zaterdagmiddag in de achtertent. Daar zit dan de oudere jeugd zoals wij zijn. Die kunnen daar ook gewoon rustig over het veld heen kijken en genieten van wat er gebeurt.
2: De oudere jeugd, nou dat klinkt goed. Voor oude jongeren ook, dus ik neem een eerste slok.
0: Ja.
2: En dat zou ook wel mijn laatste zijn, want ik ben met de wagen. Maar het is wel een mooi samen zijn hier, moet ik ze zeggen.
0: Ik hoor het.
2: Belooft veel goed.
0: Ja, leuk. Ja, want je blijft daar nog, neem ik aan, hè? Ook het volgende uur, toch?
2: Ik ga even de diepte in bij die Maasdijkers.
0: Goed zo. Erik Hooijman vanuit het feestelijke Maasdijk. Hey, hoor eens even, je mag bellen. 070-390-5454. Je hoort het alarm voor de kaarten voor Space Expo. Ik heb er hier weer 4 voor je klaar liggen. Kun je gratis naartoe. Lekker voor in de vakantie daar in Noordwijk. Moet je even raden wie dit zingt. En de titel van de plaat mag ook. Gaan even naar de... naar de ruimte en dan hoor je deze. Nou... Oh, nou, Nou, dit moet je toch wel weten. 070-390-5454.
1: Hey Menno, ja. Draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, wat dacht je van de nieuwe van Chico? Gezellig. Het is het weer niet helemaal vandaag om te gaan bakken op Scheveningen. Maar Chico gaat het toch even doen. Lekker.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuiderstrand. Laters!
2: Chico. Ja, er zijn nieuwe single. In de ruimte. Ja, de hele week geven we kaarten weg voor Space Expo in Noordwijk. En misschien gaan die kaarten dit keer naar Zoetermeer, naar Nico Borsjes. Hallo Nico.
3: Dag Menno, goedemiddag.
2: Ja, een beetje druilerige dag vandaag.
3: Ja, je wordt er niet echt vrolijk van. Nee. Dus een beetje binnen de muren blijven voor vandaag.
2: Ja, maar had je plannen voor buiten? Of?
3: Nou, nee. Ik had een fotoclus en daar had ik een opdracht van. En die moet ik nog afmaken en dan moet ik dan weer opsturen. Dus om aanzichtkaarten te maken voor een klant.
2: Oh, oké. Want je bent fotograaf, begrijp ik dus.
3: Nou, dat doen we er als hobby bij. Dat is een beetje uit de hand gelopen.
2: Jo.
3: En toen ben ik met mensen in aanraking gekomen op Bonaire. En, die bezorgen de kaarten voor het eiland. En nou maak ik alle aanzichtkaarten voor het eiland.
2: Oh, wat leuk zeg. Dus je bent daar regelmatig te vinden ook, Bonaire.
3: Ik ben heel regelmatig met je collega op stap.
2: Met Ronald van der Geer?
3: Ja,
2: inderdaad.
3: Ik ben meestal altijd een dagje af en dan gaan we hapje eten. En, ja, en die kennen die mensen ook weer van die kaarten. Dus ja, het wordt op een gegeven moment een grote kliek. Maar
2: wat leuk. Gezellig. Nou, Ronald is hier binnenkort weer te horen. Maar inderdaad, hij is op Bonaire gaan wonen en gelijk heeft hij. Want het is mooi daar, hè?
3: Je moet ervan houden. Je hebt er wat mee of je hebt er helemaal niks mee.
2: Oh, ja.
3: Zeg, kijk, als je op een gegeven moment die foto's en... Wij sturen geen kaarten meer, maar de Amerikaan wel.
2: Nou ja.
3: Dus als je op het eiland komt en je komt op de airport... dan hangen mijn aanzichtkaarten al in rekkies. En dat is wel leuk.
2: Ja, tuurlijk. Nou, wat bijzonder, Nico. Nou, hey, eens even kijken. Want ik heb hier die vier kaarten liggen. Je moet alleen even raden wie dit zingt.
4: This is Houston.
2: En ik denk dat jij dat wel goed gaat hebben.
3: Denk ik wel. Denk
2: ja, toch? Want wie is dit?
3: Ik dacht Doe met Heaven.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Goed gedaan. Hey, ik feliciteer je, Nico, met vier kaarten. Dank je. Je gaat lekker met z'n viertjes naar Space Expo. En een mooie dag ook.
3: Dank je wel.
2: Dag, Nico.
3: Hey, fijne dag.
2: Yo. Hoi. Zullen we ook gelijk maar even draaien? Het is een mooie plaat. Doe dus en Heaven.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
2: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
3: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One. Van Vodafone.
9: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Ik zie kleurrijke streken.
12: Ik zie mensen van alle tijden.
13: Ik zie deze stijl wel zitten.
14: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
15: Centraal Museum Utrecht.
16: Laat meer zien.
17: Zometeen 2 uur, Menno in de Middag met onder andere Tess Merlo. Het is bijna 1 uur, Radio West, het nieuws uit de regio met André Kolen.
18: De damwand langs de N211 ter hoogte van Poeldijk is verzakt. Sinds april is het naastgelegen fietspad al afgesloten. En in augustus wordt de schade hersteld.

0: Daarvoor moet de provinciale weg anderhalve week worden afgesloten van 5 tot en met 14 augustus. En omdat dat samenvalt met de afsluiting van de Zwarte Dijk kunnen weggebruikers extra hinder ondervinden, zo waarschuwt de gemeente Westland. Tijdens een controle op fatbikes in Alphen aan de Rijn heeft de politie 1 aanhouding verricht wegens het bezit van softdrugs. De desbetreffende persoon had 108 gram wiet bij zich. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen waarschuwen voor deur-aan-deur verkopers van onder meer isolatie, zonnepanelen en thuisbatterijen. Sommige verkopers zeggen samen te werken met de gemeente, maar die wijst erop dat zij enkel samenwerken met niet-commerciële partijen. Meer nieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Mooi hè. Rob de Nijs, het werd zomer en Queen aan het begin van het tweede uur. Menno in de middag met zometeen hier Tess Merlot met een Franse chanson en haar verhaal daarbij. Natuurlijk in vakantiesferen. We hebben jouw plaat nog hè, daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. De hele zomer hebben we elke week een ander vakantieland. En we trappen af deze week met Spanje. Dus heb je een Spaanstalig nummer dat je graag wil horen? Laat het even weten. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl om 2:05. Dan gaan we jouw plaat draaien.
1: Op de kaart.
0: En de zomertour is inmiddels ook begonnen deze week en brengt ons vandaag bij een feestelijke dag in Maasdijk. Erik.
2: Ja, kan je me verstaan?
0: Jazeker, ja.
2: Oké, goed. Want het is hier al begonnen met het zomerspektakel in Maasdijk. Ik krijg net een programmaboekje in mijn handen geduwd. Er zijn hier wel gave dingen die ze organiseren. Het kratstapelen, het MK, dat betekent waarschijnlijk het Maasdijks kampioenschap, ja. MK, alles is MK hier. En wat ook wel grappig is, je hebt een babyfoto van een dame. En dan moet je raden wie dat is, want dat is dan de Miss Zomerspektakel.
0: Oh, wat goed. Ja.
2: Ja. En ze hebben een eetwedstrijd van vissticks. Wie de meeste vissticks kan eten. Nou ja, dus er is van alles. Er is een amazing spektakel. Spetter. Oh. Ik moet mijn handen in de lucht steken. Ik ben al helemaal onderdeel van de familie, lijkt wel. Maar ik zit nog steeds op dezelfde plek met dezelfde mensen. Maar ik ga even rondlopen wat de jeugd ervan vindt.
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2: Mag jij wat vragen? Heb je er zin in?
4: Ja, zeker.
5: 19, hou je vingers omhoog.
2: Je bent wel omringd door de opbouwers. Dat zijn voornamelijk de mannen. Mag jij wel meedoen?
4: Ik ben ook aan het bouwen. 26. Ja.
2: Omdat je heel sterk bent? Of hoe komt dat?
4: Gewoon omdat ik het naar mijn zin heb. Met al die mannen.
2: Ja, je straalt helemaal.
4: Ja, het is gewoon gezellig.
2: Is het kijk hier naar uit.
5: De barman is 27.
4: De hele week.
2: Het hele jaar moet je dan zeggen.
4: Ja. Maar ik ben lekker vrij, dus goed.
2: Maar als je in Maasdijk woont, is dit ook echt wel een ding, hè?
4: Ja, zeker weten. Ja. Ik kom toch niet weg.
2: En waar doe je aan mee? Doe je mee aan de misverkiezingen? Of doe je mee aan de visstickwedstrijd? Of doe je mee aan het krat stapelen?
4: Ik sta achter de bar.
5: Dat was het, hè?
2: Dat is duidelijk.
4: Ja, zeker weten. En op te bouwen.
2: En ik hoorde dat alles wordt gedaan door vrijwilligers. Niemand krijgt betaald. Behalve ik, bij wijze van spreken.
4: Ja, klopt.
2: Zangers.
4: Ja, alles vrijwillig. Dus,
2: Veel plezier.
4: Dankjewel.
2: Even naar de jonge garde.
0: Ja.
2: Ja, want je moet, dat zeggen ze ook, je moet de jonge garde mee betrekken. Hallo jongens, mag ik jou wat vragen? Heb je er zin in?
6: Wat?
2: Hebben jullie zin in het spektakel?
6: Ja, heel erg.
2: Ja. Waar verheug je op?
6: Het feest.
2: Het feesten?
6: Ja, muziek.
2: Jullie kunnen goed dansen?
6: Nee, dat niet.
2: Nou, dat zit wel goed. En de rij wordt afgesloten door
5: dat is het duidelijk, hè?
2: Twee jonge heren.
0: Ja.
7: En dit is de nieuwe.
8: Nou, dat is de jongste. Goedemiddag.
2: Jij bent de jongste.
9: Helemaal niet, dat is hij.
8: Is dit lijf?
2: Hebben jullie zin in het spektakel?
8: Ja, wel weer zin in.
5: Waarom,
2: maar eigenlijk is het al begonnen met opbouwen.
8: Ja, het leukste gedeelte is nu voorbij.
10: Waar zit hij? Zo'n nieuwe voorzitter, hè?
2: Jij wordt de nieuwe voorzitter, hoor.
8: Ja, ik hoor het nu ook voor het eerst.
11: Stage.
8: Ja, stage is het meer, inderdaad.
2: Maar dit is wel het moment om erbij te zijn hier in Maasdijk. Je gaat nu niet op vakantie of zo.
8: Nee, dit is vakantie. Hier nemen we allemaal een weekje voor vrij.
2: Heb je allemaal vrijgenomen?
8: Ja. Iedereen die hier aan tafel zit, heeft een week vrijgenomen. Vrij lange tafel.
2: Ja, best een lange tafel, hè? Ik denk dat er toch zo 60, 80 mannen hier zitten met een paar dames erbij.
8: Voor mij kwamen op 83 mensen die een week vrij hebben genomen. En dat is exclusief de mensen die achter de bar staan, achter het kassahok, bij de spelletjes begeleiden. Allemaal dat soort mensen die ook hun steentje bijdragen.
2: Toch is het, want het is echt voor het dorp zelf, het is niet zo dat dit heel bekend is in Den Haag of Rotterdam. Of dit is echt voor jullie zelf.
8: Ik denk dat dat wel een beetje het charme van het feest maakt. Dat het voor jong en oud echt voor mensen in het dorp is. Tuurlijk zijn mensen van buitenaf ook van harte welkom. Maar de sfeer die je kan hebben met mensen uit je eigen dorp is misschien toch het leukst. Ja.
2: Ik ben wel een beetje jaloers op. Ik kom uit een grote stad en dan maak je dat niet zo vaak mee. Nee. Nou, veel plezier.
8: Zoveel huizen staan er niet te koop.
2: Dat is waar.
0: Nou, het klinkt heel gezellig. Erik, jij blijft daar nog even. Horen we je over een half uurtje. Maasdijk dus. Die gezellige feesten daar vandaag. Zometeen Tess Merlo, maar eerst Laureen.

0: Loreen. Ja, en dan deze heerlijke tune die je altijd hoort als Tess Merlo zich meldt op de woensdagmiddag. Hallo Tess.
1: Je moest er even over nadenken.
0: Ja, ik moest even nadenken. Ik hoor jou zoveel op de radio nu. Ik denk, welke dag zitten we? Ja, je bent ook in de ochtend inmiddels te horen, hè, hier.
1: Ik heb precies hetzelfde gevoel. Welke dag is het? Wie ben ik? Waartoe zijn we op aard?
0: Ja, het is in de ochtend ben je te horen. In West wordt wakker deze week. Volgende week volgens mij ook nog, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Volgende week nog 2 dagen, donderdag en vrijdag. De week daarna ook nog een maandagje.
0: Nou, leuk.
1: Dus heel erg leuk.
0: En de zondag niet te vergeten voor alle liefhebbers van de Franse chanson. Zondagmiddag van 12 tot 2, 2 uur lang, Tess Merlo. Dat verveelt ook nooit, hè, de hele zomer.
1: Nou, voor mij in ieder geval niet. Nee. Maar goed, ik weet niet hoe het met anderen zit, natuurlijk. Ik kan niet voor een ander praten.
0: Ja, goed. En tussendoor had je ook nog tijd voor een ander hoogtepunt, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, je hebt nog even gezongen met Bob en met mij.
1: Oh!
0: Dit van Wolter Kroes.
2: Bellen nu met Wolter!
0: Ja, hier heb je ook meegezongen.
2: En

0: Je hoort jouw stem er bovenuit. Goed zeg. Nou, Wolter
1: vond
0: het leuk,
1: dan hebt over, als jij het dan hebt over ergens een niet genoeg van kunnen krijgen... ik echt bel mij wekelijks hiervoor. Ik vind dit zo'n feest om met jullie te doen. Het is zo leuk. Ja. Het is altijd natuurlijk ook een beetje van... oh, we gaan het even snel doen. We gaan in die opnamebooth staan en we gaan dat inzingen met elkaar. En ik moet ook zeggen, het is ook grandioos. Ik vind dat die liedjes die zijn gewoon echt heel erg leuk. Dus
0: met
1: bellen.
0: Met Bob voorop natuurlijk altijd. Die komt wel met een leuke idee hiervoor. En het is altijd. De artiesten vinden het, ze stellen het inmiddels ook wel op prijs. Dus we komen er niet meer onderuit. Elke keer als we weer met iemand bellen, moet er een liedje komen. Ja, zo gaat dat dan.
1: Hey, je weet het te vinden voor de volgende.
0: Ja, nee, tuurlijk. Hey, wij zijn een playlist aan het samenstellen met hulp van jou. Voor op de autoroute, hè, op weg naar het zuiden. Mensen die lekker muziek meenemen. Wat moet er op die lijst? En jij hebt wat suggesties met de verhalen daarbij. Wat heb je vandaag meegenomen?
1: Ja, ik heb Nana Mouskouri meegenomen.
0: Wat zeg je nou?
1: Ja, gewoon hup voor achter op de bank, op de achterbank in de auto.
0: Ja, Nana Mouskouri inmiddels. Only love.
1: Oh ja, is die daar?
0: Ja, dat zingt ze ook. Ja, dat was volgens mij echt dat was een enorme hit van haar.
1: Deze vrouw, die heeft. Maar het is ongelooflijk, hè? Die vrouw die is 91. Ze is een van de succesvolste zangeressen ooit. Heeft meer dan 300 miljoen plaat verkocht, las ik hier. Dat is echt ongelooflijk. Dus. In alle talen ook. Dus ik ken voornamelijk haar Franse repertoire. Mm-hmm. Maar het kan ook zomaar zijn dat iemand zegt... ik ken vooral haar Griekse repertoire of haar Spaanse repertoire... of haar Portugese repertoire.
0: Bijzonder.
1: Ja, dus, maar het is natuurlijk enchanté. Dus we moeten toch maar voor een Frans nummer gaan.
0: Zeker.
1: En dat is er een die kennen we ook in meerdere talen.
0: Ja.
1: Verscheen in 1976, werd een van haar grootste Franstalige hits. En heel veel mensen denken ook dat het oorspronkelijk Frans is... of soms ook oorspronkelijk Duits. Maar het is eigenlijk een bewerking van een Braziliaans samba-nummer. Jij kent hem volgens mij ook.
0: Ja, zeker. Ja, er is natuurlijk een Duitse versie van. Maar ik ken hem vooral, ik ga eens even kijken of ik ze kan vinden... van onze grote vrienden, de Wannabes. En dat klinkt dan zo...

0: maar ja. Beter vrolijk.
1: Dit is toch leuk, hè? De Wannabes. En ze traden nog op bij Sint voor Iedereen trouwens. En ik kan alvast verklappen dat ze binnenkort in augustus ook hier langskomen in de studio. Want ze hebben een nieuwe plaat uit samen met onze grote vriend Johnny Valentino. Nou, zijn we weer helemaal op de hoogte. Maar om dit nummer gaat het dus, hè? Dit bedoelde je toch, Tess?
2: Precies, ja. Om dit nummer gaat het. Ja, en deze Nederlandse tekst van deze mannen, die is natuurlijk een tikkeltje venijnig. Maar die is nog het meest, denk ik, gebaseerd op de Duitse versie. Mm-hmm. Want daar zingen ze inderdaad ook Guten Morgen Sonnenschein.
1: Ja.
2: In het Frans gaat het nog wel over de zon. Want hallo, ja, is nu natuurlijk erg ver weg. Ik weet niet hoe het... Ik kijk nu naar buiten.
1: Ja, nou ja.
2: Maar goed, ja, zodra Nana Mouskouri begint te zingen, dan barst natuurlijk die zon weer open.
1: Ja,
2: ja hoor. Maar nee, in de Franse versie is daar niet zo heel erg veel meer van over. Maar het gaat eigenlijk voornamelijk om dat we gewoon, als we zingen, dan voel je je beter.
1: Ja.
2: Het is een soort tijdloze boodschap. Dus quand tu chantes, als je zingt, ja, nou, dan gaat eigenlijk de zon automatisch schijnen.
1: Ja.
2: Dus, en dit lied, ja, het is nog altijd een klassieker. Want het is alweer bijna 50 jaar nadat dat nummer uitkwam. En het werd ook een tijdje geleden, vorig jaar volgens mij, werd het in een Netflix-serie gebruikt.
1: Ah, kijk.
2: En vervolgens ging die natuurlijk weer op sociale media viraal. Mouskouri die vond dat zelf echt ongelooflijk, van dat nummer nog steeds iets doet met mensen. Dus ja, zo blijkt maar. De jongere generaties, de oudere generaties, we lopen nog altijd met dit nummer weg.
1: Ja, zo is het. Nou, we zetten hem op de playlist voor de vakantie, deze, van Nana Mouskouri. Hey, buiten al het presenteren, wordt er ook nog gezongen door je, of...
2: Ja, er wordt ook nog gezongen. Ja, het is voornamelijk, ik zei het natuurlijk de vorige keer ook al, voornamelijk privé dingen en besloten feestjes. Gelukkig deze week even niet. Want anders denk ik dat ik toch gillend gek zou worden. Vooral van mijn eigen stem. maar vanaf volgende week dan mag ik weer aan de bak. Dus ik heb er ook alweer zin in.
1: Ja, tuurlijk. Dat is ook weer leuk. Nou ja, goed. We gaan je weer horen morgenochtend hier op Radio West. En komende zondag dus weer met je programma over de chansons van 12 tot 2. En je kondig jij hem zelf even aan, die van Nana Mouskouri.
2: Ja, uiteraard. Ja. Hier is dan uit 1976 Quand tu chantes van Nana Mouskouri.
1: Dankjewel, Tess. Tot morgenochtend.
2: Jo, tot dan.
1: Doei.

0: Leuk. Zo weet Tess toch altijd weer leuke plaatjes op te sporen en aan ons voor te schotelen. Quand tu chantes, Nana Mouskouri.
1: Ja,
0: jij wil hem maken, hè? Jij gaat hem maken, hè?
1: Er schoot mij nog een mot te binnen.
0: Oh nee. Ja, je gaat het echt doen. Nou, ja, oké. Okay.
1: Het is geel, het komt uit Griekenland en het zingt ook in het Frans.
0: Ja?
1: Banana Mouskouri.
0: Hij doet het gewoon. Goed, we gaan het volgende half uur in. Zometeen met André Kolen. Die heeft dan serieuze zaken, hoor, ook. Want het nieuws uit de regio. En we hebben natuurlijk het weer met Huub Mizee. Kijken hoe het verder gaat na het weekend. Of de zomer volgende week nog weer blijft. Of terugkomt, hoe je het maar wil zien. En we hebben Erik Kooijman nog altijd bij dat grote feest daar in Maasdijk.
2: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
3: Oh, Westland.
2: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
4: Ja, wij zijn Kattex.
2: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
5: Hallo, waar is iedereen dan?
2: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Het is even na 13:30, Radio West en het nieuws uit de regio. André.
1: Goedemiddag. Ja, normaal is het de werkplek van onze koning Willem-Alexander, maar de komende 3 weken kunnen bezoekers een kijkje nemen in Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag. En daarnaast zijn in het paleis bijzondere archiefstukken te zien en in de stallen staat de glazen koets die dit jaar 200 jaar bestaat. Het is dit jaar 10 jaar geleden dat Paleis Noordeinde in de binnenstad van Den Haag voor het eerst zijn deuren opende voor het publiek. Tussen vandaag en zondag 9 augustus worden zo'n 43.000 bezoekers verwacht. De openstelling van het werkpaleis is mogelijk, omdat een groot deel van de medewerkers, waaronder de koning en de koningin, natuurlijk op vakantie zijn. En de rest van het jaar is het paleis gewoon volop in gebruik voor officiële ontvangsten en traditionele ceremonies. En daarom is het ook zo populair. Kaarten zijn volledig uitverkocht.
0: Ja.
1: Politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pejovic, ze is synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
14: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, wat de gevaren ook weer met zich meebrengt.
1: Ja, het was afgelopen weekend, hè, groot in het nieuws. nieuws. De vondst van een werkend drugslab midden in een woonwijk in de Meidoornstraat in Den Haag. Nou, duizenden liters chemicaliën werden in het pand aangetroffen. Vermoedelijk om ecstasy te maken. Politie roept de mensen dus op altijd te melden als ze bepaalde afwijkingen zien of merken of denken, nou, het is niet helemaal in Den Haag.
15: Ze roken het ook in die straat, in die Meidoornstraat. Ja, ja, ja. En een vader vertelde ook dat zijn zoontje daar altijd speelde gewoon bij dat pand. En niemand wist dat daar allemaal gebeurde. Ja, dat levensgevaarlijk natuurlijk.
1: Dat weet je niet.
15: Nee, dat is ook zo.
1: Een reiswijker die dacht even zijn of haar afval te kunnen dumpen, die krijgt binnenkort een boete op de mat. Op een gedumpt pakket werd een naam aangetroffen, waarna de eigenaar kon worden achterhaald. In een bericht op sociale media richtte wethouder Mark Weterings zich tot de afvaldumper. Hallo B uit Rijswijk, een boete van minimaal €159 komt uw kant op, schrijft hij erbij. Volgens de wethouder staat de aanpak van afvaldumping hoog op de prioriteitenlijst van het college. Het opruimen van gedumpt afval kost de gemeente namelijk heel veel geld. Met het opsporen van overtreders en deze op sociale media zetten wil het college in Rijswijk duidelijk maken dat afvaldumping niet zonder gevolgen blijft.
15: Nee, zo is het. Huub, goedemiddag nogmaals.
16: Goedemiddag, Menno.
15: Ga jij eigenlijk nog op vakantie, Huub?
16: Jawel, ja hoor. Dat is pas wat later in augustus en begin september.
1: Oh, dan wordt het mooi weer dus.
15: Ja, dat weet hij gewoon. Hij heeft altijd mooi weer. Maar waar ga je mag ik dat vragen waar je naartoe gaat, Huub?
16: Naar Zuid-Limburg nog. En naar het midden van het land. We blijven gewoon in Nederland. We hebben ook nog een kat die wat verzorging nodig heeft. Die kan niet al te lang alleen zijn. Oh, dus daar moeten we ook wat voor verzinnen. Goed. Maar dat lukt ook allemaal wel hoor. Je weet, het weer is tegenwoordig hier zoals het vroeger in Frankrijk was. Ja. En het Franse weer is zoals het vroeger in Spanje was. En in Spanje hebben ze het weer dat vroeger in Noord-Afrika was.
15: Oh, nou, ik ga er morgen naartoe. Ik ga morgen naar Spanje, dus bedankt. Wat moet ik meenemen?
1: Niks.
16: Precies, inderdaad. Het wordt daar echt weer heel erg warm de komende dagen. Er zijn al zoveel records gebroken. Ik zal je ze besparen. Maar vooral die temperaturen boven de 40 graden. Ja. Het zuiden, dat is toch niet echt helemaal fijn, hoor. Ja. Nee, dan hebben wij het hier toch eerlijk gezegd wat beter. Een beetje
15: vandaag. Krijg je echt zin in. Bedankt, u. Ja, maar goed, ga verder. Want inderdaad, hoe gaat het hier verder? Dat is belangrijk.
16: Nou, een beetje vandaag de dip van de week, hè, met wat regen, 1,5 millimeter. Er kan nog een buitje komen hoor, vanmiddag, dat wel. Maar er is ook af en toe een gaatje in de bewolking. Het is 18, 19 graden, het wordt nog wel 20. Komende avond en nacht blijven de wolkenvelden. Vooral later kan er nog een enkele bui voorkomen, maar het zal niet weer veel zijn. En vannacht wordt het een graad of 13. Morgen is het alweer helemaal droog met wolkenvelden, ook geregeld zon. Het wordt dan 21 graden. En vrijdag en zaterdag begint het hier alweer zomerser te worden. De zon die komt weer vaker door, vooral op zaterdag. Het wordt dan vrijdag 4, plaatselijk 25 graden. Zaterdag 25 of 26 graden. En dan zien we zondag wel nog eventjes een dag met wat regen. Maar de temperatuur blijft boven de 20 graden uitkomen. 22, 23 graden. En in de loop van volgende week gaan die temperaturen weer verder oplopen naar 5, 6, 27 graden. Misschien zelfs, dat is nog wel misschien, maar richting de 30 graden. En dat blijft eigenlijk eerlijk gezegd een beetje tot ver in augustus. Het wordt dan ook weer helemaal droog. Dus die zomer komt volgende week gewoon weer helemaal terug.
15: Dankjewel, Huub.
16: Ja.
1: En tot zover het uitgebreide regionieuws en de dip van de week. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Menno in de middag.
15: Er zit hier geen intro aan.
1: Oh, dat is jammer. Dan moet je hem even sec instarten. Weet je hoe dat moet?
15: Nou.
1: Ja, dan zeg ik dus van... Hier is Theo Martin met...
15: Nee, Tino.
1: Oh, ik heb mijn bril niet op. Tino Martin met of zonder bril? Ik...

0: dit blijft toch mooi, hè? Van de mama's en de papa's. California Dreaming en daarvoor Tino Martin. En Tino staat in september, hè, live on the beach met zijn eigen concert. Met onder andere ook Gerard Joling daarbij op het strand van Scheveningen. Hè? Dat is komende september.
1: Op de kaart.
0: Mooie afsluiting van de zomer, maar zover is het nog lang niet. We zijn halverwege de zomer en we hebben nog de hele vakantie voor de boeg. En die vieren we met de Op de Kaart Zomertour. Okay. En dan komen we op leuke plekken, op campings. Maar ook bij zomerse evenementen, zoals vandaag in Maasdijk. Erik?
2: Ja, zeker. Er wordt hier een aftrap gegeven aan een groot spektakelfeest. Het zomerspektakel van Maasdijk. Dat doen ze al 40 jaar. Het is eigenlijk begonnen met paalzitten. Er ging iemand op een veldje op een paal zitten. En daaromheen ontstonden allemaal gezellige dingen.
0: Ja.
2: En toen werd er ook gevierliept, weet je, wat ze in Friesland doen. Oh, dat is hier ook gedaan. Dat was eigenlijk de oorsprong. En dat staat nog steeds in het embleem. Maar ze doen hier echt van alles. Ik zit dat programmaboekje even door te lezen. Er is een wielertocht, een brommerrit, een braderie. Groot klaverjastoernooi op zaterdagochtend. Een motortoertocht. Nou ja. Je kan hier, het is voor elk wat wils, dat is ook een beetje de bedoeling. En ja, als ik hier had gewoond, dan was ik, zat ik aan die tafel nu. Dan had ik meegeholpen met opbouwen. En dan was ik zondag pas klaar geweest. Dus het wordt ook wel zwaar voor die Maasdijkers allemaal.
0: Ja. Ja.
2: Maar het is ook wat serieuzer geworden, want de huisregels zijn... racistisch, fascistisch, nationalistisch gedrag is niet toegestaan. En wat me ook opviel, want als jij komt, want er komen ook wat zangertjes hier.
0: Ja.
2: Het is voor volwassen mannen verboden om heuptasjes mee op het plein te nemen.
0: Huh? Echt waar?
2: Ja, dus je mag niet met een heuptasje, want ja, daar
0: kan je van alles in. Dus ja, ook voor de veiligheid, je kan er van alles in stoppen natuurlijk. Ja, ja.
2: Ja, ze zijn er best wel streng en dat is ook wel goed, denk ik. En omdat er heel veel mensen hier in de kassen werken... En wat voor mensen werken in de kassen? Nou, heel veel mensen die uit de regio Oost-Europa komen. Dus het staat ook in het Pools erbij. Want die willen ook wel eens een keer een feestje vieren.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dus daar staat het ook bij. Maar ik zie ook foto's van vorige keren na. En wat een blijdschap en wat een vrolijkheid. En het mooie is, want dat missen de kinderen tegenwoordig. Hè? Die mogen nergens meer in, tot ze 18 zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar je ziet hier ook kinderen die wat jonger zijn... die gewoon dan meedoen en mee mogen doen van het dorp. En iedereen let op elkaar. Dat is een beetje de romantische blik voor mij, hoor. Misschien gaat het wel eens fout, maar...
0: Ja, nou, dat
2: ik vind het wel gaaf. Ja, weet je, als je 16 bent, wil je eigenlijk ook een beetje los.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Ja.
0: En dat kan dan mooi op zo'n dorpsfeest. Waar inderdaad ook nog wat sociale controle is. Waar de mensen elkaar kennen. En waar de sfeer doorgaans gewoon hartstikke goed is. En er zijn meer van dat soort feesten, hè, in het Westland. Hè. Eigenlijk de hele zomer door. Elk dorp heeft daar zo'n beetje zijn eigen feestweek.
2: Ja, en dit is een beetje de laatste. En het is ook wel zo dat de mensen uit de Lier en uit Schravenzanden... die komen dan weer hierheen.
0: Ja.
2: Dus dat wisselt elkaar een beetje af. Dus als Westlander hoef je je nooit echt te vervelen eigenlijk.
0: Nee, zeker niet. Ja, en in Wateringen komt natuurlijk de wielerwedstrijd er ook nog weer aan... naar de Tour de France.
2: Dat is best snel al, zag ik.
0: Ja,
2: dat is 30 juli.
0: Ja.
2: En ze hebben al wat mensen hierheen gelokt. Ja, ik ben vaak gaan kijken vroeger. En dan kon je oog in oog staan met de grote helden die nu nog aan het ploeteren zijn.
0: Ja. Mooi, hè? Ja, zo is het. Goed, nou, genoeg te doen. En wij zijn erbij, hè, de hele zomer met de Op de Kaart Zomertour. Morgen ben je er weer. Wat staat er dan op het programma? Weet je het al? Of?
2: Nou, ik probeer een beetje af te wisselen. Dus misschien een camping Ockenburg misschien.
0: Oh ja. Ja, gisteren was je wel op een heel rustige camping, ook gisteren.
2: Ja, dat was wel heel stil.
0: Ja, een groot contrast met vandaag, dat feest in Maasdijk. Nou, we horen je morgen weer, Erik. Tot dan, hè.
2: Yes, Benno.
0: Hoi. Hoi. Erik Kooijman in de Op de Kaart Zomertour. En heb je misschien ook tips? Zeg je van, nou, ik heb een leuke caravan. Ik sta op die in die camping. En je mag best eens koffie komen drinken met de verslaggever. Nou, laat het even weten. Menno@omroepwest.nl. Of heb je een leuk evenement in de zomer? Mail het even en wij komen eraan. Maywood, late at night.

0: kust.
1: Mooi, Bluff en Aan de kust. En dat was hem, Menno in de middag. Blijf lekker bij West vandaag. Morgen en de komende dagen, dan is Bob er. Ik ben er even een paar dagjes tussenuit. Volgende week meld ik me hier weer. Maar Menno in de middag gaat gewoon door, hè? Tuurlijk.
2: Jouw plaat.
1: Ja, daar eindigen we mee. En Mary die zegt, goedemiddag Menno. Wat denk je van Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra? Die is mooi. Dankjewel. Maak er nog een mooie dag van.

0: vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De komende 2 uur kan je weer genieten van de lekkerste muziek hier op Radio West. Bijvoorbeeld Diana Ross zometeen My Old Piano. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
9: Een deel van serviceflat Driehoornen in Alphen aan de Rijn is vanmiddag ontruimd vanwege een brand. In het

0: bouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. Onder begeleiding van hulpverleners verlaten de mensen het wooncomplex. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen waarschuwen voor deur-aan-deurverkopers van onder meer isolatie, zonnepanelen en thuisbatterijen. Sommige verkopers zeggen samen te werken met de gemeente, maar die wijst erop dat zij enkel samenwerken met niet-commerciële partijen. Tijdens een controle op fatbikes in Alphen aan de Rijn heeft de politie 1 aanhouding verricht wegens het bezit van softdrugs. De desbetreffende persoon had 108 gram wiet bij zich. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
7: Tot 4 uur. Muziek aan zee.

Een van de jongste Gibb-broertjes, Robin Gibb, was dit. Saved by the Bell. En daarvoor Diana was My Old Piano in Muziek aan Zee. Woensdagmiddag, 22 juli alweer. Langzaamaan alweer richting augustus. De tijd vliegt. Maar ik ga leuke dingen doen de komende 2 uren. Dus ik hoop dat jij er lekker van kan gaan genieten. Onder meer de blije berichten. Die gaan over druiven in je tuin. Krijg nou wat gaat over een meerling krijgen. Maar hoeveel kinderen tegelijk zijn er geboren? En natuurlijk de fijnste de muziek voor je gepland. Onder meer Shanice, I Love Your Smile komt eraan, maar ook Linda Ronstadt, It's So Easy en straks Steely Dan, Do It Again. Van harte welkom bij dit programma. Zometeen Acta en de Munnik, maar eerst Mark Amber, Good

0: Abdennem en ik hoorde je met Ren, Lenny, Ren. Tijd voor de vrolijkheid op deze woensdagmiddag.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van John, die zegt: het keramiekbeeld van mijn partner is klaar en heeft nu een plekje in onze tuin gekregen. Wat fotootjes erbij. Ja, op een sokkel staat het best hoog. Allerlei kleurtjes, rood, blauw, geel. En nou ja, knap dat je partner zo lekker kunst kan maken. Ik ben daar wel jaloers op. Ik ben zelf helemaal niet zo creatief. En Robin zegt: kijk eens, de druiven gaan ook lekker dit jaar. Dit is een stukje van de hele rank in mijn tuin. Een foto van ja, groen, van zo'n druiventak. Zo'n ja, mooie tak ook. En dan heel veel trossen met groene druiven eraan. Dat is echt een leuk plaatje om te zien. Lekker zomers hoor, leuk.

Steely Dan gaat in de repeat-modus, toch? Do it again in Muziek aan Zee. En nu klanken van een Frans fotomodel, actrice en zangeres. Ze heeft ooit een relatie gehad met Lenny Kravitz. Die heeft haar ook geholpen met haar Engelstalige album. Wat ze uitbracht in 1991. Dit is Vanessa Paradis. Be My Baby.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, is long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
8: Goedemiddag, Marjolein. Twee verdiepingen van serviceflat Drie Hoornen in Alphen aan de Rijn zijn vanmiddag ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. De bewoners van 9 appartementen zijn geëvacueerd. Onder begeleiding van hulpverleners hebben de evacuees het wooncomplex verlaten. Ook is een hond in veiligheid gebracht. Niemand is gewond geraakt. 1 bewoner is uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar had verder geen medische zorg nodig. De brand in het gebouw aan de Uranusstraat in Alphen werd rond 1 uur ontdekt. Het vuur is ontstaan op het dak en in de ventilatieschacht. Brand is inmiddels onder controle, meldt de brandweer. 2 leegstaande woningen aan de Ambachtsweg in Wateringen zorgen voor overlast bij omwonenden. Die zeggen dat het een hangplek voor jongeren is geworden. Ze zouden de hekken rondom de woningen verplaatsen, de woningen binnengaan en vernielingen aanrichten. Verslaggever Erik Kooijman die nam er vanmorgen een kijkje.
9: Ja, je klimt er ook zo overheen, maar het staat ook gewoon open. Het is opengebogen en je kan er zo in. Maar die jongeren die worden ook, als de buurt er wat van zegt, dat ze rustig moeten doen of dat ze hier weg moeten, krijgen ze een grote mond. Dus de omwonenden vinden het heel vervelend. De gemeente zegt, ja, we kunnen nog niet slopen. Want er zijn misschien wel vleermuizen hier die zich hier hebben genesteld in die huizen. Toch nog bewoners.
8: Ja, verder laat de gemeente weten de locatie meerdere keren per week te controleren en sluit handhavend optreden tegen de eigenaar niet uit. De inschrijving voor de touwtrekwedstrijd tijdens het dorpsfeest Oegstgeest is geopend, bericht Mediapartner Centraal Plus. Op zaterdag 5 september nemen teams het tegen elkaar op in een sportieve wedstrijd om de wisselbeker. Wordt gestreden in 2 categorieën, de jeugd van 4 tot en met 11 jaar en volwassenen van 12 jaar en ouder. Elk team bestaat uit 5 deelnemers en de organisatie roept inwoners op om nu al een team te vormen met vrienden, familie, buren, klasgenoten of teamgenoten. Een auto en een bestelbus zijn op elkaar gebotst op een kruising in Naaldwijk. Beide voertuigen zijn met de voorkanten tegen elkaar gekomen en hebben forse schade opgelopen. Het ongeluk gebeurde bij het busstation, op de kruising van de Verdilaan met de Sibelius. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe de inzittenden eraan toe zijn, is niet bekend.
7: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
10: Vanmiddag is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt ook een enkel buitje voor. Toch kan er ook af en toe zon te zien zijn. De wind is noordwestelijk, matig tot vrij krachtig en het wordt ongeveer 20 graden. Komende nacht blijft er vrij veel bewolking met ook dan plaatselijk nog een enkele bui. De wind is ook vannacht noordwestelijk matig en vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar blijft het droog en komt er later ook geregeld zon. De wind is dan noordwestelijk, zwak tot matig en morgen wordt het ongeveer 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn er perioden met zon en wordt het zo'n 24 of 25 graden.
8: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Erik Evengroen.
6: Vertraging in onze regio op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden staat 7 kilometer met een klein kwartier vertraging. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging.
8: Dankjewel Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan zee. Dit is

Too Late for Goodbyes. Ja, de Vierdaagse is natuurlijk bezig. Tweede dag alweer. De sfeer zit er goed in hoor, als je de beelden voorbij ziet komen van mensen die daar aan het wandelen zijn. Ik zag ook wat leuke berichten voorbij komen. Bijvoorbeeld van Frankie. Die zegt, mijn kind is alweer stevig aan de wandel. De tweede dag van de Vierdaagse. Hij is net over de brug, zagen we in een speciale app. Kijk, dan kan je mensen dus gewoon volgen waar ze precies zijn. Zodat je er ook naartoe kan om ze wat te drinken te geven. Of even een eye over de bol, denk ik. En John was er gisteravond ook. En die heeft een foto van het prachtige reuzenrad geplaatst. Waar veel feestvierders omheen staan. Ja, de sfeer zit er goed in. Laten we hopen dat het ook zo blijft. En respect voor alle lopers sowieso, want mij gaat dat niet lukken hoor, zo'n stuk. Nee, ik hou van wandelen, maar zover. Nee. Dit is Shanice, zij houdt van een glimlach en van stilte. Luister maar.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Julie en Claire met Venice in Muziek aan Zee. Ja, een vrouw uit Australië is bevallen van een meerling. Ze had al 4 kinderen en was toen opnieuw zwanger. Toen bleek dus dat ze niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 kinderen zou gaan baren. En dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar de kans dat dat gebeurt, een vierling, is 1 op de 15 miljoen zwangerschappen. 1 op de 15 miljoen.
1: Krijg nou wat!
0: Heel bijzonder dus. Het zijn meisjes met de naam Emily, Harriet, Catherine en Alexa. Ja, leuk. Ik ben er zelf een van een tweeling. Mijn moeder had 2 6 ponders. Ik heb nooit beseft hoe zwaar dat moet zijn geweest, totdat ik zelf 1 kind kreeg en dacht, oh, dat is al heftig. Laat staan als je er 2 hebt. En deze vrouw uit Australië dan nu 4 kinderen in 1 keer via een keizersnede natuurlijk. En maar alles gaat gelukkig goed. En dat is dan het mooie nieuws. Muziek aan Zee, nu verder met U2. I still haven't found what I'm looking for.

0: ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Zometeen weer de meedansplaat. Die komt toevallig uit Duitsland, want ik heb nog meer Duitse muziek gepland. Daarover straks meer. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
11: Twee verdiepingen van serviceflat Driehoornen in Alphen aan de Rijn zijn vanmiddag ontruimd vanwege een brand. Bewoners van 9 appartementen zijn geëvacueerd. Onder begeleiding van hulpverleners hebben ze het wooncomplex verlaten. 1 bewoner is uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar had geen verdere medische zorg nodig. Het vuur is inmiddels onder controle. Het was ontstaan op het dak en in de ventilatieschacht. Op een kruispunt in Naaldwijk zijn een auto en bestelbus met elkaar in botsing gekomen. Ze hebben daarbij forse schade opgelopen. Het ongeluk gebeurde bij het busstation op de kruising van de Verdilaan met de Sibelius. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe de inzittenden eraan toe zijn, is niet bekend. Meer nieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd

0: altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de Vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Erik Evengroen.
2: 2 korte files in onze regio, beide op de A20. Als eerste van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de andere kant op, voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook nog eens 5 minuten oponthoud.
3: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
4: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
5: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
6: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Ed Sheeran, perfect. Hij houdt wel van een verrassing. Onlangs was hij samen met Martin Garrix ergens aan het optreden. En toen kreeg Martin een appje van iemand van... Jong, mijn zus is op dit moment aan het trouwen. Zouden jullie haar willen verrassen door op haar bruiloft te komen? Toen keken ze elkaar aan en toen zijn ze daar gewoon naartoe gegaan. Dus toen kwamen ze daar ineens binnenlopen. Nou, de mond van iedereen viel open natuurlijk. Het tweede uur van Muziek aan Zee, waarbij ik straks een Duitse meedansplaat heb. Verder heb ik nog... nieuws over taart. Oh, lekker. En de fijnste muziek. Take That komt eraan. Back for Good. Maar ook bijvoorbeeld The Jam at Town Called Malice. Weer is gepland voor je. En zometeen hier T-Set. She Likes Sweets. Dat het nieuws uit de regio rond 12:30. Dat krijg je vandaag natuurlijk van André Kolen. En wat gaat het weer doen? Dat weet Huub Mycé. Dus fijn dat je nog even luistert naar dit programma.
1: Muziek aan Zee.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

James Blunt hoorde je 1973. Ik ga het hebben over iets lekkers, iets zoets. Iets waar je misschien naar uit kan kijken. Een lekker taartje. Want in Den Hoorn was er een winkel die 10 jaar bestond. De winkel van Jolanda en Kelly Sheffert, zijn moeder en dochter. Ze hebben zelfs een tweede zaak ook kunnen openen in De Lier. En zij maken dus de allerlekkerste taartjes. En vanwege 10-jarig jubileum hebben ze dus een taart gemaakt van 10 meter lang. En die was te zien ook in Den Hoorn. Ik heb er foto's van voorbij zien komen. Heerlijk, met vruchtjes er ook op. Zijn ook mijn favoriete taartjes, hoor. Meestal de vruchtige bakjes. Of zo'n vruchtenslof, aardbeienslof of zo. Heerlijk. Maar dit is een witte opgemaakte taart met allemaal lekkere vruchtjes erop. 10 meter lang dus. En het hele dorp Den Hoorn was er voor uitgelopen. Het ziet er allemaal heel erg feestelijk uit. Het is ook terug te lezen op de site van de WOS en onze eigen website.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Tijd voor het nieuws uit de regio. En dat krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
11: Goedemiddag. Bij een bedrijf op een industrieterrein Schieweg in Delft woedt brand. De brandweer heeft het sein grote brand afgegeven. Vlammen slaan uit een boot en een vrachtwagentrailer. In de wijde omtrek zijn zwarte rookwolken te zien. De brand op de Faradayweg is rond 2:30 uitgebroken. Ter plaatse staan een woonwagen en ook een boot in brand. Ook het naburige bedrijfspand zou geraakt zijn door de hitte. Er is nog niets bekend over de oorzaak en de exacte schade van de brand. De Nijmeegse Vierdaagse is volop bezig. Vandaag gaan de lopers naar Wijchen en ook regiogenoten lopen mee. En laten de regio ook zien. Zo is daar Carolien van Wijk uit Zoeterwoude, die de vlag van Zoeterwoude bij zich heeft.
12: Jazeker, die heeft de hele dag aan mijn rugzak hangen. Ja, en niemand herkent hem. Op één persoon na, en die kwam ook uit Zoeterwoude. En die stond op de Vierdaagse camping en had uit precies dezelfde vlag aan zijn caravan hangen.
11: Vertelden ze bij de lokale omroep Centraal Plus, een diepblauwe vlag met 3 gouden klaverbladen erop. 2 te zien in en rond Nijmegen deze week. 2 verdiepingen van serviceflat Driehoornen in Alphen aan de Rijn zijn vanmiddag ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. De bewoners van 9 appartementen zijn geëvacueerd. Onder begeleiding van hulpverleners hebben ze het wooncomplex verlaten. En ook een hond is in veiligheid gebracht. Niemand is gewond geraakt. 1 bewoner is uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar had geen medische zorg nodig. De brand in het gebouw aan de Uranusstraat in Alphen werd rond 1:00 ontdekt. Het vuur is ontstaan op het dak en in de ventilatieschacht. De brand is inmiddels onder controle.
10: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
13: Vanmiddag is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt ook een enkel buitje voor. Toch kan er ook af en toe zon te zien zijn. De wind is noordwestelijk, matig tot vrij krachtig en het wordt ongeveer 20 graden. Komende nacht blijft er vrij veel bewolking, met ook dan plaatselijk nog een enkele bui. De wind is ook vannacht noordwestelijk matig en vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar blijven droog en komt er later ook geregeld zon. De wind is dan noordwestelijk, zwak tot matig en morgen wordt het ongeveer 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn er perioden met zon en wordt het zo'n 24 of 25 graden.
11: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
14: Een paar korte files in onze regio. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag, voor knooppunt Hoflied 3 kilometer met 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden staat 8 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Vertraging ook 5 minuten. En tenslotte nog 5 minuten oponthoud op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel. En er staat daar 4 kilometer file.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Muziek aan zee.

0: Douwe Bob en Mo, nog even blijven. Nou, zeker nog even blijven, want een Nederlandse plaat komt eraan uit Duitsland. Nena 99 Luftballons uit 1983, geschreven tijdens de Koude Oorlog. Het gaat over onschuldige ballonnen die door de militaire radars worden aangezien voor UFO's. Op ongeluk een wereldoorlog ontketend. Eigenlijk best wel een heftig nummer, maar zo herkenbaar voor mensen die in de jaren 60 geboren zijn, denk ik. En heel meedansbaar.
1: Berlijn, ga je mee dansen?
0: Ik doe mee. Jij ook?

Komt uit Duitsland. De Goombay Dance Band, Son of Jamaica Band rond zanger Olivier Bent. Hij verbleef op een Caribisch eiland en dacht toen, oh, ik ga een soort mix maken tussen moderne muziek en een beetje reggae. Nou, wat een fijne mix ook. Ze hebben ook nog andere hits gehad, hoor. Maar dit was dus Son of Jamaica in Muziek aan Zee. Verder nu met muziek uit Engeland. Dit is Take That, Back for Good.

0: girl.
1: Deze boyband draait niet zo heel vaak. Wel weer lekker, toch? Take That Back for Good. Maar zometeen natuurlijk weer. Wes komt thuis om 4 uur, dan mag ik naar buiten. Dat betekent dat Kevin Brouwer het stokje overneemt. Ja, je mag hem ook mailen voor jouw favoriete plaat uit de jaren 80. Kevin Apenstaartje, omroepwes.nl. Tot morgen. Doeg, doeg.
2: Muziek aan zee.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Zometeen muziek onderweg van The Golden Earring. En ook de Easy Beats hoor je zometeen met Friday on My Mind. Het is 4:00, het nieuws uit de regio krijg je van André Kolen.
9: Brand in Delft bij een bedrijf aan de Faradayweg in de wijk Schie-Oevers. Brandweer gaf het zijn grote brand. En burgemeester Pechtold kwam langs om zich bij te laten praten door de hulpdiensten. Op het terrein staan een woonwagen en een boot in brand. En ook een naburig bedrijfspand is geraakt door de hitte. Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand. Twee verdiepingen van serviceflat Driehoorn in Alphen aan de Rijn zijn vanmiddag ontruimd vanwege brand. Bewoners van 9 appartementen zijn onder begeleiding van hulpverleners geëvacueerd. De brand in het gebouw aan de Uranusstraat in Alphen is ontstaan op het dak en in een ventilatieschacht. Inmiddels is de brand onder controle, meldt de brandweer. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank.

0: Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan is er verkeersinformatie. We gaan naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen.
2: Er staan een paar korte files in onze regio. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Uitzondering is de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plasvoerpolder en Den Hoorn staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
3: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Tot 7 uur, West komt thuis.

my baby. I see the devil in me, I do, yeah.

Bij liedjes kan je je soms afvragen of de live versie beter is dan die van de plaat. Nou ja, goed. In het geval van de Golden Earring zijn ze natuurlijk allebei goed. Maar deze is wel erg lekker hoor. Zo helemaal in de live versie. The Devil Made Me Do It was dat van de Golden Earring. En daarvoor nog de Easy Beats en Friday on My Mind. Nou, die kan inderdaad wel een beetje in onze gedachten zijn. Want het is vandaag woensdag. Dus die vrijdag die komt wel dichterbij. En daarmee ook het weekend. Maar goed, we zitten in het midden van de week. Welkom bij West Komt Thuis op deze 22 juli. Kevin hier tot 7 uur als stand-in van Bas. Die vakantie heeft. En vandaag een vol programma, moet ik zeggen. We gaan het onder andere met Richard hebben over podcasts. Met de vraag van vandaag: heeft de podcast vandaag de dag naast geluid ook bewegend beeld nodig? Dat zie je natuurlijk steeds meer gebeuren. Hè? Dat niet alleen audio is, zoals dat dan heet, maar ook video erbij. Straks gaan we er met Richard op inzoomen. Verder hebben we natuurlijk kaartjes voor de Space Expo. Ook zometeen spelen we weer het spelletje Gezang in de Ruimte. En vandaag een opgave die redelijk goed te doen is. Dus mocht je kaartjes willen winnen voor de Space Expo, blijf dan luisteren. Ja, en zometeen schuift Monica, onze verslaggever, aan voor een redelijk bizar verhaal. Om het even heel kort samen te vatten. Er is een zoon die een boek schrijft over zijn moordende moeder. En misschien heb je het verhaal hier en daar gelezen of gehoord. Het gaat over een moord uit 1971. Heeft toen de tijd heel veel de media gehaald. Maar het is een bizar verhaal. Maar er is nu dus een boek uit. En dat gaat dus over die moordende moeder. En hoe dat precies zit, daar hoor je zometeen dus alles over als Monica hier in de studio aanschuift. Muziek van Donna Summer hoor je zometeen. Let's Dance, naar deze van James Arthur.

0: Altijd leuk om een dansje te doen. Sterker nog, dansen is gezond. Dus ik snap Donna Summer wel met deze Let's Dance. We gaan het hebben over een moord uit 1971. Een vrouw van 36 uit Den Haag vergiftigde haar 5-jarige zoontje Eddie destijds met rattengif. En een half jaar later probeerde ze hetzelfde met haar man, maar die overleefde het. Eddie was het jongste kind in het gezin. Het oudste kind, Peter Smitskam, kreeg vorig jaar inzage in de politiedossiers over zijn moeder. En hij schreef daar een boek over. Mega boeiend. En aangeschoven is verslaggever Monique. Monica Overdijking. Monica, goedenavond. Goedemiddag, moet ik nog zeggen.
1: Goedemiddag, Kevin.
0: Ja, wat een verhaal dit.
1: Ja, dit is werkelijk te bizar voor woorden. Peter Smitskam heeft daar dus een boek over geschreven, inderdaad. Ik las dat. En je valt werkelijk van de ene verbazing in de andere. Want deze vrouw heeft, Smitskam zegt er zelf over, nu hij terugkijkt, ze was volkomen gewetenloos. Zij heeft haar zoontje van 5 gewoon vergiftigd met rattengif, dat ze ging kopen in de dierenwinkel in de buurt. Dat ze in zijn ochtendstapje deed. En vervolgens kwam ze 's ochtends met dat kind in haar armen zijn slaapkamer uit. Zei tegen Peter, die toen 13 was, van ja, er is iets met je broertje, hij is een beetje ziek. Ik ga maar even op jouw bed leggen. En dan ga ik zijn bed verschonen. En ga jij maar even vast naar beneden. En hij zegt, dat is het laatste wat ik ooit van mijn broertje heb gezien. Kind is naar het ziekenhuis gebracht. Daar mocht hij niet meer op bezoek. En 5 dagen later is het jochie overleden. En toen ging het leven eigenlijk daarna. Ja, je bent heel erg verdrietig. Je weet niet wat je is overkomen, maar het leven gaat door. En een half jaar later werd zijn vader ook ziek. En die werd in het ziekenhuis opgenomen. En in eerste instantie dachten ze dat hij gewoon een zeldzame aandoening had. En toen viel ze haar uit en toen dachten ze, dat is raar. Toen gingen ze hem onderzoeken. En toen bleek dat hij ook rattengif in zijn lichaam had. En dat hadden ze bij dat zoontje ook gevonden. En toen hadden ze nog gedacht van, ja, dat heeft dat kind misschien per ongeluk op straat in zijn mond gestoken. Weet jij, veel kan gebeuren. Kleine kinderen doen domme dingen, die weten dat niet. Maar ja, toen vader dat ook had, toen dachten ze bij de politie van, vreemd verhaal.
0: En destijds was het een groot nieuws toch, ook in de media?
1: Het heeft heel groot in de kranten gestaan. Want toen bleek natuurlijk bij die tweede vergiftiging dat werd moeder verdacht. En uiteindelijk werd ze in staat van beschuldiging gesteld. En toen kwam ze met een heel bizar verhaal ook over waarom ze het dan gedaan had. Eddie, dat jochie zou een ziekelijk en zwak ventje zijn geweest. Nou, Peter Smitskam zegt daarvan, dat is helemaal niet waar. Mijn broertje was een hartstikke leuk, vrolijk, levendig jochie. Er was niks mis mee. Die vader die zou ze ziek hebben gemaakt, omdat ze op die manier meer kans wilde maken op een nieuwe en betere huurwoning in een andere wijk. Nou, en daarvan bleek uiteindelijk, vertelt Smitskam, dat allemaal gelogen was. Er waren hele andere motieven.
2: Ze wilde mijn vader eigenlijk ombrengen, omdat hij een verzekering had, een levensverzekering. Zij had heel veel schulden, ze maakte overal schulden. Bleek allemaal achteraf. En mijn broertje had ze omgebracht, omdat hij te veel op zijn biologische vader ging lijken. Want ze had al 14 jaar een relatie met de beste vriend van mijn vader.
0: Onvoorstelbaar, hè, deze feiten. Maar toch wil hij dit opschrijven. Waarom wilde hij dat?
1: Nou ja, omdat hij kreeg nu pas toegang tot de politiedossiers. Die zijn 50 jaar geheim geweest. Die zijn open gegaan. Hij wist wel van deze motieven. Dat had de politie destijds al wel ontfutseld aan zijn moeder. Maar zijn moeder had dat nooit willen toegeven. Hij is 20 jaar later nog eens met haar wezen praten. En zij bleef maar volhouden dat het ging om die huurwoning en dat Eddie ziek was. En nu had hij dus met de politiedossiers in handen, had hij echt de definitieve bevestiging van wat hij al wist. Hij zegt, alle puzzelstukjes vielen nu pas op zijn plaats. En hij zei, nu kan ik er ook daarom een boek over schrijven. Kan ik het van me afschrijven. En hij zegt, kan ik ook bijvoorbeeld aan mijn kinderen proberen uit te leggen. Want die snappen het eigenlijk niet zo goed.
0: Wat is daar nou gebeurd?
1: Precies, wat is er nou gebeurd?
0: Maar het is heel feitelijk dus opgeschreven. Niet per se spannend of zo?
1: Ja, nou nee niet. Het is niet dat je zegt smeuïg of zo. Maar het is natuurlijk gewoon, het is een totaal bizar verhaal.
0: Ja,
1: als je een misdaadroman zou moeten schrijven, zou je het zo niet verzinnen.
0: Dit is echt gebeurd.
1: Dit is echt gebeurd. En het wordt nog gekker. Want vervolgens heeft moeder in de gevangenis gezeten, in een tbs-kliniek gezeten, is daarna vrijgelaten en is hertrouwd. En die tweede man heeft ze ook geprobeerd om te brengen.
0: Nee,
1: omdat ze wilde verbergen dat ze schulden had.
0: Ja.
1: Dus ze woonde 20 jaar later ergens anders. En op een gegeven moment, Peter Smitskam had weer contact met haar gezocht, omdat hij antwoorden van haar wilde. En toen dacht ze van, oh, ik heb weer contact met mijn zoon. Dus toen begon ze hem weer om geld te vragen, want ze had weer nieuwe schulden gemaakt. Heeft hij er ook nog één keer gegeven. En de tweede keer dacht hij van, nou ja zeg, blijf niet aan de gang. En toen dreigde ze uit haar huis gezet te worden. En op de dag dat dat zou gebeuren, belt ze hem 's ochtends op en zegt ze van, ja, de flat is in brand gevlogen.
2: Nee.
1: Ja, en ze had hem dus het huis in brand gestoken met haar nieuwe man daar nog in, die lag te slapen.
2: Ik lach erom, maar het is gewoon zo bizar dat het bijna...
1: Ja. Het is, nou heb ik eigenlijk bijna alles al verklapt, had ik misschien niet moeten doen. Maar het is werkelijk, het is dus opgeschreven in een boek. Dat kun je kopen, het heet Drie Klopjes. Okay. Waarom het zo heet, dat ga ik dan niet verklappen. Daarvoor moet je het boek dan maar lezen.
2: Oh ja.
1: Te koop via Amazon en via Apple Books. Als je een true crime wilt lezen, de regio,
2: ja,
1: en werkelijk te gek om waar te zijn, lees dat boek.
2: Nou, check. Monica, dankjewel.
1: Mag ik eigenlijk niet zeggen als het commercieel, maar
2: niet uit. Dankjewel. Ja.

0: En deze aanstekelijke... Nee, na, na, na. En daarmee werd het bijna 4:30. Zometeen kun je weer meedoen met gezang in de ruimte. Ik weet niet of je wel eens gezongen hebt onder de douche. Vast wel. Maar in de douche is zo'n perfecte plek om het een beetje uit te proberen. Want dan galmt het allemaal lekker door. Vaak klinkt het dan ook. Ook al klink je als een kraai. Dan klinkt het alsnog in de douche best leuk. Nou, dat is het spelletje. Zometeen hoor je een liedje. Waar overigens niet vals gezongen wordt hoor. Maar die hoor je alsof die in de douche wordt afgespeeld. Oftewel in de ruimte. En als je dan weet welk liedje het is. Kun je 4 kaartjes winnen voor de Space Expo. Dus dat allemaal zometeen. En verder muziek van Bente en Bluff en ook Fleetwood Mac.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Het is 4:55. Je luistert naar Radio West. Het regionieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Kevin. Brand in Delft bij een bedrijf aan de Faradayweg in de wijk Schieoevers. Brandweer gaf het zijn grote brand. Dat betekent dat er veel materieel naartoe gaat. En burgemeester Pechtold die kwam persoonlijk langs om zich bij te laten praten door de hulpdiensten. Op het terrein staan een woonwagen en een boot in brand. En ook een naburig bedrijfspand is geraakt door de hitte. Dat wordt allemaal nat gehouden. En daarnaast zijn er ook verschillende gasflessen geëxplodeerd die de brandweer intussen heeft veiliggesteld. Over de oorzaak is nog niets bekend. En de brand is volgens een woordvoerder bijna onder controle. Omwonenden worden nog wel geadviseerd om uit de rook te blijven en deuren en ramen te sluiten en ook je ventilatie uit te zetten. De Nijmeegse Vierdaagse is nog volop bezig. Vandaag gaan de lopers richting Wijchen. En ook regiogenoten lopen mee en laten de regio ook zien. Zo hebben we daar Carolien van Wijk uit Zoeterwoude, die de vlag van Zoeterwoude bij zich heeft.
10: Jazeker, die heeft de hele dag aan mijn rugzak hangen. Ja, en niemand herkent hem. Op 1 persoon na, en die kwam ook uit Zoeterwoude. En die stond op de Vierdaagse camping en had eigenlijk precies dezelfde vlag aan zijn caravan hangen.
0: Ja, wow, leuk, de regio wordt gepromoot.
9: Precies, dat vertelde Carolien ook bij de lokale omroep, hè, onze mediapartner Centraal Plus. Nou, hoe ziet zo'n vlag er dan uit van Zoeterwoude? Het is een diep blauwe vlag met 3 gouden klaverbladen erop. 2 te zien in en rond Nijmegen deze week dus. En 2 verdiepingen van serviceflat Driehoornen in Alphen aan de Rijn zijn vanmiddag ontruimd vanwege een brand. Er wonen heel veel ouderen en bewoners van 9 appartementen werden onder begeleiding van de hulpverleners het complex uitgeleid. Ook een hond is nog in veiligheid gebracht. Niemand raakte gewond. Er is 1 bewoner uit voorzorg nagekeken door het ambulancepersoneel, maar die had verder geen medische zorg nodig. De brand in het gebouw aan de Uranusstraat in Alphen werd rond 1 uur ontdekt en ontstond op het dak en in de ventilatieschacht. Maar de brand in Alphen is inmiddels onder controle.
0: Weet jij dat toevallig? Ik zit even naar die Zoeterwoude vlag te kijken. Ik vind het een hele cute vlag, zeg maar. Een hele lieve vlag. Maar wanneer krijg je nou als plaats een vlag? Of jouw auditors plaatsen een vlag?
9: Nou, hoeft niet, maar je kan het gewoon zelf bedenken. En als de gemeenteraad dan zegt van nou, dit is onze vlag, is het onze vlag.
0: Maar hoeveel vlaggen zou Nederland hebben met alle steden en dorpjes die we hebben?
9: Er zijn 340 gemeenten, ongeveer, pak een beet. Nou ja, zegt dat de helft in ieder geval een vlag heeft. Misschien wel meer, misschien wel allemaal, ik weet het niet.
0: Dat is best interessant om even in te duiken.
9: Doen het vlaggenboek.
0: Het vlaggenboek, ja. Hebben we er weer een hobby bij?
9: Ja.
0: Moeten we die ook weer gaan sparen? André?
9: Over hobby's gesproken.
0: Over hobby's gesproken.
9: Huub heeft ook een leuke hobby.
0: De hobby van Huub is het weer, ja.
11: Ja, zeker. Volgens mij heeft iedere plaats wel een soort beeldmerk. Hè? Dus een... Voorburg heeft een torentje, geloof ik, dacht ik. En Den Haag die ooievaar, dacht ik.
9: Ja, bijvoorbeeld.
11: Daar kunnen we ook
0: van oudsher, hè? Allemaal, ja.
11: Ja. Nou ja, vandaag het weer een beetje bijzonder, hè. Want het is bewolkt, er is een beetje regen gevallen. 1 tot 1,5 millimeter. En toen ik hier naartoe fietste, toen waaide het en de zon scheen. En volgens mij is die 1,5 millimeter inmiddels alweer verdampt. Maar goed, er is wat gevallen tegen het stof. En wind, die was ook dus wel aanwezig, hoor. Windkracht 5 à 6 aan de kust uit Noord-Noordwest. Het werd nog wel 20 graden hier en daar, 19. Het allemaal door een lage drukgebiedje dit keer veroorzaakt. Boven Zuid-Scandinavië. En we zien dat ook vanavond en komende nacht er toch nog wel een enkele bui kan voorkomen. Buitje moet ik eigenlijk zeggen, hoor. Veel zal het allemaal nog niet zijn. Een paar opklaringen, wat bewolking en die noordwestenwind zal langzamerhand wat afnemen. Vannacht daalt de temperatuur tot 13 graden. En morgen, dan zijn er ook wel weer wolkenvelden. Misschien nog een enkel buitje, maar voor de rest vooral morgenmiddag weer opnieuw zon. Een zwak tot matige noordwestenwind, 21 graden. En vrijdag, dan hebben we geregeld zon. Het blijft droog, er is wat bewolking, 24 graden. En zaterdag ook, 25. Heel misschien plaatselijk 26 graden met zon. Later weer wat meer bewolking. Zondag wordt alleen een dag, misschien weer eens een keer voor een museum. Want de kans op regen is dan wat groter. We moeten nog even afwachten hoeveel er precies valt. Maar het zou wel weer wat even kunnen zijn. Maandag nog een buitje. En daarna gaat de temperatuur sowieso, ook al op zondag hoor, komt dan weer boven de 20 graden uit. En dan in de loop van volgende week richting 25 graden. Maar misschien zelfs ook wel richting 30 graden over een week. Dat zou heel goed kunnen.
0: Nou, heel goed. Duidelijk. Ja, ik heb zondag een festival. Ik ga het toch weer zeggen. Dus ik krijg toch met regen te maken.
11: Daar zou ik voorlopig eventjes van uitgaan.
0: Nou ja, goed. Ik doe het ermee. Huub, dankjewel.
11: Okay.
0: Trouwens, ik heb even uitgezocht. We hebben 342 Nederlandse gemeenten. En veruit hebben alle gemeenten wel een gemeentevlag. Nou, dat is toch interessant?
9: Ja, zat ik er toch niet ver naast, hè, met 340?
0: Nee, dat doe je heel goed, al die paratenkennis. Ja. Goed, over paratenkennis gesproken, we gaan even... Erik Evengroen, die ook zijn eigen vlaggetje heeft.
12: Ja, zeker.
0: Het ANWB-vlaggetje.
12: ANWB-vlag, ja. Die staat hier boven op het dak, op de Alkmaarlaan, uiteraard.
9: En Buddy, toch? Buddy heeft er ook een
12: Buddy
9: vlaggetje.
12: Buddy heeft een sjaaltje om zijn nek. Ja hoor. Nee, wat dat betreft...
0: Is het helemaal compleet?
12: Juist.
0: Hey Erik, hoe druk is het op dit moment?
12: Ja, dat valt gelukkig reuze mee, hoor. Het is natuurlijk nu op het top vakantietijd. En er staan wel een paar korte files, hoor. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Rijswijk, Plasvoetpolder zo'n 7 kilometer langzaam rijden stilstaan. Kost je 5 minuten. En de A20 in beide richtingen. Van Gouda naar Hoek van Holland om te beginnen. Voor Nieuwkerk aan de IJssel 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de andere kant op voor Moordrecht ook nog eens 5 minuten oponthoud.
0: Erik, ik ben met vlag en wimpel geslaagd.
12: Nou, kijk eens aan. Dank je wel.
0: Tot straks.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, steek de vlag uit of kijk op omroepwest.nl.
0: Waarom voelde ik die aankomen? Nou, ik doe de vlag inderdaad uit omdat jij nu lekker weggaat. Dag.

0: Er is denk ik maar één goed antwoord op deze vraag. Hoe hou ik dit vast? Nou, gewoon met twee handen, want anders dan... Dan krijg je natuurlijk dit soort brokken. Dat kan de bedoeling niet zijn natuurlijk. Bente en Bluff hier bij Radio West. En daarvoor nog Go Your Own Way van Fleetwood Mac. We spelen een leuk spelletje, namelijk Gezang in de Ruimte. Deze hele week speciaal. En ik vind het een leuk spelletje. Waarom? Omdat je een liedje hoort in de ruimte. Met heel veel galm, alsof je aan het zingen bent in de badkamer. En als jij nou zometeen raadt welk liedje te horen is... dan kun je dus 4 kaartjes winnen voor die Space Expo in Noordwijk.
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Kijk, en dit is het alarm. We kunnen gaan beginnen met het spel. En dit is de opgave.
2: This is Houston. Say again, please.
0: Ik ga deze niet nog een keer doen. Nee. Nee. Deze zou je echt wel kunnen horen. 070-390-5454. De artiest of de titel. Een van de tweeën, dat is al oké. 070-390-5454.

0: Ik ben op zich heel blij met mijn stem, hoor, daar niet van. Maar als ik Lou Rawls hoor, dan ben ik altijd een beetje jaloers op die stem van deze man. De liedjes zijn ook prettig om naar te luisteren, toch? Lou Rawls was dat met Lady Love hier bij Radio West. 3, 2, 1.
1: We have a liftoff. Gezang in de ruimte.
0: We zijn bezig met gezang in de ruimte. En we gaan even schakelen met, niet met de ruimte, met Vlaardingen. En daar zit George Bijl. George, goedemiddag.
2: Ja.
0: Hallo. Waar denk jij aan als je denkt aan de ruimte?
2: Ja, sterren hebben, sterren kijken, de meteoren, die af en toe voorbij komen.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Zit je ook wel eens in de tuin met een heldere nacht te kijken van wat daar allemaal gebeurt?
2: Op een balkon, maar ja, dat doe ik wel eens, ja.
0: Ja, ja, precies, op het balkon natuurlijk. Dat is best leuk, hè? En ook leuk om die gesprekken dan te hebben, een glaasje wijn erbij. En dan raak je er eigenlijk niet over uitgepraat.
2: Ja, dat klopt.
0: Ben je wel eens in de Space Expo in Noordwijk geweest?
2: Nee, nog niet.
0: Dan zou het leuk zijn om daar kaartjes voor te winnen, toch?
2: Ja, zeker weten. Ja. En mijn kleinzoon komt binnenkort weer een keertje logeren. Dus die vindt het dan ook leuk om mee te gaan.
0: Het is heel leuk voor kinderen, heb ik begrepen. Dus dat zou mooi zijn als je antwoord goed is. Zullen we nog even één keer luisteren voor het sfeertje naar het fragment?
2: Ja, graag.
3: This is Houston. Say again, please.
0: Ja, hij is wel te doen, maar hij moet wel even kloppen, Joyce.
2: Ja, nou, het is volgens mij Moonlight Shadow van Mike Oldfield.
0: Ja! Supergoed gedaan.
2: Dankjewel.
0: Ja, Mike Oldfield en Maggie Reilly, die doet ook nog mee op dit liedje. Maar goed, je hebt hem helemaal goed, dus dat doe je goed. 4 kaartjes voor de Space Expo. Nou, je kleinzoon mag mee. Wie mag er nog meer mee? Wat zijn 4 kaartjes?
2: Mijn man. En ja, moet ik even kijken wie er nog meer mee wil. De vader van mijn kleinzoon waarschijnlijk. En de kleindochter is nog te klein daarvoor. Die is 2,5. Dus.
0: Maar de vader van je kleinzoon, dat zal vast wel gaan werken. Die vindt dat vast leuk, zo'n uitje.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Helemaal goed. Joyce, ik wens jou en namens Radio West heel veel plezier. Leuk dat je hebt meegedaan. En laat ons nog even weten hoe het geweest is. Goed?
2: Zal ik doen. Okay. Zal ik doen. En hartstikke bedankt.
0: Fijne avond, hè?
2: Fijne avond.

De inzending van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar, Claude. De inzending van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar, Claude en C'est la vie. En

0: plaats. Zometeen duik ik even in de mail en dan komt dat allemaal goed. Verder muziek van de Hollies en ook Soul Asylum staat voor je klaar.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Zometeen muziek van Soul Asylum, The Runaway Train. En ik zei het al, ook de Hollies staan klaar met Bus Stop. Het is 5 uur. Eerst krijg je het regionieuws van André Kolen.
10: Bij een bedrijf op industrieterrein Schieweg aan de Faradayweg in Delft heeft brand gewoed. Vlammen sloegen uit een boot en een vrachtwagentrailer. In de wijde omgeving waren zwarte rookwolken te zien. Er zijn onder meer een boot, een woonwagen en een kermisattractie verwoest, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten. En een oliebollenkraam raakte zwaar beschadigd. Brand is inmiddels onder controle. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin in Den Haag. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. En dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. Tot zover meer nieuws om 5:30. Nu het overige nieuws.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Ziad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen.

0: dingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels twee daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En er zijn wat vertragingen in onze regio en daarom gaan we even naar Erik Evengroen bij de ANWB.
2: Er is weinig aan de hand in onze regio tijdens deze vakantieperiode. In ieder geval vanmiddag. Wel vertraging op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Voor Harmen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging wel een kleine 20 minuten nog. En het is druk op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. In Gouda voor industriegebied Gouwenstroom staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
6: Heijn. De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
7: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: was het nog maar 1966. Ja, want als je goed luistert naar de tekst van dit liedje, het gaat namelijk over een toevallige ontmoeting bij een bushalte. En dat groeit uit tot ware liefde, waarbij de twee schuilen onder één gedeelde paraplu. Helemaal geen dating-app nodig, geen techniek, geen technologie. Nee, gewoon bij de bushalte ontmoet je de liefde van je leven. Nou, dat is toch een mooi verhaal. En daar hebben we toch wel een beetje behoefte aan zo vandaag de dag, toch? Over mooie verhalen gesproken, zometeen schuift Mariette Overdiep hier aan. En die is namelijk bij de zesjarige Floris geweest uit Voorschoten. En die is kampioen zonnebloemkweker geworden samen met zijn vader Rob. Hij zorgde namelijk voor de hoogste zonnebloem van Zuid-Holland. Nou, volgens mij is de hoogste zonnebloem in Nederland een meter of 10, dus best wel hoog. En deze is 6 meter, dus dat komt aardig in de buurt. En zometeen dus even aandacht voor dit, ja, ik zou bijna willen zeggen, hele lieve item. Maar dat kunnen we wel een beetje gebruiken, toch?
1: Dit is West Komt Thuis met Kevin Brouwer.
0: Ja, en al dat negatieve nieuws, wat vaak helemaal niet zo leuk is, is het leuk om in te zoomen op juist wel leuke dingetjes. De bloemetjes en de bijtjes. Ja, zometeen met Mariette dus. Eerst even tijd voor wat zomerse muziek. Hier is Aswad en Shine bij Radio West.

0: een stukje romantiek op West met deze van Shania Twain. You're still the one.
1: West komt thuis.
0: Ja, heel lief onderwerp eigenlijk dit. De zesjarige Floris uit Voorschoten is kampioen zonnebloemen kweken geworden. Samen met zijn vader Rob zorgde hij voor de hoogste zonnebloem van Zuid-Holland. Ja, en welke verslaggever zou daar naartoe gegaan zijn? Ons eigen bloemetje.
2: Ons eigen zonnebloemetje, joehoe.
0: Ah, dat is wel lief, hè?
2: Dat is wel lief, ja.
0: Maar die het overdiep. Ja, wat leuk dit, wat lief.
2: Ja, dit is echt geweldig. Dan kom je dus in gewoon een wijk uit de jaren 60. Gezin. En er is zo'n jongetje, is helemaal idolaat van bloemen. En als je dan vraagt waarom, dan zegt hij... ja, ik vind de kleur geel heel mooi, maar roze vind ik ook mooi.
0: Oh ja,
2: nou, dat is,
0: gaat
2: alle kanten op. En het meest grappige was, ik moest even wachten op mijn cameraman. Die was nog niet gearriveerd. Ik denk, ja, moet toch even wat leuks doen met het kind. Dus ik zei, ken jij een liedje over zonnebloemen? Nee. Nou, maar ik heb een gitaar, zei hij. Nou, ik zei, die gitaar hoeft niet, maar laten we eerst het liedje bedenken. En dan bedenkt de schat dus zo een liedje, zal je dadelijk horen.
0: Geweldig, geweldig. Nou, wat mij opvalt is dat mijn neefje is 5. En die is ook echt heel erg gefascineerd door groenten en door planten. En met name nu tomaten, want hij heeft een tomatenplantje nu, is hij aan het opkweken. En elke dag gaat hij er naartoe en kijkt hij of er al een tomaat aankomt. Maar dit is wel opvallend dat kinderen dus weer een neiging hebben naar de natuur. En interesse ook vooral.
2: Ik hoop het.
0: Dat zou
2: ik
0: leuk zijn.
2: Het echt van
0: zou goed zijn voor de wereld.
2: Zou goed zijn voor de wereld. En wat grappig ook is, is dat bij de Vierdaagse bijvoorbeeld... zie je nu weer heel veel jongeren lopen. Is ook in geen jaren gebeurd.
0: Nee,
2: dus misschien zit er toch een kleine kentering naar een wat relaxter leven.
0: Precies. Nou, ik ben even nu heel nieuwsgierig naar dat jongetje, dus laten we even luisteren.
3: Daar zijn ze.
2: Heb jij die gekweekt?
3: Ja.
2: Hoe heb je dat nou gedaan dan?
3: Heel veel water geven.
2: Heel veel water en niks anders?
3: Helemaal een klein raampje. Roetstrengtenen. Bloemenversterken. Voedingsstoffen. Groeien. Enzymen.
2: Heb je ze ooit zo groot gehad?
3: Nee.
2: Hoe hoog zijn ze?
3: De ene la die daar. Deze. Dat is de hoogste. Dat is een florus.
2: En hoe hoog is de florus?
3: 6 meter.
2: En heb je dit helemaal alleen gedaan? Of heb je dat...
3: Mijn vader heeft geholpen.
4: We zijn een paar jaar geleden begonnen. Toen kwamen we eerst eigenlijk tot het randje. Toen zijn we doorgegaan met de hoogste. En ieder jaar zijn we eigenlijk weer verder gekomen. En vorig jaar kwamen we voor het eerst net aan bij de dakgoot. En dit jaar zijn we er alweer boven. Ja.
2: En hoe hoog is de hoogste zonnebloem eigenlijk in de wereld?
4: De hoogste is 10 meter ongeveer. De hoogste van Nederland 9 meter. Nou ja, wij zitten nu boven de 6. Ik denk wel dat dit de allerhoogste ooit van Zuid-Holland is.
3: Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon.
0: Oh, sterke tekst.
2: Sterke tekst.
0: Ja, sterke.
2: Ja, hij heeft helemaal
0: zing je ook zo mee.
2: Ik heb er niks aan gedaan. Ik heb alleen gezegd, we zullen een liedje maken. Nou, geweldig.
0: Geweldig. En hoe zag hij eruit, de zonnebloem? Want 6 meter is best behoorlijk.
2: Dus ze staan met een stuk of 5 op een rijtje. En één, de meest links, dat was een andere soort. Daar mochten de slakken zich dan op uitleven. Dus die zag er wat minder florisant uit. En die 5 op een rijtje, tot boven de dakgoot. En die bloem zit dus ook ergens daarboven.
0: Ja. Ik wilde heel graag zien. Dat kan vanavond, hè?
2: Ja. West Vandaag, TV West Vandaag.
0: Ik ga vanavond.
2: Half 6, half 7, half 8 enzovoort.
0: Kijken naar het zonnebloempje van deze mooie jongen. En natuurlijk naar ons eigen zonnebloempje. Yo!
1: Dit is Radio West. We were good.

0: hoort even een liedje bij over bloemen. Ja, Miley Cyrus kom je dan tegen. Het is even voor 5:30. Zometeen nog muziek van Boudewijn de Groot en ook de Doobie Brothers.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Het is 5:30 geweest. Je luistert naar Radio West met zometeen muziek van Boudewijn de Groot. En ook Supertramp, The Logical Song, hoor je zometeen. Maar eerst word je even bijgepraat. Regio Nieuws met André Kolen. André, welkom.
9: Dankjewel. Fijn dat ik er weer mag zijn. Natuurlijk. Goedemiddag. Bij een brand op een industrieterrein aan de Faradayweg in Delft zijn vanmiddag een boot, een woonwagen en een kermisattractie in vlammen opgegaan, meldt een woordvoerder van de brandweer. Bij het vuur kwam veel rook vrij. Door de snelle verspreiding werd opgeschaald naar grote brand. Dan komt er veel materieel te plaatsen. De brand brak rond 2:30 uit aan de achterzijde van een aantal bedrijfsunits. En de vlammen sloegen snel over op de verschillende objecten die daar opgeslagen stonden. Bij ook een oliebollenkraam zwaar beschadigd raakte. De brandweer rukte met veel materieel uit om verdere verspreiding te voorkomen. En dat lukte. Maar bij een van de bedrijfsunits is wel de achtergevel beschadigd door de hitte. Volgens een woordvoerder was het vuur rond 3:30 onder controle en wordt er nu nog nageblust. Burgemeester Pechtold van Delft die kwam langs om zich bij te laten praten door de hulpdiensten. Rijnsburger Robert Zandbergen staat volgende week aan de start van de Badwater 135. Dat is een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. 217 kilometer dwars door de woestenij van Death Valley in de Amerikaanse staat Californië. Met een gemiddelde temperatuur van zo'n 40 à 50 graden.
10: Het wegdek geeft een hittestraling af van zo'n 60, 70 graden. Dus het is een beetje rennen in de bakpan. Alleen ik heb wel de mentaliteit van je moet zeker weten dat je gaat finishen, anders heb je altijd een excuus om te stoppen.
9: Ja, en hoe bereid je fysiek je daar daarom voor?
10: Dat doe je door in een sportschool bijvoorbeeld op een hardloopband te staan. En gelijk na een uur, anderhalf uur hardlopen, direct de sauna of het stoombad in. En 2 weken geleden was het natuurlijk een cadeautje hier, want toen het code rood was, was voor mij natuurlijk code groen. Dus ik heb natuurlijk een malle gelopen in die week. Ja, dat ging op zich natuurlijk lekker.
9: Ja, onze held Robert Zandbergen. Doel achter zijn lopen is om geld in te zamelen voor hulpverleners met PTSS en hun gezinnen. En als hij de finish haalt, dan is hij de eerste Nederlandse man ooit die deze wedstrijd, de Badwater 135, dat is Fahrenheit, de temperatuur, voltooid. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen die waarschuwen voor deur-aan-deur verkopers, zogeheten colporteurs van onder meer isolatie, zonnepanelen, thuisbatterijen en wat je allemaal niet kan verzinnen.
0: Komen ze daar tegenwoordig voor aan de deur?
9: Ja, sommige verkopers zeggen dan samen te werken met de gemeente of wijzen op speciale subsidies voor woningen. Ja, die zijn er natuurlijk wel, maar niet bij die mensen natuurlijk. Gemeenten werken niet samen met commerciële bedrijven die aan de deur verkopen. En wie wil weten welke subsidies en mogelijkheden voor de eigen woning beschikbaar zijn, die kan gewoon terecht op de website van de gemeenten. Dus laat je niet verleiden tot tekenen en niet doen.
0: Ze vinden er steeds weer wat nieuws, hè?
9: Ja,
0: en wat dan heel erg lijkt op van, hey, nou, het zou wel eens kunnen kloppen.
9: Ja, en de gemeente staat erachter, terwijl de gemeente er niks mee te maken heeft. Ja,
0: heel erg zwaar. Pas op. Goed, nou, gewaarschuwd mens telt voor twee. We gaan naar het weer, Hubizee.
11: Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en bewolking en later kan er mogelijk ook nog een enkele bui voorkomen. De wind is noordwestelijk, matig, aan de kust eerst vrij krachtig tot krachtig, maar zal iets afnemen en vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, blijven droog en komt er ook geregeld zon. De wind is morgen ook noordwestelijk, zwak tot matig en morgenmiddag wordt het ongeveer 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn er perioden met zon, ook wolkenvelden. Het blijft dan droog en dan wordt het zo'n 24 of 25 graden.
0: Huub, dankjewel. Dan gaan we even naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen nog steeds. Hoe is de situatie in de regio, Erik?
12: Ja, die is prima. Er staan amper files, kan ik wel zeggen. Een korte file op de
0: Wat doe je dan?
12: Ja, nou ja, toch dit even melden.
0: Oh, oké. Okay.
12: Ja.
9: Laten. En moet je buddy niet uitlaten.
12: Hebben we mensen voor, hè? Want wij moeten echt het verkeer in de gaten houden. En we doen ook het buitenland nog, hè?
9: Oh ja, ook nog.
12: Nog op reis gaan het weekend.
9: Ja.
12: Nee, dus...
0: Kan ik nog wat
12: aanvullende informatie geven. Maar nee, dat valt inderdaad gelukkig reuze mee. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar staat een korte file voor Den Hoorn. Kost je 5 minuten. En aan de rand van onze regio op de A20 van Hoevenhond naar Gouda, bij Rotterdam Overschie, staat een auto in brand. 3 rijstokken zijn dicht, kost je 20 minuten. Dus ja, niet helemaal voor niks, hè, Kevin?
0: Nee, ik maak maar een grapje, hoor.
12: Nee, natuurlijk, allicht. Dat weet ik ook wel.
0: Oké, okay, dankjewel.
12: Er waren tijden in de vakantie dat er echt bijna geen files waren.
0: Nee.
12: Dat hebben we natuurlijk ook wel gehad. Ja. Als je over een jaar of 10 teruggaat, dan was er echt helemaal niks ook. Maar
0: mocht het nou in de komende tijd toch wel die kant op gaan, dan moet je maar een leuke mop of zo.
12: Ja, precies. Ja.
0: Dankjewel, Erik.
12: Hoi.
9: Wat een gezelligheid met Erik altijd. Tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf lekker luisteren naar Kevin. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Dank u.

Liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter

0: Een graag geziene gast hier bij Radio West. Deze Boudewijn de Groot. Je hoort hem regelmatig voorbij komen met zijn muziek. En dit was natuurlijk Jimmy.
1: Podcast met Richard.
0: Ja, we gaan weer eventjes duiken in de wereld van de podcast. Richard, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat heb jij vandaag voor ons?
2: Nou, de vraag van deze aflevering die is: heeft podcast nou voortaan naast geluid ook bewegend beeld nodig? Alle grote podcastplatforms die lijken te vinden dat het zo is, want die stappen allemaal over op podcast met video. Of dat nou Spotify is of Apple of YouTube. Hè, dat was natuurlijk ook ooit een videoplatform. Steeds meer podcasts hebben video. Dat gebeurt ook in Nederland, sterker nog. Wij gaan er ook mee bezig. Alle podcastseries van Omroep West gaan we voortaan met video maken naast het geluid. Dus vandaar mijn vraag. Hè, is het nodig als je je podcastpubliek wil vasthouden? En hoe moet die video er dan uitzien? Hè? Moet het dan een tv-programma zijn? Nou, om met die laatste vraag te beginnen. Ik wil je even een stukje laten horen. Een fragment, het komt uit de podcast Universiteit van Nederland. Waarin deskundigen antwoord geven op vragen die op dat moment actueel zijn. Doris van Halem, hoogleraar zuivering aan de Technische Universiteit van Delft, die bespreekt in een van de afleveringen de feiten over het drinkwater. Nou, dan zit ze in beeld. Ze behandelt allemaal vragen van luisteraars. Een van die vragen is: moeten we bang zijn dat het drinkwater opraakt? Een hele actuele vraag natuurlijk. En dan zegt zij: nou, dat niet, maar we moeten wel voorzichtig zijn. Nou, dat zal je bekend in de oren klinken, dat antwoord. Maar luister nou even mee of je hoort wat ik hoor in dit fragment. Let dan even niet op de inhoud, maar hoe ze dit zegt.
3: Echt, de kans dat ons water opraakt is niet zo groot. Maar er zijn wel wat dingen aan de hand waardoor ons drinkwatersysteem echt onder druk staat. Als eerste zorg is dat ons watersysteem steeds meer vervuild raakt met stofjes die moeilijk uit het water
2: raken. Ja, in haar antwoord is toch volgens mij echt geknipt.
0: Ja, dat valt me dus ook op.
2: Ja, of ze aarzelde misschien, of ze zei voordat ze verder ging. Maar er is echt ingeknipt. En dan op een manier die mij in elk geval opvalt, laat ik het zo zeggen. Dat gebeurt trouwens voortdurend in deze podcast. En je ziet het in beeld natuurlijk nog veel meer, hè, want dan zie je het beeld even verspringen. Ik laat nog even voor de luisteraars even kort horen. Hier is dat fragment.
3: Systeem echt onder druk staat. Als eerste zorg is dat...
0: Ja, dat is hem, hè. Het is heel kort en snel, maar je hoort het wel.
2: Ja, ja, ik vind dit onnodig lelijk. Ik bedoel, het zit gewoon te strak op elkaar om een geloofwaardige manier van praten te kunnen zijn. Hè? En de eerste is het, nou, milliseconden zijn het maar van het woord als, zijn eraf geknipt. De luisteraar die wordt daardoor, als het ware, even onbewust afgeleid. En steeds meer podcasts met beeld hebben dit soort springers. Het is echt een mode. Nou, daar zal niemand van opspringen en de podcast hierom uitzetten. Maar zie het als een soort verkeersdrempeltje op weg naar je bestemming. Hè? En verderop zit dan nog zo'n rare knip. Hè? Ook een verkeersdrempeltje. Komt er nog één. Komt er weer één. Weer één. Weet je, die eerste paar drempels, daar rij je gewoon overheen. Plop, plop. Hè? Die registreer je alleen maar onderbewust, als je die al registreert. Maar bij deze podcast is wel meer aan de hand dan alleen die knips. Want het beeld dat je ziet, het blijft ook heel lang hetzelfde. We zien die hoogleraar, die legt dan dingen uit. Soms zijn er wat animaties achter haar in beeld om duidelijk te maken wat ze zegt. Maar verder, het beeld blijft hetzelfde. En ja, recent is nog onderzocht, hoe lang willen wij kijken naar één en hetzelfde beeld op tv dan, hè, voordat we het saai vinden? Een paar seconden, niet langer dan dat. Die uitkomsten verschillen wel een beetje per genre of programma, maar het is wel duidelijk dat deze podcast de kijker lang naar hetzelfde shot laat kijken. Tenminste, als het een tv-programma zou zijn. Je zou toch zeggen, tenminste dat denk ik dan, dat er een moment komt waarop de kijker het zat wordt en dan gaat hij zappen. Dat is wat wij makers toch weten. Hè? We moeten met z'n allen zorgen dat de programma's die wij maken, dat die goed zijn, anders loopt het publiek weg. Hè? En soms kunnen ze dan achteraf niet eens echt benoemen waarom ze zijn weggezept. Alleen, ja, deze specifieke aflevering, die gaat dus over de kwaliteit van water, die is nu 2 weken oud, 50.000 keer bekeken. Alleen al op YouTube. Dus het is een enorm populaire podcast, die Universiteit van Nederland. Ik heb even gekeken. 250 reacties staan er nu onder deze aflevering. 249 gingen over de inhoud. Er was er maar één die zich afvroeg, waarom is er zoveel in geknipt? Dus kennelijk vinden kijkers die knips helemaal niet opvallend. Die willen gewoon weten wat die hoogleraar te vertellen heeft en hoe ze er dan bij kijkt. Podcast met beeld. Het hoeft kennelijk geen mooi tv-programma te zijn, zolang het maar beweegt, ja, zolang het maar beeld is. Maar betekent dat nou dat podcasts zonder beeld echt niet meer populair zijn? Nou, nee. Want ik heb hier een voorbeeld. Dit is wereldwijd een van de meest populaire verhalende podcastseries. En die gaat over de Nigeriaanse muzikant Fela Kuti.
4: What does rebellion look like? Sound like? when the weapon is not guns.
5: And I said, music is the weapon.
6: Music is the weapon.
7: Music is the weapon.
4: But music.
7: Weapon of the future.
4: If you're someone who doesn't think art has power, you need to listen to this. Let's go.
2: Fear No Man heet deze serie. Trouwens, een dikke aanrader. Geen bewegend beeld, alleen maar geluid. Maar deze serie van 12 afleveringen is de eerste podcast ooit die meer dan 1 miljard keer is gedownload. Het is echt verbijsterend. Een miljard. Er zijn bijna 80 miljoen individuele luisteraars. En dat productiebedrijf, dat heet Higher Ground, dat heeft deze serie gemaakt. Ja, ze gaan overigens nu wel vooral podcasts maken met video. En een nieuwe serie heet Stories from a Stranger. Lijkt een beetje op Hoe gaat het? Dat tv-programma in de hal van het ziekenhuis, hè, met Fred Zuiderwijk. Die podcast Stories from a Stranger gaan ze dan op straat filmen met een paar kleine cameraatjes. Maar ja, ook de mensen van Higher Ground, overigens dat is het productiebedrijf van de Obama's, die blijven toch ook wel podcasts maken die alleen maar bestaan uit geluid. Alleen ja, de vraag is natuurlijk wel een beetje, Kevin, hoe lang blijven ze dat doen? Hè? Neemt de videopodcast nou alles over, ja of nee?
0: Ja, precies.
2: Ik zei al, wij beginnen er ook aan. Hè? Omroep West gaat ook video maken bij podcast. Ik ben nou een verhalende serie aan het maken. Onderzoeksjournalistiek over de vastgoedwereld aan de kust. Allemaal met video. Komende vrijdag gaan we weer op pad met Peter Olsthoorn. Ik heb 3 camera's bij me. Dus ja, ik hoor graag wat onze luisteraars nou van deze ontwikkeling vinden. Als jij er een mening over hebt als luisteraar, of je hebt bijvoorbeeld ook een interessante podcasttip, mail me dan eens. podcast@omroepwest.nl. Dus podcast@omroepwest.nl. Ik verneem daar graag over.
0: Nou, duidelijk. Leuk verhaal en goed om hier eens op in te zoomen. Ook interessant. Richard, dankjewel, hè.
2: Volgende week weer.
0: Ja, tot volgende week. Hoi, fijne avond.

0: Bij voorkeur laat je de radio de hele dag aanstaan op Radio West en dan word je op je wenken bediend. En dan heb ik het natuurlijk over de music. Die lekkere, fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Maar we sluiten onze ogen ook zeker niet voor muziek uit de jaren 90. En af en toe een plaatje van vandaag. Je hoort het allemaal in de juiste mix hier op 89.3.
1: De Kopstaartplaat.
0: Duik eventjes de mailbox in, zo even voor 6 uur met de Kopstaartplaat. Koos, we zijn gisteren namelijk geëindigd trouwens met het liedje natuurlijk van The Scorpions, The Wind of Change. En daarom komt Koos met Cyndi Lauper met Change of Heart van het album True Colors uit 1986. Koos, goed gevonden. Ook Tilly, die komt met Change the World van Eric Clapton. Ook een hele goede Tilly, moet ik zeggen. Ook Piet heeft weer gemaild. Die komt met I Changed My Mind. En dat is een nummer van het album Royal Happens. En dat is een hele goeie inderdaad ook, Piet. Ik moet zeggen, hier komt toch iedere keer weer met goede suggesties. Dan zegt, even kijken hoor, Henk uit Leiden. Gisteren sloot jullie af met Wind of Change. En dan moet ik meteen denken aan Changes van David Bowie. En dat blijft een tijdloze klassieker. Dankjewel Henk voor jouw mailtje. En dan nu Wind of Change wil ik graag Change van Lisa Stansfield aandragen als kopstaartplaat. Mijn vrouw en ik draaide dit nummer vaak toen we in het begin samenwoonden in de jaren 90. En elke keer als ik het hoor, denk ik aan die mooie tijd. Hartelijke groet van Rob uit Lisse. En dan komt even kijken Dordrecht, Marlies met Climie Fisher. En Love Changes Everything, ook een hele goeie. En ik heb hier nog een berichtje uit Katwijk van Niels. Die zegt, mijn suggestie is Ready to Change van Codaline. Onze dochter gaat na de zomer op kamers in Delft. En thuis merken we dat er een nieuw hoofdstuk begint. Nou, dat is een hele mooie. Ik heb weer gedobbeld. Ja. En deze is eruit gekomen. En die werd ingestuurd door Marlies uit Dordrecht. En die is helemaal goed natuurlijk. Climie Fisher. And Love Changes Everything.

0: weten, ik heb nog wat ruimte. Kevin, apenstaartje, omroepwest.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
8: Whitney Houston met I'm Every Woman. Aangevraagd door Roy uit Den Haag. Die hoor je straks, dus het eerste verzoekje is binnen. Eerst tijd voor, het is 6 uur, het nieuws van 6 uur, met André Kola.
9: Bij een brand op een industrieterrein aan de Faradayweg in Delft zijn vanmiddag een boot, een woonwagen en een kermisattractie in vlammen opgegaan. Bij het vuur kwam veel rook vrij. De vlammen sloegen snel over op de verschillende objecten die opgeslagen lagen in het appartement. En daarbij is ook een oliebollenkraam zwaar beschadigd geraakt. De damwand langs de N211 ter hoogte van Poeldijk is verzakt. Sinds april is het naastgelegen fietspad daarom al afgesloten. De schade wordt hersteld in augustus, maar daar moet dan wel de provinciale weg 1,5 week voor worden afgesloten. Dat zorgt voor flinke vertraging. Van 5 tot en met 14 augustus is de N211 in beide richtingen dicht tussen de Slachthuiskade en Rotonde de Poel. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin in Den Haag. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen en dat betekent ga niet zwemmen. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30, nu het overige nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen.

0: De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En voor het verkeer gaan we naar ANWB en daar zit Erik Evengroen.
2: Ja, er is nog maar weinig aan de hand op de weg in onze regio. Een korte file nog op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Voor Den Hoorn 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ja, en aan de rand van onze regio op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Overschiet staat namelijk een auto in brand. Er is 1 rijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Tot 7 uur, West komt thuis.

Wat ik wel sympathiek vind van Whitney, is dat ze toch eventjes degene noemt waar ze het liedje van gestolen heeft aan het einde van het liedje. Zo van, joh, Chaka Khan, ja, dat is natuurlijk het origineel. Zou dus eigenlijk moeten verplichten gewoon, als je nog eens een keer een liedje steelt, dat je dan aan het einde van het liedje gewoon even erin moet verwerken wie de originele artiest was. Ja, het is een optie, het is een idee. Daarvoor hadden we nog Verliefd van de Circus Custers. En daarmee zijn we begonnen met die 80s at 6. Een uur lang muziek uit de jaren 80. Ik heb nog wat ruimte. Mocht je nog het leuk vinden om een liedje te horen, jouw favoriet uit de jaren 80, dan moet je mij dat vervolgens laten weten door even te mailen naar kevin@omroepwest.nl. Overigens, we draaiden I'm Every Woman voor Roy. Maar ik kreeg ook een mailtje van Ben. En die zei, mijn jaren 80 keuze is UB40. En Sing Our Own Song. En dat vind ik een hele lekkere zo voor deze woensdagavond. Dus die gaan we nu voor je draaien, Ben. Nogmaals, de mailbox die staat open. Je mag ook appen als je het fijner vindt. En natuurlijk ook gewoon een app van Omroep West, van Radio West. 070-307-8080. Die lees ik ook, dus dat kan ook gedaan worden. 070-307-8080. Zometeen rondje regio. We gaan even met Aniek Enthoven de regio in. Na deze dus, van UB40.

0: Een relaxte woensdagavond met Radio West en deze van Tina Turner en Two People.
1: Rondje regio.
0: Op dit tijdstip maken we altijd een, niet elke dag, maar regelmatig een rondje in de regio. En vandaag belanden wij bij Aniek Enthoven, die Leidschendam, Voorburg en Zoetermeer voor haar rekening neemt. Aniek, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Waar belanden wij vanavond?
2: Ja, ik heb iets leuks, beetje iets zomers. Als je naar buiten kijkt is het niet helemaal...
0: Nee. Kan beter.
2: Maar ik heb wel iets zomers hoor. Nieuws uit Voorburg heb ik. Ik heb van de week de 57-jarige Voorburger Remel van Maurik geïnterviewd. En die doet aan lifesaving. Dat is een sport in ons land nog vrij onbekend. Maar in landen als Zuid-Afrika, Australië is het enorm populair. Lifesaving, nou hè, het woord zegt het al. Reddingswerk. Het doet ook denken aan een beetje het werk van de reddingsbrigade. Daar hebben ze allemaal sportonderdelen van gemaakt. Die doe je dan bij een zwembad of op een strand. Dan moet je denken aan heel hard sprinten door het mulle zand. Of zo snel mogelijk een vlaggetje op het strand pakken. Terwijl je dus liggend. En dan gaat er een fluitje. En dan moet je naar dat vlaggetje toe rennen. En hem dan heel snel pakken. Zwemwedstrijden. Een pop uit het water halen. Met een paddleboard het water in en uit. Het ziet er allemaal heel leuk uit.
0: Sommige dingen zeggen met hindernissen.
2: Met hindernissen. Ja, het echte reddingswerk ook, hè, denk ik. Ja, met hindernissen. Ja. Nou, Raymond uit Voorburg is echt heel goed. En hij doet mee aan het WK in november in Zuid-Afrika. Ik ben met hem naar het Scheveningse strand gegaan, waar hij 3 keer per week traint.
3: Kijk, het is natuurlijk de enige sport waar ook daadwerkelijk mensenlevens mee gered worden uiteindelijk. Hè, als ze dat in de praktijk brengen. En ik heb toevallig zelf hier ook tijdens een training meegemaakt dat er 2 jongens hierachter in de problemen kwamen. 2 toeristen, waar jonge jongens die eigenlijk niet zo goed konden zwemmen, ook de gevaren van de zee niet kenden. En ook nog eens een keer op de slechts denkbare plek het water in gingen. Terwijl het eigenlijk ook net zo rustig was als nu, dus er waren heel weinig mensen. Dus ik hoorde dat hulpgeroep. En ben toen in plaats van door gaan lopen, rechtsaf het water in gegaan. Stom toevallig was er 1 andere server ook aanwezig, Oscar Nijs. En konden we met z'n tweeën die 2 jongens uit het water redden. Dat was anders absoluut verkeerd afgelopen met ze. En dat motiveert me ook wel weer om dit te blijven doen. Het is gewoon heel belangrijk dat er mensen zijn die ervoor zorgen dat anderen lekker van het water kunnen genieten. Maar die ze ook helpen als nodig is.
2: Ja, wat is het leuke aan deze sport?
3: Het is nu ietsje minder weer vandaag, maar het is nog steeds heerlijk op het strand hier op Scheveningen. Zand onder je voeten, wind door de weinige haren die ik nog heb, als ik de cap niet op heb. En je bent lekker fit.
2: Ja, lekker fit. Nou ja, dat is echt een understatement hoor. Want die man die heeft zo'n bizar trainingsschema. Iedere ochtend om 6:30 dan gaat ze wekker en dan gaat hij wandelen. En daarna gaat hij of naar het strand of hij gaat in zijn eigen krachthonk thuis aan de slag. Daar ben ik ook even geweest. Er staan allemaal van die apparaten waar hij dan aan trainen is. 57 jaar, hè?
0: Echt waar, joh?
2: Ja, echt. Maar hij doet niet onder voor zijn medesporters die een stuk jonger zijn. Hij heeft thuis ook een prijzenkast staan met medesporters. Medailles, maar nog geen WK-plak.
3: Ik hoop nog even door te kunnen. Ik heb toch de ambitie dat ik nog echt een keer een WK-medaille ook win. Ik grossier in 4e en 5e plaatsen tot nu toe en dat moet ik je aflopen. Maar je bent natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe je lijf het houdt en in hoeverre je gezin het ook nog trekt dat je er zoveel tijd in steekt. Die willen ook andere dingen doen.
0: Nou, wel geweldig hoor, moet ik zeggen. En hoeveel mensen eigenlijk in Nederland doen aan lifesaving, weet je dat?
2: Ja, heel weinig. Het is echt minimaal. Ik kende het ook niet.
0: Nee.
2: Maar zo 200 tot 300. Er zitten natuurlijk wel heel veel mensen in Nederland bij de reddingsbrigade. Want ook wij hebben veel water, veel strand. Maar niet ieder reddingsbrigadelid doet ook aan de sport lifesaving. Dus dat zijn er echt maar 200 tot 300. In landen als Australië, Zuid-Afrika, waar ze natuurlijk ook heel veel strand hebben, daar zijn het er duizenden. Daar zitten ook echt topsporters bij.
0: Maar dat mensen... aantal moet dus groeien hier in Nederland.
2: Ja, zeker. Ja. Eigenlijk wel.
0: En het is ook goed voor je gezondheid.
2: Ja, en het is fantastisch leuk volgens mij. Tenminste, zo zag het er wel uit. Dus heel veel verschillende onderdelen. Dus voor ieder wel wat wils. Waar we het allemaal gaan zien straks, dat duurt nog wel even. 2032, zomerspelen Australië. Ja, die Australiërs die zeiden, wij willen dat dit een officieel onderdeel wordt. Want bij ons is het groot.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat is gelukt. Dus het is straks op de zomerspelen een onderdeel lifesaving. En dan kunnen we het allemaal zien. Nou, en misschien dat we dan helemaal enthousiast worden.
0: Nou,
2: en meer Nederlanders het gaan doen.
0: Raymond van Maurik is in ieder geval een heel mooi voorbeeld.
2: Zeker. zeker.
0: Oké, Aniek, dankjewel hè.
2: Graag gedaan.

0: Amersfoort Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In Westwoord Wakker op Radio West.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan!
11: Het is 6:30. Je luistert naar Radio West. We zitten inmiddels midden in de 80s at 6. Met zometeen voor John Kloes uit Rotterdam. The Pretenders en Don't Get Me Wrong. En ik krijg ook een mailtje van Ruurt van Dam. En hij wil graag tribute horen van de Pasadena's. Nou, Ruurt, blijf luisteren, want die komt zometeen voorbij. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag met André Kona. Goedenavond.
12: Goedenavond, Kevin. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Bij een brand op een industrieterrein aan de Faradayweg in Delft zijn vanmiddag een boot, een woonwagen en een kermisattractie in vlammen opgegaan. Bij het vuur kwam veel rook vrij en door de snelle verspreiding werd opgeschaald naar een grote brand. Het vuur ontstond rond 2:30 aan de achterzijde van een aantal bedrijfsunits en al snel sloegen de vlammen over op de verschillende objecten die daar opgeslagen stonden. Ook een oliebollenkraam raakte zwaar beschadigd. Brandweer rukte met veel materieel uit om verdere verspreiding te voorkomen. Volgens een woordvoerder was het vuur rond 3:30 onder controle en werd er nageblust. Burgemeester Pechtold van Delft kwam langs om zich te laten bijpraten door de hulpdiensten. Twee verdiepingen van serviceflat Driehoorn in Alphen aan de Rijn zijn vanmiddag ontruimd geweest vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Bewoners van 9 appartementen zijn geëvacueerd onder begeleiding van hulpverleners. En ook een hond werd in veiligheid gebracht. Er raakte niemand gewond. 1 bewoner is uit voorzorg nagekeken door het ambulancepersoneel, maar had geen medische zorg nodig. De brand in het gebouw aan de Uranusstraat in Alphen werd rond 1:00 ontdekt en ontstond op het dak en in de ventilatieschacht. Twee leegstaande woningen aan de Ambachtsweg in Wateringen zorgen voor overlast bij omwonenden. Die zeggen dat het een hangplek voor jongeren is geworden. Ze zouden de hekken rondom de woningen verplaatsen, de woningen binnengaan en vernielingen aanrichten. Verslaggever Erik Kooijman die nam er een kijkje.
13: Ja, je klimt er ook zo overheen, maar het staat ook gewoon open. Het is opengebogen en je kan er zo in. Maar die jongeren die worden ook, als de buurt er wat van zegt, dat ze rustig moeten doen of dat ze hier weg moeten, krijgen ze een grote mond. Dus de omwonenden vinden het heel vervelend. De gemeente zegt, ja, we kunnen nog niet slopen. Want er zijn misschien wel vleermuizen hier die zich hier hebben genesteld in die huizen, toch nog bewoners.
12: Verder laat de gemeente weten de locatie meerdere keren per week te controleren en sluit handhavend optreden tegen de eigenaar niet uit. Politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pejovic, synthetisch drugsspecialist van de politie Haaglanden.
10: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
12: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Haagse Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen en dat was vermoedelijk om ecstasy te maken. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teilingen waarschuwen voor deur-aan-deurverkopers van onder meer isolatie, zonnepanelen en thuisbatterijen. Sommige verkopers zeggen samen te werken met de gemeente of wijzen op speciale subsidies voor woningen. Maar gemeenten die werken niet samen met commerciële bedrijven die aan de deur verkopen. Kijk daarom altijd op de website van de gemeente voor meer informatie. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
11: André, dankjewel. En dan het weer nog. Huub Mizee.
14: Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en bewolking en later kan er mogelijk ook nog een enkele bui voorkomen. De wind is noordwestelijk, matig, aan de kust eerst vrij krachtig tot krachtig, maar zal iets afnemen en vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, blijven droog en komt er ook geregeld zon. De wind is morgen ook noordwestelijk, zwak tot matig en morgenmiddag wordt het ongeveer 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn er perioden met zon, ook wolkenvelden. Het blijft dan droog en dan wordt het zo'n 24 of 25 graden.
11: Huub, dankjewel. En voor al het nieuws en achtergronden kijk je natuurlijk op omroepwest.nl.

0: Ik weet zeker dat als je een verzoekje aanvraagt zo tijdens de 80s at 6, dat dan het volume net even wat harder gaat en wat hoger gaat als jouw verzoekje voorbij komt. En dat snap ik helemaal. Ruud, ik hoop dat je ervan genoten hebt. De Pasadena's en Tribute. En daarvoor nog speciaal op verzoek Don't Get Me Wrong van The Pretenders.
1: In zijn achteruit.
0: Een cadeaubon van Pluto Sport staat op het spel. €50 als jij weet welk liedje we in zijn achteruit hebben gezet. Ja, en alvast een hele kleine hint. Het is natuurlijk een liedje uit de jaren 80.

Ja, je kan er heel lang naar blijven luisteren. En dan kan je toch denken van, hoor ik het nou wel of niet? Nou, als je het hoort, 070-390-5454. Het is een zangeres die je hoort, uit de jaren 80. Een leuk, gezellig liedje. 070-390-5454. Voor die Pluto Sport cadeaubon, ter waarde van €50. Hey.

0: Aan het einde natuurlijk van die 80s at 6. En deze mag zeker niet ontbreken, deze van Kool & The Gang. En Get Down On It. Ja, we zitten midden in het spel. Dit liedje, achterstevoren. Maar ja, wie is dit nou, hè?
1: In zijn achteruit.
0: Martin uit Vlaardingen die denkt het te weten. Martin, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Een beetje fan van de muziek uit de jaren 80, Martin?
2: Ja, Sexy 70, 80, geweldig.
0: Ja, hè? Al die jaren zijn we wel lekker. Heb je dan favorieten?
2: Ik heb zat favorieten, ja.
0: En wat is nou de nummer 1 favoriet?
2: Nou, Kool & The Gang.
0: Ja.
2: Maar Stephanie Mills is voor mij geweldig.
0: Ja, jij denkt ik geef gelijk het goede antwoord.
2: Ja.
0: Stephanie Mills.
2: Ja. Ik denk ja, dat zullen moeten worden.
0: Ja, ik heb er goed nieuws voor je. Want die is het inderdaad.
2: Nou.
0: Ja, goed gedaan Martin. Heel goed gepuzzeld en gehoord ook vooral.
2: Ja, ik denk, ik zal eerst even een favoriet doorgeven. Maar zij staan wel op nummer 2 of 3, hoor.
0: Ja, snap ik inderdaad. Er zullen vast heel veel artiesten zijn die jouw interesse hebben. Gefeliciteerd, je hebt een Pluto Sport cadeaubon van €50 gewonnen.
2: Nou, hartstikke leuk en bedankt. En ik zie het heel graag tegemoet.
0: Hartstikke goed, dankjewel. Fijne avond, hè.
2: Tot ziens, maar.
0: Dag Martin. Dag.
2: Yo, doei.
0: Kijk, dat was Martin uit Vlaardingen. Ook nog fan van Stephanie Mills. Nou, dan heeft hij daar weer een mooi geluk mee dat hij ook nog daar een prijs mee in de wacht kon slepen. Goed, ik zit er doorheen voor wat betreft West komt thuis voor vandaag. Ik zit even te kijken of ik nou alles gehad heb. Maar volgens mij heb ik alles inderdaad daadwerkelijk gehad. Mocht je nou morgen nog een verzoekje willen doorgeven voor het laatste uur. Morgen hebben we natuurlijk Nederlandstalig. Ook wel erg leuk. Mocht je nou een Nederlandstalig liedje hebben waarvan je zegt van ja, die vind ik wel heel leuk om dan speciaal voor mezelf of misschien voor iemand anders terug te horen. Laat mij het weten en mail het eventjes naar kevin@omroepwest.nl. Dat is dan het makkelijkst. En mocht je er eentje voor vrijdag willen aanvragen, heb je hoor, kan ook. Laat me gewoon even weten wat je wil. kevin@omroepwest.nl. Ik wens je een hele fijne avond. Geniet er lekker van wat je ook gaat doen. En we spreken elkaar morgen rond 1 uur of 4.

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Dat bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advant.
11: Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor nu.

0: gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
5: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
6: Omroepwestadverteren.nl.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking.
3: Ja?
2: En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen.

0: verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Voor Zuid-Holland, altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Nou, ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar doordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed.

0: De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Tot 11 uur, romantiek op

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking.
3: Ja?
2: En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamische

0: oosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Tot 11 uur, romantiek.

Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling. Alleen.

bijna.

Romantiek op West.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuitten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract.

0: Amerikaanse congres. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten. Tyrus stond al langer op de lijst van werelderfgoed, maar krijgt nu een extra beschermde status op verzoek van de Libanese regering. Die had daarom gevraagd na de Israëlische bombardementen in de oorlog met Hezbollah. Het weer. Vanavond is het droog, een graad of 17. Komende nacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Laura Loomer, een extreemrechtse Amerikaanse influencer die Trump aanhangt en Russische leugens over Oekraïne heeft herhaald, is om. Ze bezocht Oekraïne, sprak er mensen, zag het oorlogsleed en schrok zich lam. Nu spijt het haar dat ze Russische desinformatie heeft verspreid, zegt ze berouwvol. Gewoon ergens heen gaan, mensen spreken en dan pas oordelen. Hoe mooi zou de wereld zijn als we dat allemaal zouden doen. Goedenavond en welkom bij het Oog. Saudi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump een eigen civiel nucleair programma ontwikkelen. Wat betekent dat en is er reden tot zorg? Verder in deze uitzending, wie wil Antonio Guterres opvolgen als boegbeeld van de Verenigde Naties? Hoe kon het dat een AI-programma bij een test wist te ontsnappen en zijn eigen goddelijke gang ging? En mieren, duur, exclusief, een delicatesse, maar zijn ze ook lekker? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 22 juli.
4: Nou, het is een vreselijk ongeluk.
5: Het is een enorme klap geweest.
2: De Rotterdamse burgemeester Schouten was onder de indruk van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Meerdere

0: Passagiers raakten gewond. Deze vrouw kwam er goed vanaf.
1: En er was niks met mij gebeurd, prijs God. Ik zat gewoon voor hem, dus was best erg. Was heel eng.
0: Veel Rotterdammers hoorden van het ongeluk via sociale media.
2: Toen dacht ik, ik ga even langs fietsen om te kijken.
0: Hij zag direct iets opmerkelijks.
2: Deze brug is best wel lang. En nog je kan die trein zien van verte. Waarom rem je dan niet?
0: Wat er precies... Maar één ding is...
3: ...bedrijf. Test in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs.
0: Verder wil ze vooral dat de aandacht naar de slachtoffers gaat. Daar is dit jongetje het helemaal mee eens.
4: Ja, ik vind het vooral niet zo heel fijn voor de mensen. Ik hoop dat ze snel weer beter worden.
0: Het reisadvies naar het Midden-Oosten is aangescherpt naar code oranje. Moet je dan nog wel op het vliegtuig stappen?
5: Ja, je twijfelt wel, ja.
0: En na twijfelen denk je nog even dieper na?
6: Ja, we hebben erover nagedacht, dus ja, we vinden het spannend. Maar ervoor gekozen, zolang we kunnen vliegen, dan gaan we er gewoon heen. Het is 3 uur wachten daar en dan kunnen we weer door.
0: Daarna begint het relativeren.
7: We blijven er 1 nacht. Ja, er is altijd zeker risico, maar ik vind het nog wel te overzien.
0: En dat relativeren, dat doe je waarschijnlijk ook, omdat je kinderen zo graag weg willen.
8: Het is de allereerste keer buiten Europa en we doen eigenlijk nooit zo'n grote reis. Dus ik heb er heel veel zin in.
0: En als het besluit is genomen, kun je ervoor kiezen niet meer aan het risico te denken.
6: We gaan ervan uit dat het veilig is. Ja, een beetje kop in het zand en gaan.
0: Verder met de droogte. In de dijken zitten flinke scheuren en dat is gevaarlijk, vertelt deze dijkeninspecteur bij Hart van Nederland.
9: Dan kan er water doorheen gaan stromen. Nou ja, water en grond, als dat gaat stromen, dan weet je het wel. Dan dondert je kering in elkaar, ja.
0: Vandaag regende het in ieder geval een beetje. Helpt dat nou?
10: Nou, die regen zet nog niet echt zoden aan de dijk.
0: Hij gebruikte deze woorden natuurlijk niet voor niks.
11: Leuke woordgrap.
10: Dank je wel. Een echte dad joke.
0: Toch is hij blij met het kleine beetje regen.
10: Het ruikt wel heel erg lekker, moet ik zeggen.
0: Andere dingen ruiken dan weer minder.
5: Wat ruiken jullie?
12: Dode vissen. Maar op zich is een dode vis in het water niet alarmerend.
0: Tot slot zomerkampen. Daar mogen kinderen nog maar een half uurtje op hun telefoon. Niet ieder kind is daar blij mee.
13: Ja, soms een beetje stom. Wel jammer.
0: Anderen gaan er volwassen mee om en klinken dan ook gelijk zo.
14: We zijn op zomerkamp voor spelen en voor spelletjes en niet voor telefoons.
0: En wat doe je eigenlijk met dat half uurtje?
15: Ik bel mijn ouders en daarna ga ik ook misschien een beetje gamen.
0: En als je veel wil gamen, dan moet je het gesprek met je ouders natuurlijk zo kort mogelijk houden.
16: Hallo mama.
17: Heb je nog wat te vertellen?
18: Nee. Niet heel veel.
0: Dit was Nieuws Vandaag in de media. Gaan we naar de krant van morgen met Levi van Eck.
19: AED-kasten die tegen gevels in de zon hangen kunnen op warme zomerdagen bloedheet worden. Die kasten kunnen dan uitzetten en moeilijk opengaan, waarschuwen experts in het AD. Boven de 50 graden kunnen AED's gaan protesteren of simpelweg niet goed functioneren, zegt een oud ambulanceverpleegkundige in de krant.
0: In een kast in de volle zon kan het veel heter dan 50 graden worden, zegt Bart de Visser van AED-Wijzer. Probeer in alle haast maar eens zo'n apparaat van 70 graden beet te pakken, zegt hij. Het advies is dus om de kasten niet in de volle zon te hangen. Hartslag Nu, het reanimatieoproepsysteem van Nederland, heeft trouwens geen meldingen ontvangen van AED's die door de hitte niet goed meer zouden werken.
19: De Verenigde Naties gaan volgend jaar op missie naar de Waddenzee. Een speciaal comité wil met eigen ogen zien of de Waddenzee nog wel werelderfgoed is. En wat Nederland, Duitsland en Denemarken doen om het grootste getijdengebied ter wereld te beschermen, schrijft Trouw. Want het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich zorgen. Gaswinning, zoutwinning, visserij, baggeren en graven vormen een bedreiging voor de Waddenzee.
0: En dus bestaat er een kans dat de Waddenzee op een soort zwarte lijst van UNESCO komt te staan. Nederland, Duitsland en Denemarken zouden zich de ogen uit de kop moeten schamen, zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. Als 3 superwelvarende landen niet in staat zijn om zo'n belangrijk natuurgebied adequaat te beschermen, is dat echt een internationale blamage, zegt hij in de krant.
19: In NRC een reportage over Turkse gepensioneerden. Want door de lage pensioenen en hoge kosten van levensonderhoud kunnen ze nauwelijks rondkomen. Sommige gepensioneerde Turken wonen daarom in goedkope hotels. Mensen overleven nog, maar de vraag is hoe ze overleven, zegt een 73-jarige oud-ijzervlechter. Hij heeft een pensioen van €400 per maand.
0: Om wat bij te verdienen nemen de mannen dagklussen aan in de bouw. Een ander blijft werken als figurant en acteur. Ik noem veel Turkse gepensioneerden levende doden. We leven nog, maar we kunnen niet meer leven zoals mensen zouden moeten leven, vertelde 70-jarige Kudret Yilmaz.
19: En de Volkskrant ging mee met Go Volta, de eerste Nederlandse prijsvechter op het spoor. Reizigers kunnen sinds maart rechtstreeks met deze trein naar Berlijn en Hamburg. Later dit jaar moet Parijs erbij komen. De vervoerder richt zich op mensen die liever goedkoop dan snel reizen en met minder comfort. Zo is er bijvoorbeeld geen airco. De verslaggever betaalt €70 voor een retourticket naar Berlijn.
0: De heenreis eindigt voor de meeste reizigers positief. De trein rijdt 10 minuten voor de verwachte aankomsttijd Berlijn binnen. De terugreis daarentegen verliep grilliger. De trein kwam 5,5 uur later in Amsterdam aan dan gepland, al lag de oorzaak grotendeels buiten Go Volta. Maar juist dan moet de jonge vervoerder zich bewijzen, schrijft de krant. Want lange tijd werd er niet gecommuniceerd.
11: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Counting Down the Days hoort u van Jonathan Jeremiah. En terwijl de Verenigde Staten oorlog voeren met Iran vanwege zijn nucleaire programma, gaf president Trump vandaag zijn goedkeuring aan een bijzonder akkoord met Saudi-Arabië over een, jawel, civiel nucleair programma voor Saudi-Arabië. Dat veroorzaakt opgetrokken wenkbrauwen, want is dit wel verstandig, zeker op dit moment? Niels van Willigen, hoogleraar strategische studies aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat behelst dit akkoord precies van de VS met Saudi-Arabië?
1: Dit is een akkoord waar al een aantal jaren aan gewerkt wordt. Ook in zijn eerste termijn heeft hij al over nagedacht. Biden heeft erover nagedacht. En nu dan is het moment waarop het akkoord vorm zou moeten krijgen. En het gaat om samenwerking op civiel gebied. Dus dit heeft in eerste instantie niets met een nucleair wapen te maken, maar met kerncentrales en bijvoorbeeld onderzoeksreactoren.
0: Ja, dus kernenergie moet ik me dan voorstellen. Ja, energievoorziening. Is dit nou bijzonder dat de VS dit soort akkoorden sluit met landen?
1: Nou, op zich niet. Ze hebben heel veel van dit soort akkoorden. Zo'n 26 akkoorden met 51 regeringen. In die groep zit ook bijvoorbeeld Euratom. Dat is een Europese organisatie die op gebied van atoomenergie actief is. Dus via die organisatie doet Nederland bijvoorbeeld ook mee. Dus eigenlijk is het heel erg gewoon. Maar de timing is natuurlijk wel heel erg opmerkelijk. Want tegelijkertijd vindt er een oorlog plaats tegen Iran. Omdat Iran geen uranium mag verrijken. Omdat de angst is dat Iran een atoomwapen bouwt. En tegelijkertijd wordt er dan zo'n deal gesloten. Dus de timing is natuurlijk heel erg pikant.
0: Ja, en het houdt dus in dat de VS Saudi-Arabië gaan helpen met technologie, met kennisoverdracht, met praktische hulp. Laten ze daarmee zien, goh, we staan op goede voet met Saudi-Arabië. Vertrouwen dat land deze technologie toe?
1: Zeker. Het is ook een middel om de band tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië te versterken. In eerste instantie om daar een goede economische deal uit te halen. Want inderdaad, Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk twee kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook wel een politiek-strategische kant.
0: Ja, nou, u zei het net al, hè? Tegen Iran wordt ondertussen oorlog gevoerd. En uitgerekend Iran kreeg ooit het nucleaire programma van de VS toen de Shah er nog zat, in die tijd. Dus zo'n vriendschap is ook heel betrekkelijk, hè?
1: Klopt. Hè. De oorsprong van het Iraanse nucleaire programma ligt in de tijd dat de Amerikanen hun kennis deelden met de Shah. Dan hebben we het over de jaren 50. En eigenlijk niet alleen met Iran, maar met heel veel landen in de wereld. Alleen ja, sinds natuurlijk de Islamitische revolutie van 1979 ligt het heel anders. Een ander regime, vijandschap tussen beide landen. Dus het kan inderdaad verkeren wat dat betreft. Ja,
0: ja. Nou gaat het civiel nucleair programma, dat heeft u al netjes uitgelegd. Maar kan Saudi-Arabië er in principe ook een kernwapen mee ontwikkelen met deze kennis en technologie als het dat zou willen?
1: Voor het ontwikkelen van een kernwapen is meer nodig dan alleen maar die civiele industrie. Maar het geeft natuurlijk wel een bepaalde basis. En het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is, is dat Saudi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saudi-Arabië mag dat zelf gaan doen. En het lijkt er ook op, hè, nog niet alles is bekend van de deal, maar het lijkt erop dat ook niet Iran aan de allerstrengste non-proliferatie eisen van de VN hoeft te voldoen. Hè. Er zijn verschillende overeenkomsten en verschillende regels en het strengste pakket, daar hoeft Iran waarschijnlijk niet aan te voldoen. Dus
0: Saudi-Arabië mocht, bedoelt u? Ja,
1: sorry,
0: zei Iran.
1: Sorry,
0: ja.
1: Inderdaad, sorry. Maar goed, daar heeft het natuurlijk wel mee te maken, want op het moment dat Saudi-Arabië inderdaad toch eigenlijk via deze manier een geitenpaadje weten creëren om ooit misschien toch door verrijkt uranium en vele andere stappen nog een eigen kernwapen te gaan bouwen. Dan heeft in ieder geval die basis gelegd. En Iran als grote strategische rivaal zal dit natuurlijk niet echt verwelkomen.
0: Maar waarom zou Trump dit doen? Want u zegt net zelf al, dit is niet gebruikelijk. Het is gebruikelijk om af te spreken dat verrijkte uranium van elders wordt aangevoerd en dat daar allerlei restricties op zitten. Waarom zouden ze dit bij Saudi-Arabië anders hebben geregeld?
1: Ja, dat weten we natuurlijk eigenlijk nog niet. Maar je zou kunnen vermoeden dat het een deal is waarbij er over en weer compromissen zijn gesloten. En waarbij de Amerikanen graag geld willen verdienen. Inderdaad willen voorkomen dat Rusland en China een versterkte positie in de regio krijgen. En in ruil daarvoor wat soepeler zijn omgegaan met die non-proliferatie-eisen. Overigens wordt het ontkend vanuit Washington. Want er wordt gezegd, nee, we hebben onze eigen eisen. En dat klopt ook. Ook de Amerikanen hebben hun eigen controles. Maar goed, als je dit vergelijkt bijvoorbeeld met een deal die in 2009 is gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten, een van de buurlanden, een van de landen in de regio, dan zijn die eisen veel strenger voor dat land. Dus er zit toch wel een opmerkelijk verschil in.
0: Ja, dus wat soepelere eisen. Weten we eigenlijk iets over de ambities van Saudi-Arabië om misschien wel een eigen kernwapen te willen bezitten?
1: Nou, in ieder geval heeft Saudi-Arabië in 2018, Mohammed bin Salman, de leider, die heeft toen gezegd, als Iran een kernwapen krijgt, dan zullen wij er ook een gaan maken. En dat is ook eigenlijk de grote angst, dat op het moment dat Iran inderdaad die stap maakt naar een kernwapen, dat Saudi-Arabië en andere landen zullen volgen. Dus in ieder geval is die ambitie uitgesproken. Ik wil niet zeggen dat Saudi-Arabië nu zelf hard gaat werken aan het kernwapen, maar we leven ook in een tijd waarin kernwapens weer wat belangrijker zijn geworden, waarbij arsenalen worden gemoderniseerd en uitgebreid. Dus het is ook niet helemaal uit te sluiten.
0: Ja, dan de procedurele kant. De goedkeuring is er nu van Trump. Het akkoord moet nog door het Amerikaanse congres. Wordt daar nog veel tegenstand verwacht?
1: Nou, er lijkt wel een redelijke consensus te zijn in de Republikeinse Partij dat dit moet gaan gebeuren. En dit is ook al een proces van jaren. Dus ook onder een democratische president, Biden, werd hierover gesproken. Maar toen lag ook de eis op tafel dat dit zou gebeuren op het moment dat Saudi-Arabië zijn relatie met Israël zou normaliseren. En dat lijkt nu losgelaten. Dus je zou kunnen verwachten dat het vanuit de Democraten wat meer weerstand is. Maar goed, de Republikeinen hebben nog steeds de meerderheid. En om dit tegen te moeten houden, zul je een grote meerderheid moeten hebben. Moet je een tweederde meerderheid hebben. Dus ja, de kans is klein dat dit echt gaat standen in het congres.
0: Ja, nou, u zei net al, nou ja, dat is commotie in Iran teweeg gebracht, dat dit akkoord er komt. U zegt, ja, het is opmerkelijk dat die clausule er niet in staat, van dat verrijken van uranium. Al bij al, is dit nou verstandig?
1: Ja, kijk, het is maar net wat je voor de korte termijn en je wil grote economische deals sluiten als Trump zijnde, dan is het misschien heel erg verstandig. Maar voor de langere termijn zou ik zeggen, probeer het model bijvoorbeeld wat je hebt gekozen bij de Verenigde Arabische Emiraten te repliceren. Dus niet zelf uranium verrijken en ook onder de strengste eisen van het non-proliferatieregime vallen. Ook omdat je op dit moment eigenlijk verwikkeld zit in een oorlog met Iran. Die wil je dwingen om te zorgen dat er geen uranium wordt verrijkt. Maar ja, met deze ontwikkeling zullen de mensen, de leiders in Teheran, hun wenkbrauwen optrekken en inderdaad zeggen van ja, waarom zouden zij wel hun eigen uranium mogen verrijken en wij niet? Dus dit helpt niet, denk ik, in de onderhandelingen met Iran.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Hartelijk dank, Niels van Willigen. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Cold Heart is dat. Elton John en Dua Lipa. De lidstaten van de Verenigde Staten gaan de komende maanden op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal. Na 10 jaar Antonio Guterres is het tijd voor een opvolger. Er zijn 6 kandidaten en die presenteren zich morgen officieel aan de lidstaten. Lise Grégoire, onze permanente vertegenwoordiger bij de VN in New York. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 6 kandidaten voor zo'n topfunctie, dat lijkt niet heel veel.
1: Nee, dat is inderdaad minder dan we in het verleden gewend waren. Maar het is ook echt wel een hele ingewikkelde tijd. Dus ik denk, je moet er ook maar aan gaan staan om dit nu om hier voor je vinger op te steken in deze moeilijke tijd.
0: Ja, is het geen leuke baan?
1: Of het een leuke baan is, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel een hele boeiende baan is. En het is een hele veelzijdige baan. Je bent niet alleen de baas van de grootste wereldwijde internationale organisatie. Dus baas van de administratie. Maar je bent ook de belangrijkste diplomaat en de hoeder van de verdragen en van de afspraken die we wereldwijd met elkaar maken. Dus het is wel heel veelzijdig, maar het is ook ontzettend moeilijk.
0: Ja, en er moet ook een reorganisatie intern komen bij de VN.
1: Dat klopt, die is ook in gang gezet. De VN staat onder best wel grote financiële druk. Dus de huidige secretaris-generaal heeft een ambitieus bezuinigingsprogramma in gang gezet. En ik verwacht ook dat een van de belangrijke onderwerpen wordt voor de selectie van een nieuwe secretaris-generaal. Van wat is de visie van een nieuwe secretaris-generaal op de toekomst van de VN en welke hervormingen daarvoor moeten plaatsvinden?
0: Ja, en zijn dus 6 officiële kandidaten tot dusver. Hebben die wat u betreft allemaal de goede papieren?
1: Ik denk dat als je kijkt naar de mensen die hun vinger hebben opgestoken of die zich kandidaat hebben gesteld, die hebben allemaal een zeer indrukwekkende staat van dienst. En ja, het is zoals Shakespeare zei, beauty is in the eyes of the beholder. Dus of dat de goede papieren zijn om de baan te krijgen, dat valt te bezien. Maar ze hebben allemaal echt wel de nodige strepen verdiend.
0: Ja, want 5 van de 6 komen er uit Midden- of Zuid-Amerika. Eentje komt uit Senegal. 4 vrouwen zitten ertussen, 4 van de 6.
1: Klopt.
0: Ja, dus ja. De kans dat het een vrouw wordt is niet onaanzienlijk.
1: Nou ja, na 80 jaar zou het op zich wel mooi zijn als er een vrouw de SG-functie gaat vervullen. En informeel gaat er ook rond van dat Zuid-Amerika, Latijns-Amerika en de Cariben aan de beurt zijn nu voor het leveren van een secretaris-generaal. En ook is het idee van het zou toch eigenlijk wel mooi zijn als het een vrouw is. Maar of dat daadwerkelijk doorslaggevende factoren zullen blijken in de uiteindelijke selectie is nog maar de vraag.
0: Ja, want even voor het goede begrip, de kandidaten worden voorgedragen door de lidstaten. Je kan je niet zelf als individu je vinger opsteken en zeggen, het lijkt me ook wel leuk.
1: Nee, dat klopt. Dus lidstaten moeten de kandidaten voordragen. En dat hoeft niet de eigen lidstaat te zijn. Dus er zijn een aantal voorbeelden van personen die zijn voorgedragen door andere landen dan hun eigen land. Dus dat kan. Maar het is belangrijk dat een lidstaat inderdaad de kandidaten voordraagt.
0: Ja, en om benoemd te kunnen worden moet een kandidaat unanieme steun krijgen van in elk geval de 15 leden van de VN-veiligheidsraad. Want het lijkt me ook vrij ingewikkeld. En dan heb je ook nog die permanente leden, Frankrijk, Rusland, VK, de Verenigde Staten. Die hebben ook nog vetorecht.
1: Klopt.
0: Dan moet zo'n kandidaat wel echt een schaap met 5 poten zijn, acceptabel voor al die landen. Hoe gaat dat lukken?
1: Nou, dat is de grote vraag op dit moment. Mm-hmm. En de vraag is natuurlijk, zit die persoon er al bij? We hebben morgen een grote town hall meeting in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Daar zijn alle 6 de kandidaten die zullen zich daar presenteren en in debat gaan reageren op vragen van landen en van het maatschappelijk middenveld. Er zijn ook NGO's uitgenodigd. Dat zal een belangrijke graadmeter worden. En dan is er volgende week in de Veiligheidsraad wat ze dan noemen de straw polls. Strootje trekken, maar eigenlijk is dat een geheime stemming. Mm-hmm. Waarin je een eerste indicatie, het echt is een eerste stemming van velen die waarschijnlijk nog gaan volgen. Maar een eerste peiling van hoe de vlag erbij hangt. Van hoe daar kunnen kandidaten worden aangemoedigd of ontmoedigd. En op basis daarvan zal gezien worden. Of, nou ja, ook of het menens is. Of de Latijns-Amerikaanse regio daadwerkelijk zoveel kans heeft. Of dat kandidaten dus worden ontmoedigd om verder te gaan. Of juist kandidaten die worden aangemoedigd.
0: Ja.
1: Maar ik verwacht dat er nog wel wat mensen in de coulissen staan om na die eerste geheimstemming misschien zich toch in de race te mengen.
0: Oké, dus dat er misschien nog kandidaten bij komen. Heeft Nederland, steunt Nederland of het Koninkrijk der Nederlanden, steunt dat al een kandidaat of moet dat nog worden bepaald? En gaat u daarover?
1: Nee, wij hebben nog helemaal geen steun bepaald. Het is zo dat de Veiligheidsraad zal inderdaad een kandidaat moeten voordragen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar zitten 193 landen in en dus ook het Koninkrijk der Nederlanden. Dus wij zullen op dat moment bepalen of wij voor die persoon gaan stemmen. Maar wij zijn een van de 193. En het gaat nu vooral eigenlijk in deze fase over welke kandidaat gaat worden voorgedragen. Er wordt maar één kandidaat voorgedragen. Welke kandidaat wordt voorgedragen door de Veiligheidsraad aan die algemene vergadering?
0: Ja, en is die dan ook voor iedereen acceptabel? Vandaag schreef de New York Post dat president Trump wil dat FIFA-voorzitter Infantino de nieuwe SG van de Verenigde Naties wordt. Is dat nou iets wat we serieus moeten nemen?
1: Kijk, op dit moment is er natuurlijk geen voordracht. Dus ik denk als op het moment dat de Verenigde Staten besluiten dat zij Infantino voordragen voor die selectie, dan zal die persoon dezelfde stappen moeten doorlopen als de andere kandidaten. Dat betekent dat er een hearing moet komen en dergelijke. En dan zullen ook weer de loodjes worden getrokken en dan zullen we zien hoe serieus die kandidatuur door anderen wordt genomen.
0: Ja,
1: maar daar zijn we nog lang niet.
0: Nee, Trump is natuurlijk geen fan, überhaupt niet van internationale organisaties. Misschien zou die benoeming van Infantino hem ook wel heel mild kunnen stemmen. Hè?
1: Nou, mijn beeld is, en ik kijk naar de speech die Trump vorig jaar heeft gehouden voor de Algemene Vergadering, waarin die nadruk op legde dat de VN hele grote potentie heeft. En dat is ook wat mijn Amerikaanse collega's zeggen. Ze zeggen van wij willen vooral heel veel hervormingen in het systeem. En meer focus op vrede en veiligheid bijvoorbeeld. Zij willen een aantal aanpassingen in het systeem, maar willen niet het systeem zelf helemaal onderuit halen. En dus ik denk, tot nu toe is mijn beeld niet dat de Amerikanen zich helemaal terugtrekken. En natuurlijk maken ze keuzes om uit bepaalde deelorganisaties wel terug te trekken. Maar de hoofdzetel hier in New York proberen ze vooral onder druk te zetten om een aantal dingen op een andere manier te doen.
0: Oké, dus we zijn ze nog niet kwijt. Nog helemaal tot slot, op 1 januari moet deze nieuwe secretaris-generaal beginnen. Is het wel eens gebeurd dat lidstaten het niet eens konden worden?
1: Ja, ik moet even graven. Ik denk dat dat kan gebeuren. En daarom denk ik ook dat er echt tussen nu en eind december nog een heleboel kan gebeuren. Maar in het verleden, bijvoorbeeld bij de benoeming van Utant in de jaren 60, mm-hmm. Kwamen ze er niet uit. En hebben zij, en dat was dus een van de eerste secretarissen-generaals van de VN, en hebben ze. Zijn ze dus zelf gaan scouten. Dus zijn ze hem gaan benaderen. Hij was toen permanent vertegenwoordiger voor Burma destijds. En zij hebben hem benaderd om dat te doen. En hebben hem eerst eigenlijk als een soort voorlopige benoeming, hebben hem een voorlopige benoeming gegeven. En pas toen ze zagen dat hij dat goed deed, werd hij echt volledig secretaris-generaal. Dus er zijn precedenten, maar ik hoop niet dat het zover komt.
0: Ja, een soort proeftijd. Nee, nou, hopen dat ze eruit komen. Hartelijk dank, Lise Grégoire, permanent vertegenwoordiger bij de VN. En AI, kunstmatige intelligentie, die zijn eigen goddelijke gang gaat en de mens overvleugelt. Het is een doembeeld of een science fiction scenario. Maar nu is er een zogenoemd veiligheidsincident gebeurd bij OpenAI. Dat is de maker van onder meer ChatGPT. En volgens het bedrijf zelf sloeg zijn eigen AI-programma of een eigen AI-agent bij een test op hol. En toen ging het uit eigen beweging een ander bedrijf weer hacken. Nou, het leidde tot flink wat opwinding in de techwereld.
2: OpenAI says its technology went rogue, hacking AI startup Hugging Face of its own accord.
3: OpenAI could not even control in its own sandbox, having cut this thing off from the internet.
4: Right.
3: It figures out a way to escape.
4: To find the internet.
3: It's weird because it seems like it has its own intentionality.
0: Tech-expert Bert Hubert, welkom.
5: Goedenavond.
0: Nou, hoop opwinding. OpenAI zou geen controle meer hebben gehad over zijn eigen AI-agent, over zijn programmaatje dat autonoom taken aan het verrichten is. Het wist te ontsnappen. Je hoorde het begrip sandbox viel net al in het fragment. Een afgesloten deel waar het getest werd. Het sloeg aan het hacken, elders op internet. Dat klinkt als science fiction. Wat is hier nou gebeurd?
4: Ja. Nou, het is om te beginnen, de firma OpenAI en alle AI-boeren doen dit eigenlijk één keer per kwartaal. Dan komen ze met nieuws van, oh, wat we nou hebben gemaakt is zo eng. En dat is echt te gevaarlijk voor de wereld. En dan zes weken later zeggen ze trouwens, je kunt het nu bij ons huren.
0: Dus het is ook een beetje reclame.
4: Het is minstens deels, komt het ze wel heel goed uit en is het onderdeel van een patroon. Tegelijkertijd is er echt wel iets gebeurd. Ze hebben een computerprogramma gemaakt wat goed kan hacken.
0: Ja.
4: Daar hebben ze alle veiligheidsfeatures uitgezet. Dus ze hebben gezegd van joh, de veiligheidsklep is eraf.
0: Mm-hmm.
4: En toen hebben ze die aan het hacken gezet en hebben hem ook nog toegang gegeven tot internet. En dat is toch wel. En nu zeggen ze, ja, onze AI is zo knap, hij is ontsnapt. Maar ja, het was hun eigen AI waar ze zelf de veiligheidskleppen af hebben gehaald. En die moest gaan demonstreren hoe goed hij kon hacken. Toen hebben ze niet opgelet. En toen bleek dat die machine niet goed begrepen had wat hij moest hacken. En toen ging hij maar het internet op om daar allemaal andere bedrijven te hacken.
0: Ja, ja. Want in dat fragment wat we net hoorden ging het ook over intentie, dus expres. Ja. Alsof dat AI-model wist wat het deed. Of was het toch OpenAI zelf die wist dat het model dit kon gaan doen?
4: Ja, daar hebben ze eigenlijk iets heel raars gedaan. Ze hebben dus een computerprogramma gemaakt wat kan gaan hacken. En dat programma heeft vervolgens een ander bedrijf gehackt. Nou, dat heet een misdrijf, heet dat?
0: Ja, daar dat ga je mag gewoon, niet, toch?
4: Als ik dat had gedaan, zat ik nu op mijn politiebureau.
0: Ja.
4: En, maar wat doen de AI-bedrijven nou? Die zeggen van, ja, nee, maar dat hebben wij eigenlijk niet gedaan. Dat heeft onze AI gedaan. Die heeft allemaal zelf eigen ideeën over de wereld. En,
0: Oh, dus het is ook een manier om de verantwoordelijkheid.
4: Exact. En dat is wat
0: het bedrijf te leggen.
4: Het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat iemand heeft gezegd, ja, we hebben een ander bedrijf gehackt. Maar wauw, wat zijn we daar trots op.
0: Ja, dat maar het was niet de bedoeling, neem ik aan, hè, dat deze hack zou plaatsvinden. Het was de bedoeling om te testen wat hij kon, deze AI-agent. Maar het zal toch niet ook niet de bedoeling zijn geweest.
4: Nee, het komt meer over als enorme slordigheid. Ze hadden bijvoorbeeld kunnen monitoren. Heeft dit apparaat inmiddels verbinding met internet? Dat hadden ze heel makkelijk kunnen zien. Hè? Want het is een AI, is ook niet magisch. Het is gewoon een computerprogramma. En die begonnen op een gegeven moment met het internet te communiceren. En op dat moment hadden ze hem uit moeten zetten. Maar ik vermoed eerlijk gezegd dat ze hem aan hebben gezet. En dat ze vervolgens zelf allemaal naar huis zijn gegaan. En zoiets hadden we, nou, laten we morgen maar kijken wat hij gedaan heeft.
0: Dus jij denkt eerder slordigheid dan dat we hier een enorm intelligent, zelfdenkend programma aan het werk zien.
4: Ja, en als onderbouwing daarvan. Want die mensen die dus gehackt zijn, die hadden een paar dagen geleden al gezegd van, ja, we zijn gehackt, maar we weten niet door wie.
0: Ja.
4: Maar die lieten ook, die vertelden ook al van, ja, we zijn niet gehackt met hele bijzondere, unieke technologieën of zo. Ze zijn bijvoorbeeld gehackt via een gelekt wachtwoord. Nou, dat is helemaal niet heel bijzonder. Dus
0: dat is toch de meest voorkomende
4: nog steeds,
0: manier waarop gehackt wordt.
4: En ook de AI doet dat. Dus het komt meer over als van, ja, we hadden de deur een keer laten staan en de machine niet goed uitgelegd wat hij wel en niet mocht doen.
0: Mm-hmm.
4: Dan dat dit zo knap is ineens dat het allemaal onverwacht was.
0: Dus dit is niet een ontwikkeling, een nieuwe ontwikkeling die nieuwe inventiviteit, effectiviteit laat zien? Of,
4: nou, wat
0: of toch wel een beetje?
4: Je
0: want
4: moet
0: ze hebben wel
4: zien,
0: dat gaatje kunnen vinden.
4: Hij, precies. Een van de dingen die de AI ontzettend goed doet, hij kan zeg maar best wel oké hacken, maar een van de meest spectaculaire dingen is dat de AI heeft gewoon honderden uren tijd per dag. Dus waar een normale hacker toch af en toe moet slapen, kan je de computer gewoon door laten gaan en hij probeert ieder gaatje wat hij kan vinden en uiteindelijk kan ontzettend veel daardoor alsnog gehackt worden, zelfs zonder dat er een hele bijzondere techniek achter zit.
0: Ja. Nou, is dit, zeg je misschien slordigheid of niet helemaal goed afgedikt. We hebben wel vaker berichten over AI dat op hol slaat, zeg ik maar even populair. Alibaba, Chinese bedrijf, had onlangs een incident, een loss of control incident noemden ze dan. Dat ze geen controle meer hadden over de techniek. Was het ook slordigheid of was het ook op hol slaande techniek?
4: Ja, het komt er feitelijk op neer. Je weet nooit precies wat zo'n AI gaat doen. Dus het is een beetje een illusie dat je sowieso control over dat ding hebt.
0: Ja.
4: En als je hem dan aansluit op het internet en je laat hem zijn gang gaan, dan moet je niet verbaasd zijn dat hij ook daar wel eens rare dingen gaat doen. Dus het idee van loss of control impliceert dat je normaal wel control hebt. Maar dat is gewoon helemaal niet zo.
0: Ja, en het gaat dus, als ik je goed beluister, om het goed programmeren of goed aangeven van de begrenzing. Van wat mag je wel, wat mag je niet. En waar mag je wel of niet in?
4: Ja,
0: dat is de ene.
4: Ja? Maar de andere is ook wel van, je kan het dus goed in de gaten houden. Dus, maar dan moet je dus wel opletten van, houdt hij zich aan zijn instructies?
0: Ja.
4: En het is een beetje naïef om de AI zelf te zeggen van, joh, je moet geen stoute dingen doen. Want het is geen mens of zo.
0: Het is een programma.
4: Het is een programma.
0: Ja.
4: En, maar we kunnen wel heel goed meten. Dus als je zegt, je mag alleen deze computer gaan hacken, dan kan je hem uitzetten op het moment dat hij iets anders blijkt te hacken.
0: Ja, nou, wie controleert of die begrenzingen en die voorwaarden die worden gesteld aan dit soort programma's nou volgens de wet zijn, ethisch zijn enzovoort. Ja. Is daar controle op?
4: Nee, eigenlijk niet. Het is nu de slager keurt zijn eigen vlees. Maar juridisch gezien klopt dat ook wel, want de AI is geen eigen ding. Dus de AI is nu eigenlijk, als je zegt de AI heeft dit gehackt, dan zeg ik nee, dat is niet zo. Dit bedrijf OpenAI heeft iemand gehackt met gebruik van computerprogramma's. Dus wie houdt dit in toom? Dat is eigenlijk gewoon het strafrecht.
0: Mm-hmm.
4: Dat zegt van, joh, jullie mogen niet andere mensen hacken. En er had eigenlijk gewoon aangifte gedaan moeten worden. En er hadden nu mensen op een politiebureau moeten zitten. Maar op de manier waarop wij nu naar AI kijken, vindt iedereen dit bijna gewoon een soort status aparte hebben. En zo, joh, wat gek wat er nou is gebeurd.
0: Ja.
4: Maar er is eigenlijk weinig regelgeving. En de regelgeving die we hebben, die doen we een soort niet.
0: Ja, dus zeg maar de filmscenario's waarin AI ons voorbij streeft en de boel overneemt. Dat kan eigenlijk alleen gebeuren als je niet begrenst, als je de aanstuurders van de AI niet begrenst.
4: Juist, en als je het apparaat dus op het internet aansluit en daarna naar huis gaat en zegt, laat die computer zijn ding maar doen. Ja, dan gebeuren er hele gekke dingen. Maar dan ben je als mens zelf mee begonnen.
0: Ja, dus dat moet je niet doen. Dank je wel, Bert Hubert.

0: Ja, en wie kent deze iconische tune niet? De soundtrack van The Pink Panther. En de saxofonist die u net hoorde, Plas Johnson, is op 94-jarige leeftijd overleden. Zo werd vandaag bekendgemaakt. En aan de lijn heb ik saxofonist Benjamin Herman. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zelf net
1: wat
0: klaar.
1: Leuk.
0: Ja,
1: ik was aan het spelen. Ik sta in een steegje achter een kroegje. In Rotterdam.
0: Oh, wat heerlijk. Dat klinkt heel jazzy. Ja. Net klaar met optreden. Ja. Plas Johnson, wat was dat voor een saxofonist?
1: Hij is vooral de iconische stem geweest van dat stuk van Henry Mancini.
0: Ja.
1: Pink Panther. Daar kent iedereen hem van. Maar het was een studio cat en een echte jazz saxofonist. Met een waanzinnig geluid. En ik weet zeker dat er zijn zoveel mensen begonnen met saxofoon spelen vanwege dat liedje.
0: Ja.
1: En ik weet ook dat altijd als ik hem hoor in deze versie, de originele versie van de orkest van Henry Mancini, dan krijg ik weer kippenvel. Want hij speelt het zo mooi, die Plas Johnson.
0: Ja, wat doet hij zo mooi? Wat maakt het zo mooi en wat maakt het zo specifiek Plas?
1: Ja, voor mij is het dat stukje lucht aan het begin van elke toon. Dat je hoort hem echt zo tuffen in die tenorsaxofoon.
0: Ja.
1: Vroom, vroom, vroom. En sommige mensen die hebben een hele scherpe aanzet. En sommige mensen hebben een hele scherpe toon. Maar hij heeft echt de hele geschiedenis van de tenorsaxofoon zit in zijn geluid en in zijn geluid en in zijn aanpak. En ik weet dat Henry Mancini die heeft het echt op hem geschreven, met hem in gedachten.
0: Oh, speciaal met het idee dat hij dit moest gaan spelen.
1: Ja. Vanwege zijn sound.
0: Ja. En deze Pink Panther tune, was dat ook het hoogtepunt in zijn leven? Of dacht hij heel lang, ja, beginnen ze weer over die Pink Panther?
1: Ik heb geen idee, maar ik kan me voorstellen dat het een zegen en een vloek is, zoiets. Het zal hem zijn hele leven lang blijven achtervolgen. Maar ik denk dat hij daardoor ook in de harten van alle luisteraars is gesloten.
0: Ja, we gaan zo verder luisteren naar de rest van het stuk. Waar moeten we op letten?
1: Nou, ja, vooral dus die diepe tenorsaxofoon sound van hem. Hij speelt het instrument echt als een saxofoon hoort te klinken. Als tenorsaxofoon hoort te klinken, in mijn optiek.
0: Okay.
1: Dus heel, heel zwoel en mooi.
0: Zwoel en mooi. Dankjewel. Dankjewel Benjamin Herman dat je aan de telefoon wilde komen. We gaan verder luisteren naar Plas Johnson in de Pink Panther Team.

0: Plus Johnson dus en de Pink Panther Team. De meeste mensen willen liever geen mieren in hun keuken, althans geen levende. Maar voor anderen zijn ze, als ze dood zijn, juist een delicatesse. Een restauranthouder in Zuid-Korea serveerde mieren als garnering bij de desserts. En hij moet daarvoor misschien de gevangenis in, want dat mocht helemaal niet in Zuid-Korea. En in de studio bij mij zit Willem Lieberweert. Die probeert als de insectenman heel Nederland aan de insecten te krijgen. Welkom.
1: Hallo.
0: Er staan hier ook allemaal hapjes. Zijn dat allemaal insectenhapjes?
1: Overal zitten insecten verwerkt, ja.
0: Overal insecten. En die moet ik straks gaan proeven, denk ik.
1: Je moet helemaal niks, maar je mag.
0: Mieren. Mieren als garnering bij een ijsje. Dat is wat in dit geval in Zuid-Korea. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?
1: Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Want mieren zijn heel erg lekker. Je hebt diverse mieren die gegeten worden.
0: Ja.
1: Ik denk dat bij het ijsje is waarschijnlijk de honingmier gebruikt. Die eet de nectar, of die zuigt nectar op. En die krijgt een hele zoete smaak. Het zou ook een andere mier kunnen zijn. Dus mieren die smaken juist weer een klein beetje zuurig. En die geven gewoon een fris zoete smaak. En,
0: die kan je dan ergens overheen doen?
1: De meeste mieren die gegeten worden, die worden wel gekweekt. Hoewel er ook wel soorten zijn die moeilijk kweekbaar zijn en die ze dus wel uit de natuur halen.
0: Dus niet zo'n mier in het wild. Want ik heb een keer per ongeluk een mier gegeten, een levende, die zat op een braam.
1: Ja.
0: En dat was niet lekker. Dat was vooral branderig, een beetje batterijzuurachtig.
1: Nee, dat snap ik. Ja.
0: Ja. Ja. Maar het is dus, zijn dus speciaal gekweekte mieren.
1: Ja.
0: Nou is het in Zuid-Korea dus toch verboden, het eten van mieren. Deze chef had ze geserveerd, maar dat mocht dus helemaal niet. En in Nederland mag je mieren eten?
1: Ja, in principe wel. Kijk, in Nederland, of eigenlijk in Europa, zijn 4 insecten toegestaan voor humane consumptie, officieel.
0: Ja.
1: Dat is de kleine meelworm, de grote meelworm, de krekel en de sprinkhaan. Maar dat neemt niet weg dat er ook andere insecten worden gegeten. En dat er mieren worden gebruikt als garnering in restaurants, zieke restaurants. Dat is eigenlijk ook wel wel te doen gebruikelijk.
0: Ja. En waar koop je die dan?
1: Je kunt ze via verschillende leveranciers kopen. Je kunt ze ook op internet bestellen. Ze zijn natuurlijk wel exclusief en duur.
0: Ja, wat is duur?
1: Wat is duur? Kijk, 25 tot 30 euro voor 15 gram. En dan kom je uit op een kleine, tussen 1800 en 2000 euro de kilo.
0: Oh, dat is.
1: Maar je hebt geen kilo nodig, want die zijn heel erg klein. En insecten zijn heel erg licht. Dus voor 15 gram heb je al heel veel.
0: Ja, dus daar kom je een heel eind mee.
1: Ja.
0: Ja. Nou, weet ik dat. Je had Noma, dat wereldberoemde restaurant in Kopenhagen, dat hele dure. Dat had levende mieren, wat over de yoghurt ging. Is dat gebruikelijk?
1: Want nee, dat is eigenlijk niet gebruikelijk.
0: Nee. Ik bedoel,
1: wij werken ook alleen maar met gedroogde insecten. En er zijn natuurlijk ook wel gerechten en zo waar ze dan niet gedroogde insecten in gebruiken. Maar levend, dat komt eigenlijk niet voor.
0: Ja. Nee. Nou, heeft u wat dingen bij u? Zit er ook mier bij?
1: Nee. Wij werken alleen maar met toegestaande insecten die in Europa zijn toegestaan. Wij hebben geen andere. Je kunt het wel krijgen, maar ja, dat is natuurlijk niet mijn business eigenlijk.
0: Nee,
1: ik heb geen exclusief restaurant.
0: We hebben geen mieren, geen 2000 euro aan mieren hier liggen. Nou, wordt het eten van insecten gezien als de oplossing voor wereldwijd voedseltekort, maar ook voor allerlei milieuproblematiek, want het heeft heel veel eiwit en dan hoef je geen koeien en zo meer te eten. Maar ze staan niet, het wil niet echt lukken om ze op de menu's te krijgen.
1: Nee, dat is eigenlijk heel erg jammer. Als je kijkt naar insecten op zich, ze hebben op alle terreinen hebben ze alleen maar voordelen.
0: Mm-hmm.
1: Ze verbruiken veel minder water. Ze hebben geen CO2-uitstoot omdat ze zelf geen eigen verbranding hebben. Ze verbruiken veel minder voedsel. Want als een koe 10 kilo voer in stopt, heeft hij er 8 voor nodig om zichzelf warm te houden. Dat hoeft een insect niet. Insecten leven op de rest van de voedingsindustrie. En daarbij zijn ze nog veel voedzamer. Dus de voedingswaarde veel hoger.
0: Ja,
1: het manier van kweken is echt heel erg diervriendelijk. Dus het heeft alleen maar voordelen. Het grote probleem is het imagoprobleem. Wij hebben altijd geleerd dat insecten vies en eng zijn. En als er ooit eens een keer op televisie iets is dat ze iets engs moeten eten, zijn het ook altijd insecten. Maar insecten eten wordt toch geassocieerd met hele insecten eten. En ik heb hier allemaal producten staan waar je ze helemaal niet in ziet.
0: Ja, ik zal het eens beschrijven. Ja, wat is het? Een soort smeersultje?
1: Nee,
0: met
1: dat is
0: met
1: een tapenade. En daar zit een eetbaar lepeltje in. Ja. Dus dat lepeltje kun je ook opeten.
0: Ik geloof, als ik nu in de microfoon ga eten, gaat het heel onsmakelijk klinken voor de mensen thuis.
1: Nou, dan proef ze dadelijk maar.
0: Maar ik neem een heel klein proefetje. En dat...
1: En dit zijn sausijzenbroodjes. Dit zijn lumpiaatjes. En heb ik hier chips. En ik heb hier ook nog insectenbier.
0: Insectenbier.
1: Bier is verrijkt met toevoeging van insecten.
0: Gewoon
1: bier wordt gebrouwen als normaal bier. Alleen wij voegen bij het kookproces insecten toe. En die gaan dan na de filtering ook weer uit. Zodat de eiwitten in het bier blijven zitten. En dan krijg je een heel mooi zacht rond biertje van.
0: Ja, en hoe smaakt dat? Is het een 0.0'tje?
1: Ik heb geen 0.0'tje. Ik heb blond IPA triple en stout.
0: Okay,
1: en je mag ze dadelijk proeven.
0: Heftig, maar, ga ik doen.
1: Nee, 0.0'tje is ons nog niet gelukt.
0: Dat doen jullie niet aan.
1: Nou, dat doen we niet aan. Het is best moeilijk om een 0.0 te maken.
0: Oké.
1: Maar dat is weer een ander gesprek.
0: Dat is weer
1: een graag
0: verhaal.
1: Even terug.
0: Ja, nou, u zei net al van, nou, je kan het heel smakelijk presenteren. Kijk maar. En toch denken mensen dat het allemaal heel eng is. Denkt u dat het gaat gebeuren? Dat we op een gegeven moment in een tijdperk stappen waarin het normaal wordt om te zeggen, ja, noem mij maar zo'n krekellumpia?
1: Nou ja, weet je, veel dingen veranderen pas op het moment dat er iets ernstigs gebeurt.
0: Ja.
1: En als er iets ernstigs gebeurt waardoor er geen vlees meer verkrijgbaar is of iets anders, dan zullen we heel snel teruggrijpen naar insecten, omdat dat eigenlijk wel een hele goede vervanger is. Het is ook een volledige vleesvervanger. Ja. Er zitten alle 22 aminozuren in. Omega-3, omega-6 vet, vitamine B6, vitamine B12, heel veel ijzer. Dus wat dat betreft, het is gewoon een heel goed product. En als ik mensen vertel en ik laat ze proeven, zijn ze ook allemaal enthousiast. Alleen het grote probleem is, je kunt het nergens krijgen. En dat remt het weer. Want heb ik mensen enthousiast, dan vragen ze mij, waar kan ik het kopen? En dan moet ik zeggen, ja, nergens. Of je moet bij mij op de website bestellen.
0: Nog even terug naar die mier. U heeft hier dus geen mier in verwerkt. Hè?
1: Nee.
0: Dus voor eiwitten moeten we dus van de krekels en de springkanen hebben. Maar die mier, u zei al, hij is heel duur. Maar gaat die nog een rol van betekenis spelen in de transitie naar insecten eten?
1: Nou, uiteindelijk krijgen we nog veel meer insecten. Kijk, er zijn op dit moment wereldwijd zo'n 2000 insecten waarvan bekend is dat ze eetbaar zijn. Ik heb gezegd dat EFSA heeft er maar 3 of 4 dan goedgekeurd. Ja, er komt er natuurlijk veel meer bij. We zijn nu bezig veel met de zwarte soldatenvlieg. Je hebt nog de wasmot.
0: De zwarte soldatenvlieg?
1: Ja, de zwarte soldatenvlieg. Die kweekt heel erg snel. Dan heb je de wasmotrups, de morioworm. Er komen er nog veel meer aan. En het is ook wel heel goed, want door die diversiteit en een groter aanbod zullen we misschien toch een keer een moment krijgen dat die omslag komt
0: dat
1: we wel insecten gaan eten.
0: Het zijn in elk geval prachtige namen. De zwarte soldatenvlieg zijn. Ja. Die ga ik onthouden. En ik ga u heel erg hartelijk danken voor dit gesprek. En ik ga zo meteen wat van die insecten proeven. Dank je wel.
1: Oké, graag gedaan.
0: Willem Lieberman. Ja. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso en straks op deze zender Teddy Tops met Nooit Meer Slapen. Ik wens u een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Robert McDonald maakte jaren geleden een vikingschip van duizenden ijsstokjes.
2: Het was ook een heel bijzonder schip. Ik moet zeggen, prachtig gebouwd, mooie lijn.
1: Hij wilde ermee naar Amerika varen om geld en speelgoed in te zamelen voor zieke kinderen.
3: Net voorbij de Noordersluis van Lelystad krijgt het ijsstokjeschip van Rob McDonald opeens de wind in het zeil. Mijn droom komt uit. 4 jaar werk zit erop, roept hij de bemanning toe.
1: Maar wie was Robert McDonald? En is het hem gelukt de overkant te bereiken? Deze week in Docs, de ijsstokjesboot. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: NPO Radio 1.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eerst Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.